0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie geeft geen geld meer aan Sierra Leone, meldt de Telegraaf. Op deze manier helpt Brussel druk te zetten om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Ook kunnen criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst komen. Minister Van Weel van Justitie is erg blij met deze stap. Bij het gemeentehuis van Rhenen zijn de ruiten vernield met vuurwerk. Er waren gisteravond veel mensen bij het gemeentehuis omdat er een debat over de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang was. Nadat de ruiten waren vernield kwam de ME in actie, maar die heeft niemand opgepakt. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike kan ieder moment de dodelijke injectie krijgen. De rechter in Tennessee hield haar executie op het allerlaatste moment nog tegen, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Pike zit al 30 jaar in de dodencel omdat ze als tiener een klasgenoot heeft vermoord. En een populaire achtbaan in Amerika gaat na 20 jaar dicht nadat tientallen mensen hersenschade hebben opgelopen. 4 jaar geleden kwam zelfs een man van 22 om het leven na een ritje in de achtbaan. De achtbaan gaat 130 km per uur en heeft ronddraaiende stoelen. Het pretpark benadrukt dat de achtbaan wel aan alle veiligheidseisen voldeed. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En dit was het nieuws op Slam.

0: in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakte Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. Eerder hackten ze ook al Odido. De Nederlandse Pepijn van der S is een tijdje geleden opgepakt omdat hij banden zou hebben met Shiny Hunters. Minister Van Weel van Justitie is erg blij dat de Europese Commissie de financiële steun aan Sierra Leone heeft stopgezet, zegt hij tegen de Telegraaf. Nederland wilde dat omdat Sierra Leone Bolle Jos niet wil uitleveren. Brussel wil nog verder gaan en criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst zetten. Elon Musk gaat aan de slag in het Pentagon. Defensieminister Hegseth heeft hem aangewezen als een van de leiders van een project om de oorlogsvoering van de toekomst te onderzoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om technologische ontwikkelingen en het inzetten van AI voor militaire doeleinden. En musea in Amsterdam hebben in de eerste helft van het jaar een stuk minder bezoekers getrokken dan een jaar geleden, meldt het Parool. Volgens het Amsterdamse toerismebureau komt dat doordat toeristen steeds korter in de stad verblijven en daardoor minder vaak naar het museum gaan. Ook de hittegolf in juni speelde een rol. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en in het noorden en oosten kan er ook onweer bij zitten. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En dit was het nieuws op Slam. Deze.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een proef met een speciale vrouwenpoli in het UMC-ziekenhuis in Amsterdam is een groot succes, schrijft het AD. Anderhalf jaar geleden werd een speciale afdeling geopend voor patiënten met specifieke vrouwenklachten. Doordat die klachten beter behandeld worden, wordt er veel geld bespaard en melden vrouwen zich veel minder lang ziek. Bij een loods in Amsterdam-West heeft gisteravond laat een grote brand gewoed. Er zat een bouwbedrijf in de loods. De brandweer heeft het gecontroleerd laten uitbranden. De rook trok ook over het spoor. Daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. De Israëlische premier Netanyahu vindt het nog te vroeg om te zeggen of Iran achter de verijdelde vliegramp op een vlucht uit Dubai zit. Het motief van de piloot is nog altijd onduidelijk. Tegen Fox News zegt Netanyahu dat hij het onderzoek naar de toedracht afwacht en dat Israël, als dat nodig is, ook wil meewerken. En het zou zomaar kunnen dat Cristiano Ronaldo zijn laatste wedstrijd voor het Portugese elftal heeft gespeeld. Hij liep gisteren boos weg bij een training. Het rommelde al een paar dagen omdat Ronaldo bij de vorige wedstrijd geen speeltijd kreeg. Ronaldo zegt op Instagram op een later moment te willen vertellen waarom hij wegliep. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In het noorden en oosten kan er ook onweer bij zitten. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En dit was het nieuws op Slam. Deze

0: smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Europese Commissie geeft geen geld meer aan Sierra Leone, meldt de Telegraaf. Op deze manier op Brussel druk te zetten om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Minister Van Wil van Justitie is erg blij met deze stap. De EU wil nog verder gaan door criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst te zetten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakte Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. Eerder hackten ze ook al Odido. De Nederlandse Pepijn van der S is een tijdje geleden opgepakt omdat hij banden zou hebben met Shiny Hunters. De te dood veroordeelde Krystal Pike uit Tennessee leeft nog. De dodelijke injectie slaat niet aan. Pike's executie werd op het laatste moment tegengehouden door de rechter, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Het executiebevel van Pike verloopt over een uur. Ze zit al 30 jaar in de dodencel na de moord op een klasgenoot. En bij het gemeentehuis van Rhenen zijn de ruiten vernield met vuurwerk. Er waren gisteravond veel mensen bij het gemeentehuis omdat er een debat over de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang was. Nadat de ruiten waren vernield kwam de ME in actie, maar die heeft niemand opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten vallen vanochtend buien en daar kan ook onweer bij zitten. In de loop van de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Michiel. Goedemorgen. Het is 6:00 exact. Nieuwe Slam ochtendshow in de startblokken. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. Op dit moment zijn er 2 vertragingen en ik ga ze allemaal voorlezen. Allemaal, hele lijstje ga ik doen. A7 richting Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend Noord. Dat is een ongeluk gebeurd. Kost je nu een kwartiertje. A15 richting Oostvoorne tussen havens 5500, 5700 Merwedeweg. En de havens 6200, 7000. De oprit is dicht daar. Kost je nu een klein kwartier.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt.

0: zes uur geweest. Goedemorgen. Nou ja, 6:10 om precies te zijn. Mocht je op tijd staan, dan is het toch wel even fijn om zo'n tijdsmelding via de radio te krijgen, kan me voorstellen. Patrick hierbij met een nieuwe Slam ochtendshow tot 10:00 deze ochtend. Het is donderdag vandaag, je bent aanbeland bij de pre-party van de Slam Dance 1000. Vijfde dag alweer en we gaan zo meteen aftellen vanaf nummer 600. Vanaf 8:00 gaat de Slam Dance 1000 weer verder. Ik kan je alvast een kleine sneak peek geven. Ja, het wordt een mooie dag vandaag hoor. Galantis ga je horen, Armin van Buuren, Kygo, de Party Animals. En dat allemaal dus vanaf 8:00 in de Slam Dance 1000. Tot die tijd de Slam ochtendshow. 1 oktober vandaag. Welkom in oktober. Ja, vanaf nu gaat het snel, hè. Vanaf nu gaat het snel. Voor je het weet zitten we in één keer weer rond de kerstdagen. Oud en nieuw, alles zit eraan te komen. Stagiair Mika, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We moeten even de beterschapswensen naar onze Joris doen, die er deze week bij heeft gezeten tijdens het invallen voor Anul in de Slam ochtendshow. Want die hangt schijtend boven het toilet en kostend in bed. Wat is het? Gaat allemaal niet goed met hem.
1: Een combinatie van beide.
0: Ach jongen, nou beterschap. Want ik weet dat je stiekem zit te luisteren, dat weet ik. Het is ook alweer het D-Day voor het Nederlands elftal vandaag. In de Nations League nemen wij het op tegen Griekenland, dat vorige week verrassend won van Duitsland. Hebben wij een beetje vertrouwen in Xavi en ons team? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Misschien leuk om even van je te horen, ook via de Slam app. Als je wakker bent, sowieso leuk om dan even een goeiemorgen deze kant op te sturen. Dan krijg je gewoon een hele gezellige en professionele goeiemorgen terug via die Slam app. Dus rechtsboven in het tekstblonnetje. Kunnen we even gezellig whatsappen deze ochtend. En ja, laat even weten of jij een beetje vertrouwen hebt in het team. Xavi, zeg ik goed toch, Mika?
1: Zeker weten. Ja,
0: Xavi. Jij bent, ik moet het even aan jou vragen, denk ik. Want jij bent hier echt de professionele sportkundige in deze studio van ons twee.
1: Ja, er zijn mensen die zich echt hebben afgevraagd van Mika, wat doe je eigenlijk hier bij de radio?
0: Want jij doet ook een sportopleiding, hè?
1: Ja.
0: Dus
1: ja,
0: iemand moet vragen. Maar wat denk jij van het Nederlands elftal vanavond?
1: Vanavond, ik weet bijna zeker dat Nederland wel gaat winnen.
0: Oh.
1: Maar Griekenland heeft wel gewonnen van Duitsland. Wat ik echt wel heel erg knap vind. Zeker als je kijkt naar Klopp, nieuwe trainer. Kwaliteit van Duitsland als team.
0: Mm-hmm.
1: En dan daarvan winnen, dat is knap.
0: Dus jij zegt, we gaan sowieso winnen vanavond?
1: Ja.
0: Maar niet de hele Nations League, hoor ik aan jouw stem.
1: Ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Het is niks voor Nederland om zoiets te winnen.
0: Maar is er vertrouwen?
1: Ik denk bij de spelersgroep zeker, ja.
0: Ja?
1: Dan moeten ze niet als bosjes omvallen met een blessure hier, blessure daar.
0: En bij de fans? Bij jou, zeg maar?
1: Ja, ja, absoluut. Nee, dan is er altijd geloof bij de supporters. Ja,
0: heel goed, positive vibes. Okay, laat het even weten via de Slam. Hebben we een beetje vertrouwen in het Nederlands elftal met dus een nieuwe trainer Xavi? Misschien wel leuk om even een rondje te doen deze vroege ochtend, toch? Goed dat je erbij bent bij de Slam ochtendshow, de Mix Marathon Track of the Week, om je op te warmen voor morgen. Want morgen is het weer de Mix Marathon natuurlijk. Ook Sarah Larsson hoor je zo meteen. Dan heb je die nieuwe Maupi al gehoord.

0: even een goeiemorgen sturen. Dan krijg je een hele gezellige goeiemorgen terug van mij of van stagiair Mika. Zo zijn wij, hè?
1: Ja, zeg dat.
0: Karel, morning Patty. Via de Slam heb Melinda, goedemorgen Slam. Wel zin in voetbal vanavond? Ja, we zijn even aan het polsen. Wat denken wij van het toch vernieuwde Nederlandse elftal? Want dat door middel van een nieuwe coach. Vanavond tegen Griekenland. Melinda zegt, ik denk Griekenland toch sterker. Mitch die zegt, ik moet het nog maar even zien allemaal met die nieuwe trainer. Nog niet echt heel veel vertrouwen. Vertrouwen moet je ook winnen natuurlijk, hè? Hier ook een... Jij zo.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Ja, is het zo. Kijk, als het nu gewoon 2 jaar heel erg goed gaat met het Nederlands elftal, dan zijn we in één keer allemaal heel erg fan van Xavi. Dat is wat gaat.
2: Hij moet winnen.
0: Hij moet winnen vanavond. Ja, we gaan het zien. Ik heb hier nog een heel mooi een stukje feedback ook eigenlijk.
3: Hey, goedemorgen allemaal.
0: Morgen.
3: Ja, op de vraag of Nederland gaat winnen vanavond. Ik geef ze het voordeel van de twijfel. Nederland heeft natuurlijk heel veel kwaliteit, dat weten we. Het hangt er vaak samen met hoe zet je mensen in, hoe zet je die wissels in. Ja, Xavi kent het Nederlandse spel, die vertrouwt op het Nederlandse, Oud-Hollandse spel, Cruijff. Dus kortom, al met al, we gaan wel winnen vanavond.
0: We gaan winnen vanavond, hoor ik. Nou kijk, dat is positief, hoor ik het graag. En Jan is aan de telefoon, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Kijk, dat is een energie die we willen op de donderdagochtend. Hoe is het met je?
4: Ja, uitstekend. Buitengewoon goed.
0: Buitengewoon? Wat maakt het leven buitengewoon goed deze donderdagochtend?
4: Nou ja, lekker naar het werk. Zin in. Leuke dag weer voor de boeg.
0: Wat heerlijk.
4: Maar een mooie voetbalwedstrijd vanavond.
0: Ik wou zeggen, jij doet een baan die jij leuk vindt, hoor ik. En dat vind ik heel fijn om te horen. Want dat is belangrijk in het leven, hè? Dat je dingen doet die je leuk vindt.
4: Absoluut.
0: Ja, wat doe je dan? Toch even benieuwd.
4: Ik ben filiaalleider bij een verfgroothandel.
0: Ach, kijk eens. Je zit lekker in de sauzen. Ja. Heel goed.
4: Ja, inderdaad.
0: Hey, vertel eens, want jij bent half Grieks, half Nederland.
4: Dat klopt.
0: Wat denk je ervan vanavond, voetbal?
4: Ja, ik verwacht wel een hele mooie wedstrijd. Een mooie open wedstrijd met 2 aanvallende teams. En ik denk dat het alle kanten op kan gaan.
0: Ja, dat is zeker. De bal is rond, hè? Je weet niet wat heen rolt. Ja. Hey, wat is jouw vertrouwen in het Griekse elftal dan? Want omdat je ook deels Grieks bent, kan
4: dat
0: ook...
4: Dat was de laatste jaren behoorlijk weggezakt, want die stonden niet zo goed voor.
0: Mm-hmm.
4: Maar die hebben op het moment wel een heel goed elftal en ook wel een hele goede trainer.
0: Dus het zou eigenlijk wel lekker zijn, zeg jij, als die even winnen ook?
4: Ja, ik zou het wel fijn vinden. Dan mag in Amsterdam mag Nederland gewoon winnen, dan staan ze weer gelijk.
0: Ja, precies. Ja, dat is een hele goede.
4: Dat is voordeel als je van beide walletjes mee kan eten.
0: Toch lastig, want heb je dan toch een lichte voorkeur voor een land of boeit het je niet zo?
4: Nou, ik ben in zo'n thuiswedstrijd in Thessaloniki ben ik wel voor Griekenland.
0: Ja, precies. Ja. Als je toch diep in je hartje kijkt.
4: Het is volgepakt. De mensen zijn enthousiast. Ja, dat is toch mooi als die dan een overwinning mogen meeslepen.
0: Waar ga je kijken vanavond?
4: Gewoon lekker thuis.
0: Ja?
4: Met vrouw en kind waarschijnlijk. Maar dat is nog een discussie thuis.
0: Oh, wat dan?
4: Jongens 11, hè, die moet de andere dag weer naar school. Maar ja, ik vind dat die mag kijken.
0: Oh. En de vrouw vindt van niet, hoor ik. Nee, hoezo? Het is gezellig.
4: Ja, die zegt hij moet weer op tijd naar school de andere dag en blijft geen feest. Ja, heeft ze ook een punt.
0: Ja, heeft ze een punt.

0: komt wel goed, dat komt wel goed.
1: Hou het lief, hè? Houd een beetje vriendelijk.
0: Oh, altijd.
1: Altijd.
0: Sowieso.
1: Okay. Lekker vriend, werk ze vandaag, hè? Goed dat je maar opstaat.
0: Hey, fijne uitzending.
1: Yo, hey. Slam.
2: Mix Marathon. Mix Marathon. Track of the week.
1: Ah, deze beukt je letterlijk je bed uit. Het is de opwarming voor morgen, de Mix Marathon. De nieuwe Mike Williams.

0: Dit is even een rammetje of niet dan? Nee, deze beukje je bed even uit. Mix Marathon Track of the Week, Grease 2000. Ja, Mike Williams die heeft er ook aangezeten, samen met Three Drives. Het is de Mix Marathon Track of the Week. Morgen hier een nieuwe Mix Marathon. En wat vind je ervan? Als ik je zo meteen even ga vertellen wat we morgen gaan horen in de Mix Marathon. Dat is toch een heel goed idee. De line-up, ik heb hem hier voor me liggen en ik ga hem zo meteen met je delen hier in de Slam Ochtendshow. Blijf ook luisteren voor Frankie Rizzardo, David Guetta en wat dacht je van deze? Even lekker vrolijk die donderdag beginnen, toch? Age, ring my bell, hoor je zo meteen.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat de dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
6: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te

0: tot sports voor elke loop gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Good morning, je Slam weer update in de Slam ochtendshow. Het is een prima dagje vandaag. Wel een paar buien over het land trekken vandaag. Het is 18 graden. Daarmee is het vrij zacht, hoor. Slim verkeerde door Flitsmeister. 11 vertragingen en dit zijn de langste. De A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Prins Klausplein. Daar 20 minuutjes. De A7 richting Zaanstad. Tussen Hoorn en Purmerend Noord door een ongeluk daar. 1:23 ineens. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden. Volg route U11. A15 richting Oostvoorne tussen havens 5500, 5600 en de havens 6200, 7000. Opritten dicht daar kost je 24 minuten. En de laatste in dit overzicht is de A16 richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. Daar 20 minuutjes extra reistijd. Hou Slam lekker aan in de auto. We gaan even naar het ANP. Daar zit Michiel met de headlines.
8: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
8: In Amerika is tevergeefs geprobeerd om de doodstraf uit te voeren van Crystal Pike, die al tientallen jaren vastzit in een dodencel in Tennessee. Ze kreeg 2 injecties, maar leeft volgens Amerikaanse media nog. In het Utrechtse Renen zijn gisteravond ramen vernield bij het gemeentehuis, waar een debat aan de gang was over het opvangen van asielzoekers. Buiten stonden honderden mensen te demonstreren. En makelaars moeten zich binnenkort inschrijven in een beroepsregister, anders mogen ze hun werk niet meer doen, heeft de minister besloten. Nu kan iedereen zich makelaar noemen en dat zorgt soms voor misstanden. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
7: Yo!
9: Patrick Wolda.
7: Een bijzonder feestje in een Limburgs verzorgingstehuis. En de kleren gingen uit.

0: When Love Takes Over. 7:50. Patrick hier, goedemorgen. Stand-in voor Anol, die lekker nog in Italië zit volgens mij. Hè? Die is heerlijk getrouwd een 1,5 week geleden. En maandag zit hij weer op deze mooie plek. Ik heb zo meteen de line-up voor je van de Slam Mix Marathon, die morgen vanaf 6 uur op je radio is. Het is 1 oktober. Stoptober is begonnen vandaag, mensen.
1: Hoeveel rook je op een dag?
2: Ruim een half pakje.
1: Het is niet zoveel, toch?
2: Ja, maar er zitten er 38 in.
0: Mocht je zo klinken deze donderochtend, dan zou ik er even over na gaan denken om misschien toch te gaan beginnen met stoppen. Beginnen met stoppen, dat is ook een mooie. Ja, stoptober dus vanaf vandaag. Ja, en dit is een goed verhaal wat ik tegenkwam vanochtend. Ik krijg spontaan zin in mijn pensioen en het verzorgingstehuis. Elke maand wordt er in het verzorgingstehuis in het Limburgse Bilze Hoeselt een activiteit georganiseerd. En dit keer bleven de bingoballen, rummycupsetjes en de haaksets even achterwege. Wat is hier nou gebeurd? Er werden... Ja, dit is geen grap. Dit klinkt alsof het 1 april is vandaag. Maar dit is serieus gebeurd. We hebben er ook gewoon beelden van. Er werden 2 strippers geboekt.
3: Ja, dat is geweldig, hè. Ja, dat is geweldig voor zo.
4: Met een bodybuilder heb ik gezien. Want overal op de schoot gaat zitten van een vrouw. En die vrouw gaat overal aan hem voelen. En aan mij kwam er zo'n speciale crème geven voor op zijn lichaam te smeren.
5: Mooi. Ja, ja, mooi.
0: Wat gebeurt hier? Ah, ik denk als je vandaag de social media nog een beetje aanslingert ergens, dan zie je dit filmpje al voorbij komen. Het kan niet anders. Er was een gespierde man in een politiepak die onder andere werd ingesmeerd met slagroom. Er was een vrouw half naakt aan het ronden. Ja, ik word er ook een beetje onpasselijk van. Ongemakkelijk word ik ervan. Je ziet van die oudjes hier zitten en dan gaat zo'n ja, zo'n nepagent gaat dan met ontbloot bovenlichaam over zo'n oudje heen. En dat oudje geniet er ook gewoon zichtbaar van. Dat is toch heel erg.
1: Ik kan me op zich wel goed voorstellen dat als je dat een tijdje niet geen fysiek contact gehad hebt, dat je dat dan toch wel heel prettig gaat vinden.
0: Zal dat het dan zijn? Leeftijd.
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel.
0: Dat je dan die schaamte een beetje...
1: Ja.
0: Maar er zijn oudjes die gigantisch veel platsen nog.
1: Ja.
0: Die zijn er echt...
1: Er wordt wat afgebingo tegen
0: Rubik. Ik ken ze niet, Mark. En let op, hè, er wonen 70 mensen in dit verzorgingstehuis. Hoeveel denk je dat er opkwamen dagen? Dus hè, dan moet je je voorstellen, elke 1 keer in de maand een bijzonder feestje hangt. Waarschijnlijk zo'n post-itje op het prikbord. En dan moet je aanmelden van ja, tante Anita die komt wel even langs. 70 mensen, hoeveel hebben zich aangemeld? Hoeveel waren erbij, dit feestje?
1: Zo, goede vraag. Denk je misschien dat toch de schaamte bij sommigen net even iets... Een te grote drempel.
0: Zou je zeggen, ja.
1: Dat zou je denken.
0: Nou?
1: Ja, ik denk misschien 30 van de
0: 50! 50 oudjes, die zaten gewoon heerlijk daar te genieten van Henk met zijn politieslipje. Wat een goed verhaal zeg. Ja, ik hoop dat ik zo ben als ik oud ben, dat ik hier nog gewoon van ga genieten. En ik gun het ze ook, hè. Heerlijk. Slam ochtendshow, Tiësto, zometeen Macklemore. Hoor je ook met Kent Holders. En dit is Frankie Rizzardo. Lekker stripplaatje hoor. Shinjuku.

0: Patrick. Het was Kent Holders.
1: Beetje Rikeetje, goedemorgen strijders.
0: Ja, goedemorgen strijders. 6:50. Dit is de Slam ochtendshow. Het is donderdagochtend. Morgen gaan wij weer in de mix, hè. 24 uur lang maar liefst. Want dat is wat je krijgt bij jouw favoriete dancezender. Het dancestation van Nederland, de Slam Mix Marathon. De line-up heb ik hier voor je. Zal ik die eens even met je doornemen, anders is dat even leuk. Shimza hoor je morgen in de Slam Mix Marathon. Dat is lekker, hoor. Gaz, Sam Veld, Jamie Jones. Daar zou ik ook zeker even voor intunen. Om 10:00 is dat. The Mechanism. Mix Marathon Request natuurlijk om 12:00. Kun je lekker je favoriete dance tunes aanvragen. Mr. Beldo Weasel. Mesto. Oliver Heldens. Shucks staat hier live in de boot. Om 5:00 natuurlijk de Mix Marathon Chart. Met Raoul en Julian Fox hoor je ook nog eens morgen in de Mix Marathon. Dus waanzinnige Mix Marathon. Nu al, kan niet anders. Morgen dus vanaf 6:00 in de ochtend gaan we weer lekker in de mix om zo je weekend te laten beginnen op vrijdag. Ik heb nog één droom en dat is Tiësto ooit in de Mix Marathon. Gaat het ons ooit lukken? Dat lijkt me toch zo fantastisch?
2: Hier live.
0: Ja.
2: Vet.
0: Toch? Ik hoop het. Voor nu draai ik hem gewoon even met Tate McRae, 10:35.

0: Slam ochtendshow met Tiësto en Tate McRae, 10:35. Nou, om 10:35, het tijdstip, dan zitten wij midden in de Dance 1000. Over een dik uur gaan we weer door met dag 5 van de Slam Dance 1000. Ik kan anders wel even verklappen wat je rond 10:35 gaat horen. Dan zit Thomas hier. Dan hoor jij Sigala, Came Here for Love. Toch? Leuke fun fact. Hey, laat even weten als je wakker bent. Ik ga zometeen even een mooie prijzenpakket verloten. Ik denk, ja, ik zit hier nu toch in plaats van aan de holder. Kan ik net zo goed even wat leuke prijzen strooien, toch? Ik pak die vrijheid gewoon eventjes.
1: Als je er toch bent.
0: Ik zit er toch. Ja, vind ik leuk. Ik ben alleen maar blij dat je luistert. Dus als je luistert, wil ik je zometeen even belonen. Stuur even een goeiemorgen via de Slam-app. Dat is alles wat je hoeft te doen. Slam. Coming up. Dan heb ik deze beats voor je zometeen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select.

0: Alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
13: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1+1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
18: Hé, een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
19: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo BelSimpel kan het zijn.
20: BelSimpel zet de tijd op 7 uur.
21: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. We'll be right back.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een veroordeelde Amerikaanse vrouw die vannacht geëxecuteerd zou worden, leeft nog, zei het Krista Pike en kreeg in de gevangenis in de staat Tennessee 2 dodelijke injecties. Maar die werkten niet. Het is onduidelijk wat er precies is misgegaan. Krista Pike zou nu naar een ziekenhuis zijn gebracht. Makelaars mogen straks alleen nog hun werk doen als ze zich inschrijven in een landelijk register, heeft de minister besloten. Dat is volgens haar de enige manier om misstanden te voorkomen. Makelaars hebben zelf ook regels gemaakt, maar die werken niet altijd. En daarom grijpt de minister nu in. Het is opnieuw onrustig geweest bij een AZC-protest. Bij het gemeentehuis in het Utrechtse Rhenen gooiden demonstranten gisteravond met vuurwerk. Daardoor gingen ramen kapot. De politie heeft de daders nog niet kunnen pakken, wel iemand anders voor het verstoren van de openbare orde. En netbeheerder Liander kan maar moeilijk grond vinden voor het bouwen van elektriciteitsstations, meldt de Volkskrant. De komende 10 jaar moeten er zo'n 200 worden gebouwd. Zonder grond kunnen we de capaciteit van het stroomnet niet uitbreiden, zegt Liander. Ook andere netbeheerders hebben daar problemen mee. Het weer van Weer Online. Vandaag wolken en soms wat zon en vooral in het noorden en oosten nog een paar stevige buien. Het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
6: Dankjewel, Michiel. Het is 1 minuut over 7. Zometeen meer Slam ochtendshow, Lost Frequencies en Calvin Harris in de startblokken. Eerst even naar de wegen met Fitzmeister. Die donderdagochtendspits die komt op gang. Of nou ja, eigenlijk dan niet. Het is net bekijkt natuurlijk. Maar het wordt steeds drukker. Laat ik het daarbij houden. 26 vertragingen, 125 kilometer in Nederland. En dit zijn de langste. De A2 richting Utrecht. Tussen Rosmalen en de Empelbrug. Een ongeluk daar kost je 20 minuten. En een flinke nog steeds op de A7 richting Zaanstad. Tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord, een ongeluk daar. Een uur en een kwartier. Dan ga je de start van de Dance 1000 vandaag nog wel mee, meepakken. A15 richting Gorinchem. Tussen Sliedrecht West en Sliedrecht Oost. 20 minuten daar. A16 richting Ridderkerk. Tussen de Brechtseplein en de Van Brienenoordbrug. Hoofdrijbaan daar. Daar is een ongeluk gebeurd. 35 minuten. En de A16 richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar een half uurtje. Goeie reis.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Met meer onderzoek kunnen we dit veranderen. Want elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Ga naar hartekind.nl.
24: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
26: Goedemorgen.
25: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
26: Echt waar, joh?
25: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva R.

0: gaan we verder met de 9000. Ik kan niet wachten. Het wordt een heerlijke dag vandaag. Dit is de ochtendshow met Calvin Harris. Now on Frequencies. Live it all.
1: Morgen Patrick, je weet hoe het gaat. De koffie is bruin, de grappen zijn schuin. Geef op die

0: Lovers, Ellie Goulding en Outside. Flair komt eraan en ook La Bouche zometeen.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Welkom 10 over 7. Patrick hier met de Slam Ochtendshow. Ik zat vanochtend om 4:30. Nee, 5:00 zat ik in de wagen. Dat is natuurlijk heel erg vroeg. Maar dat betekent ook, want normaal gesproken zit ik hier vanaf 10:00. Hè? Vanaf 10:00 hoor je mij tot 12:00. Maar ik zat nu dus heel vroeg in de auto. Is dus ook nog donker. Ik kwam langs een tuincentrum. Ik zal de naam niet noemen. Maar, stagiair Mika.
2: Oh nee.
0: Wat zag ik daar?
2: Het zou er niet.
0: Wat zag ik daar?
2: Oh.
0: Wat denk je?
2: Het zullen toch niet die deksellampjes zijn geweest?
0: De kerstlampjes.
2: Oh god.
0: De kerstlampjes. Ja hoor. Ja. Het is toch oktober.
2: Waar zijn we nou mee bezig eigenlijk?
0: Donderdag 1 oktober vandaag. Vanaf nu komen er ook wekelijks weer kerstfilms op alle beschikbare streamingsdiensten. Dus hou je vast voor, nou, de kerstreclame is nog niet, denk ik. Maar in ieder geval heel wat trailers op Netflix.
2: Het zou nog
0: van die feel good. Ja, ik heb dus een, het is een beetje mijn guilty pleasure. Maar ik vind dus van die romantische kerstfilms fantastisch.
2: Meen je dat nou?
0: Ja, ik kan daar heerlijk naar kijken.
2: Gaar?
0: Ja, weet je wat zo leuk is aan romantische drama's, zeg maar? Het loopt altijd goed af. In het midden is er even zo'n moment dat het zielig wordt, maar het loopt altijd goed af. Dus gewoon, ja, ik ben natuurlijk petje positief, ho. Ik hou niet van die films die heel kut eindigen. Ik voel me heel naar over. Dus dat maakt dat ik... lekker alfamannetje ben ik, hè? Ja, ik kan die kerstfilm kan heel goed kijken, ja. Okay. Sterker nog, ja, dit gaat dan niet over de kerst... maar Sinterklaas zit er dan natuurlijk ook weer aan te komen. De eerste Sinterklaasfilm van het jaar is een feit. De Club van Sinterklaas. Paniek in het Pietendorp is vanaf nu te bekijken in de bioscoop. Pepernoten zag ik natuurlijk ook alweer in de winkel liggen. Hey Thijs, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoeveel pepernoten heb je al op dit jaar?
3: Nu nog nul.
0: Nog nul?
3: Ja, ik vind het nog een beetje te vroeg op pepernoten.
0: Ja, ik ook. Weet je waar ik wel echt zin in kan hebben? De oliebollen.
3: Nou. Ja, dat snap ik inderdaad. Die zijn soms wel echt heel erg lekker om te eten.
0: Je kan mij wakker maken voor een oliebol. Ik vind dat toch zo lekker. Ach, ik baal ook echt, ja, wat is dat vaak? Begin van het jaar, toch? Dat op een gegeven moment die oliebollenkramen verdwijnen. Ik vind dat heel vervelend.
3: Bij mij in het dorp niet, hoor.
0: Blijft die gewoon staan bij jou?
3: Qua regelmatig. Die staat bijna elke week voor mijn hele jaar door.
0: Welk dorp hebben we het over, Thijs? Ik ga verhuizen.
3: Heemskerk.
0: Heemskerk. Ik kom naar Heemskerk. Hou je vast. Hey Thijs, goedemorgen. Leuk dat je erbij bent, de Slam Ochtendshow. Hoe ziet je dag eruit?
3: Rustig op het moment, denk ik.
0: Oh, ben je vrij?
3: Nee hoor, ik ben aan het werk. Okay. Alleen, ik werk bij Tata Steel, dus als je alleen je dingetje doet, is het goed.
0: Jij werkt bij Tata Steel?
3: Ja.
0: Kijk eens eventjes. Ja, dat is natuurlijk wel een veel besproken bedrijf. Laat ik het zo even uitdrukken.
3: Ja, dat is zeker waar.
0: Hoe is dat? Hoe vind jij dat? Of zeg jij van, joh, ik doe gewoon mijn ding en...
3: Ik vind het heel erg jammer dat alleen het negatief in het nieuws komt.
0: Nou, weet je wat? Laten we nu even de andere kant horen. Wat is er leuk aan Tata Steel? Wat is de positieve kant?
3: Dat Tata Steel Muiden, die maakt het CO2-neutraalste staal ter wereld.
0: Kijk.
2: Steken we wat voor. Dus,
0: even wat positiefs, ja, ook. Nou, fijn om te horen. Dankjewel, Thijs.
3: Dankjewel voor de mogelijkheid.
0: Ja, tuurlijk, zo ben ik. Hey, en nou, mocht je er ooit weggaan, dan kun je altijd nog je eigen bezorgingdienst beginnen. Hè? Thijs bezorgd.
3: Thijs bezorgd nieuws.
2: Kanonnen, Patrick.
0: Ik stop al. Thijs, gefeliciteerd, jongen. Ik geef je even een mooi prijzenpakket.
3: Ja, hartstikke bedankt.
0: Omdat we dankbaar zijn dat jij naar de Slam Ochtendshow luistert. En we wensen je heel veel succes vandaag met je werk.
3: Dankjewel, jij ook.
0: Dankjewel, Rit. Yo, yo.

0: yapmış. Uit de 90s, deze staat dus heel erg hoog in de Slam Dance 1000. Zal ik verklappen waar die staat? Ja, je kan het op zich ook gewoon zelf opzoeken natuurlijk, dus dat boeit niet. Op 26, dus die staat heel erg hoog. Ja. Dance 1000 gaat over een heel dik half uurtje weer verder.
1: Getal onder de 1000.
2: Goedemorgen, met Hermans Starink. Ik ben Hermans en mijn getal onder de 1000 is 109.
0: 109?
2: Ja.
1: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
0: 116.

0: David Guetta is hier aan de Slam Ochtendshow. Voor alle beautiful people. En daar hoor jij ook bij, omdat jij Slam luistert. Nog een half uurtje, dan gaan we verder met de Slam Dance. Duizenden beste dance tunes ooit gemaakt. Volgens jou. Dat dus zometeen over een half uurtje. En in welk dorp in Nederland zijn ze aan het bukken voor 50 euro? Ja, sorry. Het is een hele slechte brug, hè, maar... Ja, vier keer. Vier keer bukken voor 50 euro. Dat is niet in Amsterdam. Hoi, zometeen hier in de Slam Ochtendshow. Dit wil je niet meer missen, hoor. En deze nieuwe Miley ook zometeen.
1: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
2: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
5: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
13: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
14: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
13: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
17: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaap van Jumbo.
17: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
19: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
20: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Goedemorgen, slim met je weerupdate door Weer Online. Er trekken buien over het land, minimaal 18 graden. En dat maakt het erg zacht voor de tijd van het jaar. Wel een paar buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. Slim verkeer dan door Flitsmeister. 69 vertragingen op dit moment en dit zijn de langste. De A2 richting Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel. 25 minuten daar. A4 richting Rotterdam tussen de Plaspoelpolder en het Gaag Aqueduct. Daar is een ongeluk gebeurd, kost je nu 40. A7 richting Zaanstad tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord. Een ongeluk, 54 minuten. A9 richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost en de brug over het Zeikanaalzee. Een ongeluk, 36 minuten. Laatst in het overzicht, A27 richting Gorkum. Tussen Hoijpolder en Werkendam, daar 24 minuten vertraging. Slim ochtendshow, het is 7:30 geweest. De hoofdpunten van het ANP-nieuws krijgen we van Michiel vanochtend.
4: Goedemorgen. Het is artsen gelukt om de clitoris te herstellen bij vrouwen die vulvakanker hebben gehad, meldt de Gelderlander. Daardoor kunnen ze ook weer een orgasme krijgen. Het is een wereldprimeur. In Amerika is de executie mislukt van een 50-jarige vrouw, Krista Pike. Ze kreeg vannacht in de gevangenis in de staat Tennessee 2 dodelijke injecties, maar ze leeft nog en is naar het ziekenhuis gebracht. En er komt een speciaal register voor makelaars om misstanden te voorkomen, heeft de minister bepaald. Makelaars zijn verplicht zich in te schrijven. Ze kunnen er ook worden uitgezet als ze de regels overtreden. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
3: Yo!
5: Patrick Wolda.
3: Een klein half uurtje, dan gaan we weer verder met de Slam Dance 1000. Tot die tijd, Slam Ochtendshow Topic. En dit is de nieuwe Miley. Slam.

0: Slam.
1: Morgen.
0: Is het alweer bijna weekend, hoop ik, of niet? Boah, wat een drama op de weg, joh. Huh? Maar ja, we doen er niks aan. Lekker 100 meter stom kijken. En door.
2: Succes met 100 meter stom kijken. Ja, het is best druk op de weg, hoor. 93 vertragingen. Langste op dit moment op de A9 richting Amstelveen. Daar ben je een klein uur kwijt door een ongeluk daar. Veel sterkte. Voordeel is wel, dan ga je de Dance 1000 nog meepakken zometeen. Want die begint om 8 uur. Dan gaan we in ieder geval weer verder met de Slam Dance 1000. Tot die tijd, Slam Ochtendshow. 4 keer bukken voor 50 euro. Dit klinkt natuurlijk heel interessant op zich. 4 keer bukken voor 50 euro. Ja, sommigen zullen zeggen dat is te weinig, maar... Maar dan moet je wel 100 rollen oppakken. Dit gaat over 100 rollen. Het is een initiatief van een wijk in Venlo. Daar krijg je nu geld als je daar een rolletje oppakt. Ik vind dit dus een heel goed initiatief. Het is natuurlijk heel erg vervelend als je lekker in je schone wijkje woont. En je loopt met je nieuwe sneakertjes in zo'n verse 100 rol. Dat is natuurlijk heel erg vervelend. Nou, in Venlo, in een wijk daar, waar ze er helemaal klaar mee. Daar krijgen ze dus nu geld als je daar een rolletje oppakt. Als ze zien dat je daar een 100 rol keurig opruimt, krijg je een zegel en een volle spaarkaart. Dus je hebt echt een drolle spaarkaart, zeg maar. Met 4 zegels geeft recht op een tegoedbon van 50 euro in de lokale supermarkt.
3: Nou, ik heb er wel even snel zitten rekenen. Stel dat alle inwoners van die wijk dat zouden doen.
2: Ja.
3: Dus allemaal met zo'n volle spaarkaart aankomen. Dus er wonen ongeveer 1853 mensen keer 50. Is 92.650 euro wat die winkel aan gratis boodschappen moet gaan weggeven.
2: Dan moeten ze heel veel weggeven.
3: Ik heb het idee dat ze er niet helemaal goed over nagedacht hebben.
2: Ja, maar stel dat heel slim luisterend Nederland nu denkt, weet je wat, als ik de file uit ben, rijd ik door naar Venlo, ga ik daar lekker 100 rollen op rapen.
3: Zullen wij zo meteen gewoon even...
2: Nou, misschien, de boodschappen zijn natuurlijk genoeg natuurlijk, hè. Even 4 rollen verzamelen. Ja, heb je wel de zegels ook nodig, hè. Nou ja. Alle rollen verzamelen in Venlo dus. Zometeen Black Eyed Peas, lekkere throwback. Don't Funk With My Heart komt eraan. En hier zijn Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes.

0: Over 10 minuten exact gaan we verder met de Slam Dance 1000. Het is uit donderdagochtend een heerlijke dag vandaag, hoor. 1 oktober, welkom in oktober. Of is tijdens de officiële start van Stoptober ook vandaag? Roken. Gratis. Ja, het moment dat BN'ers gaan proberen te stoppen met roken en 3 dagen later toch weer stiekem in een steeg is aan de paf ergens. Hè. Ook een mooie dag voor muziekliefhebbers. Kijk, hallo, hier ben ik. In 1982 op deze dag werd de eerste cd-speler gepresenteerd door Sony. En alsof dat nog niet genoeg is, is het vandaag ook nog eens Wereldmuziekdag. Zo, eerste cd'tjes. Mico, oud ben jij?
1: Ik ben 23.
0: Ja, dat heb je niet, niet meegemaakt.
1: Nee, het zegt me echt helemaal niks.
0: Heb je vader thuis cd'tjes gehad of zo?
1: Absoluut, absoluut. Die zal er echt wel nog een hele hoop hebben liggen. Ik weet wel altijd bij mijn opa en oma in de auto, hun vorige auto, hadden wij 1 cd, die kon er zo altijd in. En dat was een album van Jan Smit. Die ken
0: echt
1: ik ook volledig uit mijn hoofd.
0: Ja, van Jan Smit ook? Ja. Goed, hé. Mijn eerste cd'tje vergeet ik ook nooit. Kijk, ik ben natuurlijk ook wel van de MP3-speler tijdperk. Maar ik heb wel ooit een cd'tje gekregen van mijn neefje. En dat was van Toybox. Ken jij Toybox?
1: Nee.
0: Zoek dat maar eens op zo meteen. Ja, maar dat is de reden waarom ik Toybox ook zo leuk vind. Nou goed, dat gaan we vieren natuurlijk bij Slam. Hè. Wereldmuziekdag dit de Toybox niet in de Dance 1000 belanden. Dus ik zal het even uitzoeken zo meteen. Over een dikke 10 minuten de Slam Dance 1000. En ik ben er sinds deze ochtendshow helemaal vrienden mee geworden deze week. Koffie. Het is ook nog eens Wereldkoffiedag vandaag. Even een fun fact om indruk te maken op je collega's. Wereldwijd drinken wij 3 miljard koppen koffie per dag. Ik heb het even doorgerekend. Dat zijn er 35.000 bakken koffie wat er doorheen gaan per seconde. 35.000 per seconde. Dus tegen de tijd dat deze track is afgelopen, zijn wij 4,5 miljoen koppen koffie verder. James Hype, dit is Ferrari hier.

0: Nou, ze zeggen wel eens geld maakt niet gelukkig, maar ik zit liever te janken in een Ferrari dan op een fiets, hoor. Ferrari hoor je hier bij Slam. Zijn we er klaar voor? De Slam Dance 1000 gaat zo verder.
1: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000.
0: De 2026 versie van Armin van Buuren, Here in My Arms. En deze mega trance classic ook zometeen. Rake One, zometeen in de Slam Dance 1000.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
12: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
15: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
16: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
15: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
16: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
17: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
18: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
21: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
22: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
23: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt.
1: Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.

0: Ik ben Michiel Frazenstorm. Chirurgen van het Radboud UMC in Nijmegen zijn erin geslaagd de clitoris van vrouwen te herstellen die vulvakanker hebben gehad. Daardoor kunnen de meesten ook weer een orgasme krijgen. De artsen zijn er zelf verrast over, omdat het nergens ter wereld nog is gelukt. Er is al belangstelling van buitenlandse ziekenhuizen. Het Afrikaanse land Sierra Leone hoeft niet meer te rekenen op geld van de EU. En dat komt allemaal door de gezochte drugsbaas Bolle Jos, dat melden meerdere media. Bolle Jos zou zich schuilhouden in Sierra Leone en dat land weigert hem uit te leveren. De EU draait daarom de subsidiekraan dicht en daar is justitieminister Van Wil blij mee. De minister wil dat makelaars zich verplicht gaan inschrijven in een beroepsregister om misstanden in de sector te voorkomen. Als ze dat niet doen, mogen ze niet aan het werk. Makelaars hebben zelf geprobeerd regels te maken, maar dat leverde kritiek op van onder meer de vereniging Eigen Huis. En in de Amerikaanse staat Tennessee is het misgegaan bij de eerste executie van een vrouw daar in ruim 200 jaar. Christa Pike heet ze en uren na de dodelijke injecties leeft ze nog. Ze is naar een ziekenhuis gebracht en het is onduidelijk hoe ze er nu aan toe is. Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in de jaren 90. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten nog buien, op andere plekken is het vaker droog. Er is een afwisseling van wolken en zon en het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel Michiel, blijf hier bij Slam, want de Dance 1000 gaat over 2 minuten begin. Eerst even naar de wegen met Flits Meijssel. 129 vertragingen, best wel druk. Deze donderdagochtend, dik 500 kilometer in Nederland. En dit zijn de allerlangste. A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden-Oost. Een ongeluk daar kost je 40 minuten. De A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhoffbrug. Een ongeluk daar, 50 minuten. A7 richting Westerbroek tussen Zuidbroek en Foxhole. Door een ongeluk ga je zometeen Rank 1 met Such Is Life nog horen. 45 minuten. A7 richting Zaanstad tussen Wognum en Purmerend Noord. Ook 3 kwartier daar. En de langste op dit moment is de A9 nog steeds richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en de brug over het Zijkanaalzee. 1 uur en 5 minuten daar. Goeie reis.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
3: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
4: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
3: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
4: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaals te graven houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
5: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
8: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
1: Een hele goede morgen, dag 5 van de Slam Dance 1000. Dankzij jou hebben we deze prachtige lijst samengesteld. Dus dank je wel daarvoor. Rank 1 komt eraan, Galantis, Armin van Buuren. En deze is lekker zeg, hey, Rosala, Everybody's Free. To Feel Good op 600. Dance 1000.

0: Armin van Buuren. Dit is het gemiddelde appje wat binnenkomt in de Slam App op dit moment.
1: Lekker!
0: Of niet dan? Here in my arms, enjoy the silence op 599. Een flinke dosis oxytocine. Nee, dat is geen chemische troep. Dit wat je misschien kent van de ravebunker om 2:30 s'nachts. Nee. Oxytocine, over here in my arms, dat is je knuffelhormoon. Dat hebben we allemaal, als het goed is. Ja, ik ken een paar mensen die het wat minder hebben, maar de meeste mensen hebben dit wel. En het is onderzocht, hè. Als je even 20 seconden knuffelt, dan voel je oprecht een paar uur beter. Lekkerder, heb je minder stress. Dus heb je een drukke dag vandaag, heb je veel stress. Als je op kantoor bent, zometeen, misschien ben je het al, kijk even links of rechts, kijk naar je eerste beste collega. En geef elkaar even een knuffel van 20 seconden. En nu ik dit zo hardop zeg, denk ik, ja, 20 seconden is dan best lang eigenlijk, hoor. Dat is een behoorlijk lange knuffel. Dat kan wel eens ongemakkelijk worden. Als je momenteel naast je baas staat te pissen op de wc, zou ik het even passen. Hey, de volgende track die begint ook lekker teder.
2: What? No money? Yeah. Circa.
0: Ja, oké. 598.

2000. Met zojuist op 597 Satches Live van Rank 1. Rijer stuurde een appje via de Slam app. Deze track brengt me helemaal terug naar mijn 16-jarige ik. Toen alles nog zorgeloos was en de muziek is geweldig. Ja, dat is zo mooi aan deze Slam Dance 1000. Hè. Zoveel herinneringen van de dansvloer die je hebt opgebouwd door het leven heen. Misschien ben je er nu aan het maken, hè. Ben nog hartstikke jong, dat kan natuurlijk ook. Dan zijn het vooral de wat nieuwere tracks die voor jou herinneringen hebben gebracht. De Slam Dance 1000, de 1000 beste dance tunes ooit gemaakt. En net hoorde je Kygo, Whitney Houston, Higher Love van 596. Op, ja, dat zijn 138 plekken minder dan vorig jaar trouwens. Leuk voor de statistieken, maar doet niks af aan die kwaliteit uiteraard. Nu een mega classic uit de 90s, The Party Animals. Wist je dat Flemming en Abraxas daarachter zaten? Die ken je ook van deze. Good to go. En deze Flemming en Abraxas zaten ook achter Patrick Jumpen. Wauw man, Jumpstyle, ken je dat nog? Dat alweer een paar jaar geleden. En deze Flemming en Abraxas zaten ook achter de succesvolle act. The Party Animals, misschien wel hun meest succesvolste uit de 90s. Aquarius op 595. When the-

0: favorieten van de Party Animals. Mag volgend jaar wel een stukje hoger van mij, hoor. Op een hele mooie 595 in de Slam Dance 1000. Dit zijn de 1000 beste dance tunes ooit gemaakt, volgens jou. En wat dacht je van deze zometeen? Oh, ook een favorietje, hoor. United Nations, zometeen.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
17: Oh.
18: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
19: Social Deal Dierentuindeals. Take 1 en actie Bo.
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed. Thanks, Bo.
20: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: En actie Olifant.
21: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram. Voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
23: Fans van voordeel.
17: Aldi.
24: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
23: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
25: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Er trekken buien over Nederland vandaag. Het is minimaal 18 graden. En dat maakt het erg zacht voor de tijd van het jaar. Klein buitje in het oosten en noordoosten. In de rest van Nederland meer zon en een graad of 20. Slim verkeer door Flitsmeister dan. Het is nog steeds erg druk. Dikke 600 kilometer in Nederland. En dit zijn de langste. De A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 3 kwartier. A7 richting Zaanstad tussen Wognum en Avenhoorn. Daar 50 minuten. A9 richting Amstelveen tussen Akersloot en de Wijkertunnel. 50 minuten ook. Dik 3 kwartier op de A15 richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giezendam. En de A20 richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en Prins Alexander. 3 kwartier daar. Sterkte als je vast staat deze ochtend. Het is 8:30 geweest. Voordat wij doorgaan met de Slam Dance 1000 zijn dit de ANP Headlines. Michiel zit daar. Michiel, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er komen nieuwe regels voor ZZP'ers, zegt de minister. Zelfstandigen moeten vanaf 2028 minstens 3 opdrachtgevers hebben. En ze moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het is artsen van het Radboud UMC in Nijmegen gelukt de clitoris van vrouwen te herstellen naar vulvakanker. En daardoor kunnen de meesten ook weer een orgasme krijgen. De artsen zijn er zelf verbaasd over. Er is inmiddels internationale belangstelling. En een uitje naar een museum is sinds het einde van de coronacrisis steeds populairder. Musea in ons land trokken vorig jaar ruim 31 miljoen bezoekers. Dat zijn er bijna 1 miljoen meer dan het jaar daarvoor. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
3: Yo. Dance 1000.
0: Patrick Wolda.
1: Eiffel 65, die ken je van Am Blue Dabadi. Maar ken je Move Your Body nog? Die hoor je zometeen in de lijst na Tiësto en Carol G.
0: 594.

Uniting Nations Out of Touch op 593. 10 over half 9. Goedemorgen, Patrick hier met de Slam Dance 1000 als stand-in voor Anul. Die er overigens maandag gewoon weer is, hoor. Dat komt helemaal goed. Morgen hier bij Slam, de Mix Marathon. Dan gaan we weer 24 uur in de mix. Dan nemen we even een kleine Dance 1000 pauze. Ja, we beginnen ook gewoon een beetje last van de voetjes te krijgen met z'n allen. Hè. Ik sta sinds zondag al te dansen hier heel de dag. Het is ook even een keer, we moeten even een beetje bijkopen. En dan gaan we zondag weer door met de Slam Dance 1000. Zaterdag hoor je gewoon de Slam 40. De Boom Room, zaterdagavond met Raoul. En dan zondag dus weer meer Slam Dance 1000. Hé, hey, waar luister je deze donderdagochtend? Ben wel benieuwd. Misschien sta je in de file. Veel files deze ochtend, dik 600 kilometer in Nederland. En de langste vinden we op dit moment op de A29 richting Rotterdam. Daar nog 43 minuten tussen de Haringvlietbrug en Oud-Beijerland. Sterkte daar. Artiestennamen zijn eigenlijk best handig, want sommige Nederlandse artiesten die hebben niet echt een hele sexy naam. Dat klinkt net niet helemaal rock'n'roll. Bissy bijvoorbeeld, die heet Leendert. Leendert Roelandschap. Hardwell, een vette stoere naam natuurlijk, hè. Die heet Robert van de Corpet. Ook mooi. En Tiesto, ja, die weet je toch? Thijs Verwest. Dit zijn Paul Baumer en Maarten Hoogstraten. Die hebben ervan gemaakt, de Bingo Players. Fun fact, deze gasten hadden nog nooit bingo gespeeld toen ze deze naam bedachten. Ze wisten niet eens hoe het werkte. Nee. Ze zijn niet goed met nummertje, begrijp ik. Ik gelukkig wel, op 592, de Bingo Players. Ja. Dit is Get Up and Rattle.

Slam 591.

0: Niet de grootste hit van Eiffel 65, dat is natuurlijk deze. En deze gaat nog voorbij komen in de Slam Dance 1000. Die staat namelijk op 108. Maar dit was Move Your Body. Slam Dance 1000. Op 591. En dat betekent dat er nog 590 hele goede dance tunes aan zitten te komen. Welkom bij Slam en welkom bij de Slam Dance 1000. Martin is lekker aan het hardlopen. Stuur een fotootje mee via de Slam app. Het zonnetje komt achter hem op. En de Slam Dance 1000 is oortjes. Martin lekker bezig, jongen. Harry stuurt ook een appie met de Slam app. Dance 1000 staat lekker hard aan in de cabine. Knoert hard zelf, zegt hij, van de vrachtauto. Hop op, gas erop. Jij ook, Harry. Ik hoop niet dat je in de file staat. Maak er een mooie dag van vandaag. Ik heb nu een track van Martin Garrix voor je. Hier is heel erg veel op gestemd. Onder andere door Missy, Jana, Wesley, Bram, Wout, Rick, Sven, Jurre. En ook Isabelle. Het zal alleen lekker zijn als Isabelle ook opneemt natuurlijk, hè? Even kijken. Isabelle, waar ben je? Isabelle met Slam. Goedemorgen, Patrick hier.
1: Hoi.
0: Ik denk even met Isabelle.
1: Zeker, altijd goed
0: op. Bel ik je wakker?
1: Nee, ik zit in de trein.
0: Oh, dat is ongemakkelijk, hè? Een telefoongesprek voeren terwijl je in de trein zit.
1: Klopt.
0: Ik zal het kort houden, Isabelle, want ik voel het ongemak. Hey, je hebt gestemd op onze Slam Dance 1000, toch?
1: Klopt, zeker.
0: Ik ga Martin Garrix draaien, High on Life. Die stond hoog op jouw stemlijstje. Waarom die?
1: Echt, ik vind het een van zijn beste nummers. Hij is zo gewoon euforisch en echt op dit moment.
0: Nou, ik hoop dat jij ook High on Life voelt vandaag. Hij is eindigd op 590 in de Dance 1000.
1: Heel goed, ik ga luisteren.
0: Heel goed. Succes in de trein, hè?
1: Thanks.
0: Joehoe.

0: Geweldige tune blijft dit toch, hè? Martin Garrix, die overigens nog steeds geen rijbewijs heeft. Dus hij kan wel gas geven met zijn muziek, maar niet in auto's. Dat lukt hem gewoon nog steeds niet. Nou, het zou misschien lukken, maar het mag niet. Samen met Bon, met dubbel N, High on Life in de Slam Dance 1000, geëindigd op 590. Zometeen, ja, er staat echt weer een goed uurtje Dance 1000 voor je klaar. Hoor, let op.
1: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000.
0: De Banger Boys! To Brazil hoor je zometeen. En wat dacht je van deze? De Freeloaders. Zometeen in de Slam Dance 1000.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Keukenkopers, opgelet. Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
9: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
10: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
11: Honda, the power of dreams.
7: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
12: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
15: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
14: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
18: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Premier Padel in Rotterdam.

0: Bus.nl. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Hey, een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
5: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo wel simpel kan het zijn.
6: Belsimpel zet de tijd op 9 uur.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Minister Aartsen komt met een nieuwe wet voor ZZP'ers. Die moeten straks minstens 3 opdrachtgevers hebben en zelf kunnen bepalen wanneer en waar ze werken. Veel bedrijven zijn gestopt met het inhuren van zelfstandigen omdat ze eigenlijk in loondienst moesten. Nederland heeft ongeveer 1 miljoen ZZP'ers. De website van de hackersgroep Shiny Hunters is niet uit de lucht, maar verhuist naar een ander adres, zegt de groep tegen BNR. Verhuizing was volgens hen nodig na meerdere DDoS-aanvallen en problemen bij datacenters. Op het nieuwe webadres zijn maatregelen genomen tegen die aanvallen. Shiny Hunters zou ruim 100 hacks hebben gedaan. Er worden voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd in de Amerikaanse staat Tennessee. De gouverneur wil eerst weten wat er vannacht precies misging met de executie van een vrouw die was veroordeeld voor moord, Krista Pike. Ze overleefde 2 dodelijke injecties en is naar een ziekenhuis gebracht. En bij steeds meer mensen staat een bezoek aan een museum op de agenda. Vorig jaar trokken musea in ons land ruim 31 miljoen bezoekers. Dat zijn er bijna 1 miljoen meer dan het jaar daarvoor en net wat minder dan voor de coronapandemie. Ruim 1/4 van de bezoekers kwam uit het buitenland. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
9: Zo ter meer Slam Dance 1000. Banger Boys, Alesso en de Freeloaders staan in de wachtrij. Eerst even naar de wegen met Flitsmeis. Het is erg druk op de Nederlandse wegen, maar bekijk het positief. Hoe langer je kan luisteren naar de Slam Dance 1000, hoe fijner het is, toch? Maar goed, een beetje voor je uit zitten staan heb je ook geen zin in. Ik snap het hoor. Dit zijn de langste op dit moment. De A4 richting Rotterdam tussen de Plaspoel, Polder en Delft. Daar 53 minuten maar liefst. A9 richting Amstelveen tussen Velzen en Rotterpolderplein. Ongeluk daar, kost je 1/2 uur. A16 richting Rotterdam tussen Zonzeel en Schravendeel. 1/2 uur. A28 richting Amersfoort tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst. 36 minuten daar. En de laatste in dit overzicht is de A29 richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Numansdorp. Daar 1/2 uurtje.
10: Ontdek Smart City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
18: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
9: Good morning!
19: Goedemorgen Patrick, we maken er weer een mooie dag van, hè?
9: Vriend, het is al een mooie dag, want de Dance 1000 is weer verder gegaan. Alesso zometeen. En nu de Benga Boys, lekker zo, ook to Brazil op
13: 589.

Dance 1000 springt alle kanten op met de Banger Boys zojuist uit het jaar 0. En deze is nieuw in de lijst op 588. Alesso, One Republic in Your Eyes. In de Slam Dance 1000. Hele goede morgen, Patrick hierbij. Stand-in voor Anul, die is er maandag gewoon weer. Wees maar gerust, geen paniek. Het is 1 oktober vandaag, welkom in oktober. Het Netflix-seizoen is geopend bij deze. Dat is niet officieel een ding, maar dat maak ik ervan. Want ja, hè, de bladeren gaan straks weer van de bomen vallen. Je wil niks liever dan onder een vliesdeken en een munthee bij de tv liggen hangen. Dus serietjes kijken, films kijken. Ik ben weer begonnen met Breaking Bad. Vraag niet waarom, maar soms heb ik gewoon zin om zo'n oude serie weer opnieuw te kijken. Breaking Bad. Wist je dat in sommige landen ontsnappen uit de gevangenis op zich helemaal geen strafbaar feit is? Wist ik dus niet, nee. In sommige landen is het dus helemaal niet strafbaar als je de gevangenis weet te ontsnappen. Nederland, Duitsland, Oostenrijk, België. Als je daar ontsnapt zonder geweld, krijg je er niks extra's bij. Nou, een van de beroemdste ontsnappingsverhalen is natuurlijk die van het gevangeniseiland Alcatraz. Daar gebruikten twee mannen dummyhoofden om de bewakers te laten denken dat ze sliepen. Een ontsnappingsboot was gemaakt van tientallen gestolen regenjassen. En ze waren maandenlang bezig met het boren van een groot gat rond ventilatieroosters met een motor van een kapotte stofzuiger. Bizar, hè? En dat allemaal zodat Ariana Grande tientallen jaren later daar een liedje over kon maken. Precies waar die over gaat natuurlijk. Samen met Z, geëindigd in de Slam Dance 1000 op 587. Ariana!

0: 2000.
1: So much love to give. Opgestemd door Manon, Jesper, Marijn, Tim, Doris, Ian en Lianne. Onder andere via slam.nl. Ja, dankjewel. Hè. We hebben deze lijst heel erg samen gemaakt. Op 586 uit 2002. Ja, het origineel komt uit de tijd dat ik nog... Ik sprong net met mijn vader over de sloot, zeg maar. 97. Gebaseerd op The Real Thing. Love's such a wonderful thing. Okay. Hey, kijk eens naar buiten. Los van het feit dat je dan binnen niks ziet, zie je zon als de bewolking er niet is. Tijd om 585 erin te gooien. Inna met Sun Is Up.

0: Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben je een beetje aan het genieten van de Slam Dance 1000?
1: Zeker, heerlijk. Nieuwe hits, oude klassiekers, alles zit erin.
0: Ja, oké. <okay. laughs> Neem ons even mee in jouw hoofd, Edwin. Hoe ervaar jij deze dag Slam Dance 1000?
1: Ja, het is gewoon puur genieten. Ik heb de radio de hele dag aanstaan.
0: Ben je aan het werk? Ben je vrij? Wat doe je?
1: Ik werk thuis.
0: Oh, maar kijk, maar dat is eigenlijk het beste wat je kan overkomen deze weken, hè?
1: Ja, helaas niet iedere dag, maar vandaag wel. Dus de radio staat lekker aan.
0: Je hoeft geen rekening te houden met collega's. Je kan hem zo hard zetten als je zelf wil. Hè? Dat is toch waanzinnig.
1: Inderdaad.
0: Slam Dance 1000, jij hebt ook gestemd. Waarvoor dank. Ik wil je graag even blij maken met een Slam Dance 1000 koeripakket.
1: Oh, dat is fijn. Dankjewel.
0: Jij hebt ook gestemd op Scooter One. Waarom?
1: Ja, Scooter, ja. Het is gewoon altijd goed, Scooter. Lekker melodietje. Ja, het is gewoon een lekker nummer.
0: En waarom deze One? Want je hebt natuurlijk zoveel beukers van onze Scooter.
1: Nou ja, One is toch, ja, voor mij... Het is gewoon... die hoorde je vroeger lekker in de clubs. En het is gewoon, ja... het roept nostalgie bij me op.
0: Hij is geëindigd op 584. One, always hardcore. Zou je hem kunnen aankondigen als een echte Scooter? Als een Scooter zelf?
1: Nou, hier komt hij. Scooter met One.
0: Zoiets. 584. Slam Dance 1000. I am the horseman.

0: dit is echt waarom ik bij Slam werk, hè. Ik hou gewoon iets voor 9:30 ochtends kan ik gewoon scooter draaien en geen enkele baas die me terugfluit. Nou, ja, ik moet hem ook wel draaien, want hij staat in de Slam Dance 1000. One Always Hardcore, veel opgestemd. 584. En er komen nog zoveel goede tunes aan. Zometeen Purple Disco Machine, Basement Jacks en wat dacht je van deze? DJ Bobo! Let the dream come true, zometeen in de Slam Dance 1000.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarma 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn.
8: Yes!
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yeah!

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal...

0: Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
10: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Hallo, good morning. Het slaat weer door weer online. Er trekken buien over het land. Het is minimaal 18 graden en dat maakt het erg zacht voor de tijd van het jaar. Er kan nog een bui vallen in het oosten en noordoosten. De rest van het land heeft meer zon, graad of 20 vandaag. Nog even naar de wegen met Flitsmeister voordat we doordenderen met de Slam Dance 1000. 47 vertragingen en dit zijn de langste. De donderdagochtendspits neemt gelukkig snel af. A2 richting Utrecht tussen Hindham en Zaltbommel, een half uur nog. A4 richting Amsterdam tussen Hoogmade en het Ringvaartaquaduct. Een ongeluk kost je daar 20 minuten. De A9 richting Amstelveen tussen Heemskerk en de brug over het Zeikanaalzee. 40 minuutjes daar. A16 richting Rotterdam tussen Zonzeel en Moerdijkbrug, 20 minuten. En de A50 richting Arnhem tussen Bankhoef en Valburg. Valburg is het, sorry. Half uurtje daar. Het is 9:30 geweest. Bij het ANP zit Michiel en die heeft de headlines deze donderdagochtend. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
16: Het is de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Op het hoogtepunt stond er op de Nederlandse snelwegen bijna 580 kilometer file. Het is vooral druk rond de grote steden. Er komt over anderhalf jaar een nieuwe wet voor ZZP'ers, heeft de minister bepaald. Zelfstandigen moeten minstens 3 opdrachtgevers hebben en zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze het werk doen. En in de Amerikaanse staat Tennessee wordt onderzocht hoe het zo mis kon gaan met het ter dood brengen van een veroordeelde vrouw die vannacht 2 injecties overleefde. Tennessee heeft nu voorlopig alle executies uitgesteld. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
14: Dank!
17: Dance 1000. Patrick Wolda.
14: De line-up waar je bang van wordt. Basement Jack zometeen. Purple Disco Machine. En dit is Jubal Dancing in the Moonlight 583.

0: DJ Bobo. Let the dream come true.
1: De Slam Dance 1000.
0: En die guy die je hoort rap op deze track is dan ook DJ Bobo zelf. Stijl toch? Let the dream come true in de Slam Dance 1000 op 582. Patrick bij je, goedemorgen. En welkom bij de vijfde dag van de Slam Dance 1000. Tot vanmiddag 5 uur gaan we vol gas door jouw werkdag. Die nog lekkerder klinkt dan normaal gesproken hier bij Slam. Want dit zijn de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Vanavond Jarno en Jeppe weer met een nieuwe avondshow. En ik moet eventjes, ja, je kan natuurlijk altijd even met de Slam een berichtje deze kant op sturen. Vind ik altijd leuk.
1: De Slam Service Bali.
0: En af en toe komt er ook een vraag binnen. Irma, jij hebt een vraag.
2: Ja, dat klopt.
0: Zeg het eens.
2: Nou, ik heb een lijstje ingeleverd en daar stond ook een nummer op, maar die kan ik niet vinden.
0: Ach, nou zeg het eens niet. Welk nummer zoek jij?
2: Nicky Romero, I Could Be The One.
0: Ho, goeie plaat.
2: Ja.
0: Waarom heb je daarop gestemd?
2: Ja, daar heb ik ook gewoon een hele goede herinnering aan. Tomorrowland, Dancery.
0: Oh. Heb jij een fietsie nog gezien ooit?
2: Ja, zeker.
0: Echt waar? Waar heb jij een fietsie gezien dan?
2: Tomorrowland en Dance Valley en nog veel meer feestjes, denk ik.
0: Wauw, wat vet zeg.
2: Ja.
0: Hoe herinner jij zijn shows?
2: Ja, magisch. Kippenvel.
0: Dat we dat niet meer mogen meemaken, toch jammer hè?
2: Ja, dat is heel erg jammer. Ja, dat is heel tragisch.
0: Hé, hey, jij zoekt dus I Could Be The One, waar die staat.
2: Ja. Ja.
0: Die is geëindigd op 146.
2: Oh, kijk.
0: Volgende week ga je die horen, dan gaat die gewoon voorbij komen hier in de Slam Dance 1000. Even een tipje, je kan meelezen, slam.nl, daar staat de hele lijst.
2: Ja, nee, daar heb ik ook op gekeken, maar ik kon hem niet terugvinden.
0: Het zijn ook zoveel liedjes, hè, om tussen te zoeken.
2: Daarom, maar...
0: Geniet van de Slam Dance 1000, we gaan snel weer door.
2: Super, dankjewel.
0: Bees

0: De Basement Jacks Romeo. De Slam Dance 1580. Voordat ik op zoek ga naar mijn Julia en het stokje overgeef aan Thomas, heb ik nog één track voor je.
1: Met Carolina, hallo.
0: Carolina, goedemorgen, Patrick van Slam.
1: Goedemorgen, Patrick.
0: Voel jij een beetje sexy vandaag?
1: Altijd.
0: Goed zo! Hey!

0: kan niet wachten, toch?
1: Nee, ik kan niet wachten, man. Lekkere kerel, man. Ja, man, die stem is helemaal om uit de weg te zwepen, gewoon.
0: Nou, Thomas zegt dankjewel.
1: Alsjeblieft.
2: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
4: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
9: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
11: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
14: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent.
15: Voor de Brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
16: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
17: Simjo. Is dit het?
18: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
21: Premier Padel in Rotterdam.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een criminele bende opgerold die jarenlang drugs zou hebben gesmokkeld via de luchthaven van Brussel. Vanuit Afrika en Amerika wisten ze cocaïne en cannabis aan boord te krijgen van passagiersvluchten. In België en Frankrijk zijn invallen gedaan en meer dan 20 verdachten opgepakt. Makelaarsvereniging NVM steunt de plannen van de minister voor een beroepsregister waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. Wat de club nog mist is dat makelaars ook een opleiding moeten hebben gehad en aantoonbaar vakbekwaam zijn. De NVM hoopt dat de minister dat ook nog wil toevoegen. Na de mislukte executie van een Amerikaanse vrouw in de staat Tennessee worden daar voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd. De vrouw, die al tientallen jaren vastzat in een dodencel, kreeg vannacht een injectie, maar bleef leven. De gouverneur van Tennessee laat onderzoeken hoe het zo mis kon gaan. En we hebben vanochtend de drukste donderdagochtendspits van dit jaar gehad, zegt Rijkswaterstaat. Op het hoogtepunt stond er bijna 580 kilometer file op de Nederlandse snelwegen. Vooral rond de grote steden was het druk en dat kwam met name door de regen en door ongelukken. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
4: Dankjewel, zometeen een remake van vorig jaar van de eerste houseplaat ever eigenlijk die wereldwijd doorbrak. Eerst even kijken naar de wegen. Je krijgt de drie langste van me eerst op de A2. Tenminste vertraging, hè. Je krijgt niet de drie langste wegen van me. Dan zit altijd de A2 ertussen. Maar toevallig de A2 Den Bosch-Utrecht voor de MP-brug. Daar 21 minuten extra. A22 Beverwijk-Velsen voor de Velsen-tunnel een half uur. En de A50 Apeldoorn-Arnhem voor Grijshoord 38 minuten.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
6: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
10: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
11: Yes! Weer of geen weer. Het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
10: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
11: Yes! Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
5: Thomas van Empelen.
4: Ja, succes met het zoeken naar een radiozender met betere muziek. Gaat je echt niet lukken. De Dance 1000, Mazik, zometeen Marshall Jefferson, Life is Simple. Die oude klassieker Move Your Body komt eraan. Eerste 46 plekken erbij voor Usura en Open Your Mind.

0: haalde vorig jaar nog nummer 4 op Beatport deze plaat. Mesick, Marshall Jefferson en Life is Simple, Move Your Body.
1: De Slam Dance 1000.
0: Remake van het origineel natuurlijk van Marshall Jefferson, Move Your Body. Een track die hij bedacht toen hij aan het werk was, 's nachts op een postkantoor. Hij moest post sorteren. Op een gegeven moment was hij met zijn voeten aan het stampen en toen dacht hij, deze melodie zou best wel wat kunnen worden. Uiteindelijk werd het de eerste grote house hit ever met een piano. Wereldwijd. Zat ook in de GTA San Andreas. Ja, mooi. Nieuwe versie. Wel helaas deze editie. 215 plekken eraf. Life is Simple hoorde je op 577. Zometeen. Ik weet het nog goed. Het was de brugklas 2005. En ik vond één meisje heel leuk. En er werd gevraagd in de muziekles van wat voor muziek vinden jullie leuk? Wat voor genre? En toen zei zij alternative. En toen dacht ik, dat vind ik ook wel een beetje interessant. Maar toen werd ik het gevraagd, zei ik top 40. Wat voor muziek vind je dan goed? Toen kwam dus de volgende plaat die je zo meteen gaat horen op de proppen. Ik word er nog steeds blij van. We zijn 22 jaar verder. Maar als ik hem hoor, doet me denken aan die tijd dat alles simpel was. Alles chill, alles leuk. Ik hoefde nog geen geld te verdienen. Je kent het wel. Bob Sinclair zo meteen. Welke, dat zeg ik nog even niet. Eerst eentje van iets minder lang geleden, 2011. Het is een plaat van Benny Benassi. En ik hoor je denken, is dat dan Satisfaction? Nee, misschien nog wel beter.

Lewis en Clark, Gary Pine, Love Generation 575. Vlieg gedaald was namelijk vorig jaar nog nummer 70 in de lijst. Slam Dance 1000. Ja, daar word je toch vrolijk van zo'n plaat, toch? Oh, wat heerlijk. Hij zegt, tegenwoordig vult hij zijn dagen vooral met Insta-modellen op de slaapkamer, waarmee hij ook filmpjes deelt op zijn Insta en zo. Ja, hij heeft wel een vrouw, ik weet niet of je dat goed vindt. Maar goed, Bob Sinclair, deze plaat die je net hoorde, Love Generation, is blijkbaar gebaseerd op een nummer. Hij hoorde namelijk 4 akkoorden op een akoestische gitaar. Alleen Bob Sinclair heeft nooit verteld welke plaat het was, want hij heeft de plaat nooit gecleared. Oftewel de rechten verkregen om uiteindelijk een remake ervan te maken of te samplen. En dit zei hij over de zanger op de plaat, wat ook wel een beetje raar is om te zeggen, maar over zanger Gary Pine die je net hoorde, voor zijn carrière is het een wonder en een ramp. Want groter dan dit is het nooit geworden. Moet je ook maar durven zeggen over iemand trouwens. Aan ego is deze Fransman, het heeft hij in ieder geval wel. Hey, dan nieuw in de lijst, vroeger bodybuilder. Nu nog meegedaan aan Jordy Shore, deze guy. En op zich aan spiermassa zit hij nog steeds wel goed. En nieuw in de lijst op 574, Joe Corey.

0: Met zo'n eend op zo'n pannenkoekje. Oh, Barbara Streisand. Hier in de Slam Dance 1000. Terug in de lijst. Vorig jaar was hij even Pleitos. Maar he is back. Bedankt aan jouw stem. 573. Duxas, oftewel ook Armer van Helden. En het mooie is, deze track die je net hoorde. Je hoort het er ook wel een beetje aan af. Is eigenlijk gewoon een sample van Boney M. Die hij dan weer vond op een disco-video verzamelband. Hier komt het. Die hij kocht bij een straatverkoper op Broadway. Zo zie je maar. Een beetje grasduinen op een tweedehandsmarkt. Dat kan je mooie dingen opleveren. En niet alleen een lamp die je dan weer kan ophangen aan je muur. Maar misschien ook een stukje muziekcarrière. Zometeen. Sigala komt eraan. En het throwbackie van de Captain Hollywood Project in de Dance 1000.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag. 24 uur lang. De beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fede Le Grand, Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon. Ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
6: Milner.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
11: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sans, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
13: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg.
2: Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
17: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
21: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: 10:30 weer online weerbericht voor je. Vooral in het oosten en noordoosten. A.k.a. Groningen daar en een beetje Friesland. Wat kans op wat regen. Voor de rest droog eigenlijk. Vanmiddag blijft het ook zo. Het is tussen 19 en 20 graden. Tot zover het weerbericht. Dan even kijken naar de wegen. Weinig aan de hand meer. 1 vertraging langer dan 10 minuten. De A50 Apeldoorn-Arnhem voor Waterberg. Daar 23 minuten.
1: Dance 1000. Thomas van Empelen.
0: Met zometeen Sigala 571. Maar eerst, hij danste zelfs in zijn uniform. Ja, echt waar. Captain Hollywood Project. Only with you. 572.

0: wat gaan we lekker in die Dance 1000 Sigala en Came Here for Love.
1: De Slam Dance 1000.
0: 571 deze plaat. Ja, en dan de volgende, dat is gewoon een klassieker. Ik ben blij dat jij hem erin hebt gestemd. Want dit is goed, hij zegt. Vorig jaar stond hij er niet in, dus het wordt tijd dat we hem gaan draaien. Tiga en You Gotta Want Me. Onder andere, dat wist ik helemaal niet, maar ik heb dat vanochtend even zitten uitpluizen. Is deze plaat geproduceerd door het Belgische Soulwax. Die je kent van menig goede remix. Ja. Ja, er valt nog zoveel meer te vertellen over deze guy. Dat hij opgroeide op, in Goa. De plek waar Psytrance vandaan komt. Dus een muzikale opvoeding heeft hij gehad. Maar geniet vooral. Dit is zo goed. 570. Tiga en You Gotta Want Me.

0: 2000. Richting die grote nummer 1, die horen we aanstaande donderdag iets voor 5 uur. Dit is hem, de Dance 1000. En ik heb Dave aan de lijn. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja man, jij hebt gestemd op de Dance 1000. Zonder te verklappen welke track we zo meteen gaan draaien, want dat weet jij ook. Wat betekent die track voor je?
1: Ja, het geeft gewoon een lekker gevoel. Als je in de auto zit, dopamine shotje. Raampje open als de zon schijnt. En ja, het geeft gewoon een top gevoel.
0: Als de zon schijnt.
1: Genieten.
0: Als de,
1: ja, als de zon schijnt, ja.
0: Hey Dave La, hey, jij hebt ook gezegd met deze plaat. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Weet je nog wat je erbij hebt gezegd?
1: Ik weet het niet meer precies, nee. Sorry.
0: Doet me denken aan mijn ex, maar blijft een banger. Met een huilend gezichtje.
1: Ah. Zou best kunnen.
0: Ja. Wil je nog iets kwijt over die ex?
1: Nee, dat niet.
0: Oké. Hey Dave, dankjewel voor jouw stem op de Dance 1000. Want zonder jou hadden we hem nooit kunnen maken. Jij pakt een Slam Dance 1000 goodie pakket met een Slam Buckethead, Fanny Pack en een zonnebril. Gefeliciteerd.
1: Geweldig.
0: Welke track gaan we nu draaien? Zeg het maar.
1: Zonder pans.
0: Van Klankcarousel. Ja, goed man. Geniet.
1: Oké.
0: Hoi, hoi.
1: Dankjewel, hoi. De Slam. Dance 1000. 569.

meer, maar woonde in Darmstadt. Toch, mijn brein zegt dan Darmstadt. Je zou op mannen vallen. Dat is een mooie combinatie om grap over te maken. Gaan we niet doen. Nee, de volgende plaat. Onder andere opgestemd door Luc Belo. Die zegt hierover dat het zo'n geweldig nummer is. Dat is het ook, ja. Ja, Fransen. En dan vooral de Franse house sounds met filters, compressors. Het klinkt altijd vet. Het was heel populair begin Zero's. En gelukkig nog steeds hier en daar een klein beetje. Ouden en vet zo. Tell me what you want in de Dance 1000 op 567.

Culture Beats. En Got to Get It. Geëindigd met dank aan de stem van Jeffrey Ter Stegen op 568. Oprichter van Culture Beat leeft niet meer.

0: Paul die stuurt dit in.
1: Was de lekker zeg man, hé. Back to memory lane.
0: Deadmau5, Cascade en I Remember in de Slam Dance 1000 geëindigd op 566. Met dank aan Marjolein Kloesterman onder andere. En Gert-Jan Schuiling heeft erop gestemd. Ja, nog zoveel anderen. Nick Pronk, Job Klaasens, mooi man. Zometeen letterlijk een gigant van een plaat. Heel letterlijk.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
6: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
7: Yes!
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
7: Yes!
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
15: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
15: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
21: Vlieg door je tijdlijn.
22: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
23: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op Trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
0: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo BelSimpel kan het zijn.
2: BelSimpel zet de tijd op 11 uur.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het onderwijsprotest in Frankrijk wordt groter. Universiteitsstudenten hebben zich er nu bij aangesloten. De protesten begonnen met alleen scholieren die boos zijn over onder meer te grote klassen en gebouwen die niet goed zijn. Daarbij wordt ook geweld gebruikt, honderden minderjarigen zijn opgepakt. Ook wordt brand gesticht bij scholen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel krijgt de komende maanden hulp van het Drentse dorp Bijlen. Daar komt een nachtopvang. Als het in Ter Apel te vol zit, kunnen in Bijlen maximaal 200 asielzoekers slapen. De locatie gaat over anderhalve week open en komt in de plaats van een nachtopvang in Zuidwolde en Warffum. In België en Frankrijk is een grote politieactie gehouden tegen drugsmokkel via de luchthaven van Brussel. Er zijn ruim 20 verdachten opgepakt. Vanuit Afrika en Amerika wist de bende koffers met cocaïne en cannabis op passagiersvluchten naar België te krijgen. In ons land werden eerder ook al 2 bendeleden opgepakt. En de Russische schaaklegende Garry Kasparov staat in Rusland op een dodenlijst. Inlichtingendiensten hebben er gewaarschuwd dat hij moet uitkijken. Kasparov is een van de bekendste tegenstanders van president Poetin en woont al jaren in New York. Ook al loopt hij gevaar, zegt Kasparov, ik ga niet onderduiken. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien, op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
25: Hey, dankjewel. Zometeen meer Dance 1000 met onder andere de favoriet van Marlies Kraai. Die zegt, Eurodance mag natuurlijk niet ontbreken in de lijst. Was een groot deel van mijn middelbare schooltijd, deze soundtrack. Nou, welke track het is, je komt er zelf achter. Ook een Calvin Harris, die grote giant, ja precies, komt eraan. Eerst even kijken naar de wegen. Weinig aan de hand, alleen de A50 langer dan 10 minuten. Apeldoorn-Arnhem voor Waterberg een kwartiertje.
26: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
27: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
28: Nu bij Iwis Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij...
29: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
30: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
31: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
30: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
31: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
32: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
33: Morgen.
32: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
33: Echt waar, joh?
32: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
34: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
35: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
25: Deze donderdag nog even de Dance 1000. Morgen Mix Marathon. Dan zondag gaan we verder tot volgende week donderdag. Dus nog heel veel nummers komen er voorbij. Zometeen 564. Capella komt eraan. You gotta let the music. En eerst Calvin Harris, Wreck and Bowman en Giant. Geëindigd op 565. Nieuw.

0: Eerste deel van de jaren 90. Vet hoor, hij zegt lekker. Eurodance Raven met Capella en You Gotta Let The Music. Dance 1000. Ja, onder andere dus Marlies Kraai opgestemd. Eurodance mag natuurlijk niet ontbreken. Het was sowieso een groot deel van mijn middelbare schooltijd, die soundtrack. En Ronald Dominicus, die is een groot fan van Capella, stemde namelijk ook op 3 andere Capella nummers en dus op deze.
1: Mooi uitzicht.
0: Hey, dan de volgende track. Soms is de reden hoe je een track schrijft, kan bijvoorbeeld een relatie die je verbreekt zijn, maar kan ook een hele hallucinante droom zijn. Zo was daar Van B. Die zei dit tegen een andere radiozender een paar jaar geleden. De nacht voordat ik Messi in Heaven schreef, droomde ik dat Jezus over de winkelstraat liep. En hij zag er behoorlijk dronken uit. Uiteindelijk is ze dus gaan schrijven en kwam dit nummer eruit. Het is geen religieus nummer, maak je geen zorgen. Ook wil ze er niemand mee kwetsen. Maar het vette is wel, dus eigenlijk de boodschap is je van dat zelfs op de mooiste plekken in de wereld kan het soms best wel een beetje shitty in elkaar zitten. En niemand is perfect. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap van deze. Onder andere opgestemd door Jordi Veenstra. Die zegt, Goddard is top. En deze track vond ik geweldig toen ik het voor het eerst hoorde. Van B, Goddard, dit is Messi in Heaven in de Dance 1563.

563, Vambi, God it, Messi in heaven. Nou is het niet alleen Messi in heaven, ook op aarde is het best wel vaak een beetje Messi. Zo ook bij Dash Berlin. Dat begon in 2006 in Den Haag als trio. Jeffrey en Ilke, Sebastian, ze mochten elkaar, ze gingen lekker draaien. Uiteindelijk in de 2018 stapte een van de drie eruit. De eerste, Jeffrey, die dacht het is goed zo. De andere twee die bleken namelijk de naam zonder hem te hebben vastgelegd van Dash Berlin als merk. Uiteindelijk veel rechtszaken, maar begin dit jaar was het duidelijk. Jeffrey kon uiteindelijk weer de naam Dash Berlin gebruiken die hij zelf ook had bedacht. Ja, dit is de bekendste van hun. Ik ben geen mega trance liefhebber, maar dit nummer in iedere seconde, iedere milliseconde, prachtig. Dash Berlin, Till the Sky Falls Down op 562.

0: Ja, deze is echt zo lekker. Van voor tot achter. Precies wat je zei. Misschien dat ik volgend jaar ook maar eens moet gaan stemmen.
1: Dit is de Slam. Dance 1000. Dance 1000.

0: Fransen hebben zich vernoemd naar Jacques Offenbach. Uiteindelijk dachten ze, Offenbach, nou daar kunnen we prima een artiestennaam van maken. En dance maken. Be Mine, geëindigd op 561 in de Slam Dance 1000. Zometeen een grap die nummer 1 werd.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm, 1 per se gratis. Aha, verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij aha.nl of in de AH-app.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
11: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
16: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €99. Dat doe je goed.
20: Vibra. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: Het is 11:30. Weer online weerbericht voor je. In de ochtend in het oosten nog wat bewolking en regen. Voor de rest zou er af en toe wat zon te zien moeten zijn. Temperatuur tussen de 19 en 20 graden. Dan even kijken naar de wegen. Verkeer op Flitsmeister. Er was weinig aan de hand. Nog steeds op de A50 wel een vertraging. Moa op zich. Apeldoorn-Arnhem voor Waterberg zo'n 10 minuten.
22: Dance 1000. Thomas van Empelen.
21: Ja, gemaakt als grap, maar uiteindelijk gewoon een hele grote nummer 1 hit. Terug naar 1995. Technohead, I Wanna Be a Hippie. En geëindigd in de Slam Dance 1000. Bedankt aan jouw stem op 560.

Waki betekent vuur. En deze track heeft ook zeker wat aangestoken voor Zurb wereldwijd. Slam Dance 1000. Wel 175 plekken naar beneden. Deze 599 Zurb en Mowaki. En die vrouw die je hoorde. Safinia Znal. Dat is wel een buitenlandse titel. Dus vandaar mijn slechte uitspraak. Die had hij gevonden op Splice. Een soort van platform voordat je met Suno allemaal dingen kon maken. Zo'n AI-tool. Ging je dan heel veel samples halen van een website. Doen artiesten trouwens nog steeds. Niks mis mee. Hey, dan de volgende track. We gaan terug naar... Ja, officieel gezien de 80's, maar ik moet eerlijk zeggen dat het eigenlijk in de 90's een grotere plaat was. Laten we dat niet vergeten. Kevin Sanderson maakte deze plaat. Uiteindelijk had hij een zangeres de studio ingetrokken, 24 uur lang. Samen zitten, samen een track maken en dat is gelukt. En deze Kevin Sanderson kan je ook gaan zien in de Radion. 23 oktober en ook met de ADE zat hij zondag nog eens een keertje in de Adamtoren. En ik hoor je denken, ja, welke track is dat nou? Nou, dat is deze. Inner City, Good Life. Geëindigd met dank aan jouw stem op 558.

leuk dat je het hebt gezongen. Dankjewel. Fijn dat je even voelde alsof je bij ons hoorde. Bye bye. En een andere zanger is op het podium gezet die net even wat knapper was. Nou, dat voelt wel lullig. Uiteindelijk heeft ze daar nog jaren over gepraat. Maar wat een plaat. Ian van Dal, Castles in the Sky 557. In die grote Dance 1000. En het mooie is, mocht je denken, oh wat een mooie tracks heb ik gehoord. Wat heb ik gemist? Nou, we zijn nog niet eens op de helft. Dus maak je geen zorgen. Tot en met de volgende week donderdag. Door jou gekozen, de 1000 grootste dance hits. En we gaan vandaag door tot 5 uur. Alle reden om de hele dag je radio op Slam te hebben staan. Hey, dan Axwell, die is op een goede solo-tour. Hij had al Until the Lights Go Out. Zijn eerste solo-single in 7 jaar. En dit is de tweede. Axwell, Whatever Turns You On. Bedankt aan jouw stem. Nieuw in de lijst, want dat is dit jaar uitgekomen. Ook logisch ook. 556. Met zometeen nog Entrance. Set You Free. Je zit goed bij Slam.

0: uit de UK and France en Set You Free. Dance 1000. Ja, dan moet ik die platen eigenlijk even terughalen. Want namelijk het begin, dat is wel een goed verhaal. Hielke, misschien weet jij dat wel uit je hoofd.
1: Ja.
0: Waarom zit dat onweer in die plaat van Entrance, Set You Free in het begin? Deze.
1: Waarom? Ik heb het van het gehoord.
0: Waarom zit dit in de plaat?
1: Geen idee.
0: En ze zeiden, vinyl kraakt zo. Is vaak ook aan het begin, dat mensen het opvalt, doen we gewoon onweer overheen. Dan valt iemand op. Dat is goed.
1: Tegenwoordig willen mensen het juist horen. Mensen kopen vinyl om dat kraakje te horen. Dus het is de goede tijden zijn veranderd.
0: Dat is echt zo'n crisis-indexatie-hype, denk ik hoor.
1: Als mensen vinyl gaan kopen.
0: Ja, dat is echt een teken dat de economie naar de kloten gaat.
1: Nee, ja, dat mensen daar geld voor over hebben om nog vinyl te kopen.
0: Ja, nu ook vandaag heel wat anders, een zijspoor. Maar Marco Borsato gaat, of in ieder geval de platenlabel van Marco Borsato gaat alles op vinyl drukken. Maar de basis blijft gewoon een digitaal bestand.
1: Ja, dus heeft het geen zin dan. Ja.
0: Het heeft helemaal geen zin. Het is niet dat ergens een soort van de Beatles een of andere mastertape ligt die dan op vinyl wordt geperst. Nee, het is gewoon een digitaal bestand op zo'n platte schijf. En dat klinkt dan mooier. Ja, nou ja.
1: Ja, mensen vinden het dan ook leuk dat ze echt zo'n fysieke plaat hebben. En dan moet je dat ding uit de kast halen en op je platenspeler neerzetten. En dan even kijken of die naald er goed in zit. En dat is toch de charme.
0: En,
1: dan,
0: en belangrijk,
1: dan hoor je Marco Borsato.
0: Met LP's moet je altijd onthouden. Namelijk met je handen uit de hoes halen en dan voor het raam zetten. Dat is heel belangrijk.
1: Ja, zeker. Hè? Dat vooral de buren kunnen zien dat je een nieuwe hobby hebt.
0: En dat die dan daarna niet meer speelbaar is, dat is een ander verhaal. Hey, zometeen, wat heb jij in de Dance 1000?
1: Onder andere Avicii zometeen. Hij komt vaak voorbij. En het leuke is, je hoort ook een beetje de vergeten Avicii tracks, die eigenlijk minstens net zo goed zijn als Levels en Wake Me Up zometeen.
0: Dit is een tease, zeg. Ja. Blijf hangen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje. Of ontspannen door valeriaanwortel. Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
14: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
16: doei doei
15: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
16: Soms zul je zeggen...
18: Jij bent mijn rots in de branding.
16: Voor de oppasoma, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
19: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
20: Yes!
21: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
19: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
20: Yes!
22: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
26: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Reizigers in het streekvervoer moeten rekening houden met stakingen. Afgelopen zomer liepen de onderhandelingen vast over een nieuwe CAO. Als de streekvervoerders volgende week niet met een beter bod zijn gekomen, gaan de bonden actie voeren. Ze willen dan tot aan de kerst elke week een dag staken. Minister Heijnen zegt dat het belastingplan nog moet worden aangepast aan de wensen van de Kamer. Die heeft het vandaag opnieuw over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Heijnen komt later met oplossingen om Ja 21 en Pro tegemoet te komen. Hij gelooft erin dat er een plan komt waar de Kamer mee in kan stemmen. Er zijn 12 nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. 4 patiënten zijn overleden en daarmee komt het totaal aantal doden in Nederland op 9. Het RIVM denkt dat we over de piek van de uitbraak heen zijn. De meeste mensen die het West-Nijl-virus krijgen hebben er geen last van. Het virus komt van muggen. En de burgemeester van Rhenen noemt het onacceptabel dat er ruiten zijn ingegooid van het gemeentehuis, meldt RTV Utrecht. Dat was gisteravond na een raadsvergadering waarin besloten werd om asielzoekers op te vangen. Meningen mogen worden uitgesproken, maar vernielingen kunnen niet, zegt de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien, op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Michiel, dankjewel. Het is 12:02. Je zit er middenin. De Slam Dance 1000 met Avicii zometeen en Rita Ora. Ook Taya Cruz komt eraan. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Het is rustig. 2 vertragingen. De A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Daar 10 minuten. En de A50 richting Arnhem tussen Hoenderloo en Waterberg. Daar 9 minuten.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
27: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
28: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
27: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
29: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
30: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Met meer onderzoek kunnen we dit veranderen. Want elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Ga naar hartekind.nl.
31: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.

0: Met je telefoon?
1: Op niet storen.
0: Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
4: Hoi Hielke.
5: En goedemiddag, normaal gesproken hier house in de pauze, daar de lunch. En deze week hebben we iets nog lekkerders voor je. De beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Met Taya Cruz zometeen, Marshmallow, ook The Root. En nu Avicii en Rita Ora. Dit is Lonely Together.

0: volgend jou. De Slam Dance 1000.
1: Met Avicii net, samen met Rita Ora, Lonely Together. Bijzondere track. Het is namelijk de laatste track die Avicii zelf heeft uitgebracht. De laatste single van Avicii. Helaas in 2018 overleden. Deze track onder andere door Merel de lijst ingestemd. Altijd als ik mezelf wat minder voel, dan ga ik gewoon wat tracks van Avicii luisteren. En hij zorgt er altijd voor dat ik weer vrolijk word. En wat heeft hij ons gelukkig een hoop goede muziek nagelaten. Samen met Rita Ora, dus Lonely Together op 5.54 in de Slam Dance 1000. Daarachteraan LA Style en James Brown Is Dead. En we zijn weer wakker dankzij deze track. Het tempo omhoog, ook zometeen met The Roots. Je kent hem natuurlijk van Sandstorm, maar ken je ook Feel The Beat nog? Hoor je zometeen voorbij komen, ook nieuwe muziek van Marshmello. En nu Tyler Cruz en Ludacris op 5.52. Dit is Break Your Heart.

hydrateren. Zo drink ik zelf altijd eerst 2 glazen water voordat ik mijn eerste kopje koffie drink in de ochtend. Schijnt supergoed voor je te zijn. En dit was Another Drink. 6.51. De Slam Dance 1000. De beste dance tracks ooit gemaakt. Marshmallow hoorde je. Die trouwens altijd met een masker slash helm in de DJ-boot staat. Heb je het wel eens gezien? Zo'n marshmallow helm heeft hij altijd op. Super handig, want als je dan een keer geen zin hebt om te draaien en je bent marshmallow, dan kun je altijd iemand anders de DJ-boot insturen. Niemand die het doorheeft. Niemand die weet wie er onder die helm zit. Ik heb ook wel eens gedacht, is dat niet super warm? Weet je wel, als je ergens op Ibiza met 30 graden in de zon staat en je hebt zo'n gigantische helm op je hoofd. Maar het schijnt technisch gezien best wel een bijzonder ding te zijn, die helm van Marshmallow. Er zitten allemaal kleine airco's in zijn helm. Dus eigenlijk heeft hij het cooler dan zijn publiek. Dat heeft hij eigenlijk wel goed voor elkaar. Jordan, Another Drink. De Slam Dance 1000, zometeen hier Nathan Da. En nu de man die je kent van deze track. Dit is natuurlijk The Roots. Deze track Sandstorm die ga je nog hoger tegenkomen in de lijst, maar heeft nog meer goede tracks uitgebracht. Wat dacht je van deze? Op 550, The Roots en Feel the Beat.

0: Okay, bye.
1: Nathan Daw. 0800 Heaven samen met Joe Corey en Ella Henderson. Dit is de Slam Dance 1000. Zometeen hier Daft Punk. Ken je natuurlijk van One More Time. Get Lucky, maar ken je Daft Punk ook nog? Mocht je vergeten zijn, je moet hem weer even horen. Je hoort hem zometeen in de Slam Dance 1000 op 548. Ook Chris Mellencheck. Alsof je in een beachtent neerploft met So Good To Me en Chesto komt er dan. En morgen gaan we ook weer wat leuks doen. Hier, check dit.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag.

0: Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
12: What a walk! And here you are!
11: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
15: Ja.
14: En nu?
15: Domeinnamen kopen.
14: Voor je bedrijf?
15: Ja.
14: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
15: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
16: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
17: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram
19: voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: BME Legend. Jack and Jones. Cars. Gabbiano. Cast Iron. Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering. Scherpe prijzen. Sams.nl.
19: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
22: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
23: 1 minuut over 12:30. Goedemiddag, slim weerbericht van Weer Online. Vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte. Al blijft het in het noordoosten, in Limburg en in Twente nog wel een beetje bewolkt. Daar ook kans op een bui. Temperatuur vandaag rond de 19 à 20 graden. Slecht verkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens, 10 minuten. De A4 richting Den Haag, tussen Nieuw-Wennep en Hoogmaren, daar 10 minuten. Rij voorzichtig en liggen daar voorwerpen op de weg. En de A58 richting Tilburg, tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg-Centrum-West. 10 minuten en ook daar liggen voorwerpen op de weg.
24: Dance 1000. Hilke Boersma.
23: Hey, goedemiddag, zometeen hier Chesto. Ook Chris Mellencheck komt eraan. En nu Daft Punk. 548 is voor Daft Punk.
24: 548.

0: 2000. Volgende week gaan de temperaturen weer omlaag. Dan lijkt de zomer toch echt ten einde. Maar tot die tijd is het gewoon lekker nazomeren. Met een van de allergrootste strandtent-klassiekers. Het voelt gelijk alsof je met een ondergaande zon aan een coronatje in Bloemendaal zit. Met Chris Malacek. So good to me op 5:47 hier in de Slam Dance 1000. De beste dance tracks ooit gemaakt. Floris, die meldt zich ook nog even in de Slam app.
1: Hey, ik hoorde jullie over België. En als de Slam Dance 1000 zeg maar niet meer wordt uitgezonden, is voor iedereen echt een aanrader om even te kijken naar de docu The Sound of Belgium. Als je meer wil weten over housemuziek, hoe het allemaal is ontstaan. Dat België eigenlijk gewoon de grondlegger is geweest van de hele dancecultuur. Dus aanradertje, The Sound of Belgium. Gewoon even intikken op je favoriete zoekmachine en dan ben je helemaal het veentje of het roken. Oké, hou boog en lekker bezig.
0: Lekker, later. Floris. Dankjewel voor de tip ook. En inderdaad, België ook een zeer rijke dancecultuur. Heeft veel betekend. Zometeen snel verder met The Lights, David Guetta en Nicki Minaj. En Turn Me On hoor je zometeen in de Slam Dance 1000. Ook ATV mag natuurlijk niet ontbreken. Don't Stop komt eraan. En nu riemen vast. We stijgen op met The Legend, Chesto. Dit is Flight 643.
2: Your attention please. All passengers for Flight 643. Destination Magic Music.

2000, David Guetta. Zonder David Guetta hadden we het misschien wel in één weekje kunnen doen. Hadden we niet genoeg dance tracks gehad. Maar gelukkig bestaat David Guetta en kunnen we 2 weken lang de beste dance tracks alle tijden uitzenden. Dit is week 1 en ook volgende week gewoon nog een hele week Dance 1000. En dan tellen we af naar de nummer 1. Dit was op 5:45. David Guetta en Nicki Minaj en Turn Me On. Zometeen nog ATB en Don't Stop. Welke Aumbas komt eraan met Move Your Body. En laten we ook zeker de tracks en de hits van nu niet vergeten. We hebben er 13 jaar op moeten wachten. En nu nog iets meer dan een maand. En dan komt hij uit, de nieuwe Grand Theft Auto. De nieuwe GTA. Speelt zich af in het fictieve Vice City. Dat is eigenlijk Miami, maar dan nagemaakt in een game. Stranden, moerassen, alligators, boten, nachtclubs. En ook natuurlijk de iconische GTA-radiozenders.

Zijn nieuwe track, Fred Again, is deze week ook The Grand Slam. Een track die je dus veel gaat horen in Vice City. Zijn samenwerking met Etienne the Crazy, Pink Panthers en ook Paco Amoroso is deze week The Grand Slam. Sexy Magic.

dat er een studio groot genoeg was om al deze artiesten in één ruimte te krijgen. Etienne the Crazy, Fred Again, Pink Petrus, Gabriel en Paco Amoroso. Het past allemaal maar net op één track. En deze week de Grand Slam. Nog één dag Grand Slam. Sexy Magic. Zometeen hier Oom Bas. De Slam Dance 1000. En dit is ATB op 544 met Don't Stop.

0: Young Boss en Savek, je hoorde Move Your Body. Slam. 5.43 in de lijst. En zometeen hoor je over welke Dance 1000 artiest het gerucht ging dat hij een kloon het podium op heeft gestuurd. Dus dat hij zelf niet op het podium stond, maar dat hij een kloon het podium had opgestuurd. Nou, over welke artiest dit gaat, dat hoor je zo meteen. Ook Too Unlimited en Milo, Drop the Pressure, hoor je zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu!
12: Big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
18: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
20: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
21: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
22: Oh. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
23: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Hé, hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo BelSimpel kan het zijn.
3: BelSimpel zet de tijd op 1 uur.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Gevangenispersoneel en hun gezinnen moeten ook buiten hun werk beter worden beschermd, zegt de Justitievakbond. Die maakt zich zorgen na dodelijke geweld vorige week op een terras in Amsterdam. Daar werd een cipier van de gevangenis in Zaanstad doodgeschoten door een bekende, iemand die daar een tijdje vast zat. Justitieminister Van Wil is duidelijk. Sierra Leone kan de ruzie over de gezochte drugsbaas Bolle Jos binnen 24 uur oplossen. Het enige wat ze volgens Van Wil moeten doen is Bolle Jos oppakken en uitleveren. Zolang dat niet gebeurt, wordt Sierra Leone financieel gestraft. Ze krijgen geen Europees geld meer. Het onderwijsprotest in Frankrijk is overgeslagen naar België. Ook in Luik wordt nu gedemonstreerd. Op meerdere scholen zijn brandjes gesticht en wordt met vuurwerk en fruit gegooid. Bij de protesten in Frankrijk zijn honderden scholieren opgepakt. Er wordt onder meer geprotesteerd tegen de slechte kwaliteit van de schoolgebouwen. En meerdere gemeenten delen gratis Pride-vlaggen uit voor Paarse Vrijdag volgende week. Er liggen onder meer honderden vlaggen bij de bibliotheek in Zoetermeer. Met zo'n vlag kunnen mensen hun stadgenoten steunen, is het idee. Ook in Harderwijk kunnen vlaggen worden opgehaald. Het weer van Weer Online. Vanmiddag op steeds meer plekken wat zon. Vooral in het noordoosten kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En dit was het nieuws op Slam.
25: Dankjewel Michiel, het is 1:03. De Slam Dance 1000 met Too Unlimited zometeen. Ook Usher en Pitbull en Milo Drop the Pressure komt eraan. Dit is je verkeersupdate van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens, 15 minuten. De A12 richting Arnhem, tussen Wageningen en Oosterbeek, daar 45. De A12 richting Utrecht, tussen Oosterbeek en Wageningen, 21 minuten. De A16 richting Rotterdam, tussen Dordrecht Centrum en Ridderkerk Zuid, daar 11 minuten. En de A58 richting Tilburg, tussen Bavel en Tilburg Centrum West, daar 16 minuten.
26: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
27: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
28: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
27: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
29: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
30: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
29: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
30: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
31: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
32: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
33: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
34: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
32: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
34: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
35: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
36: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
37: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
38: Hoi Hielke.
39: Hielke Boersma.
25: De beste dance tracks ooit gemaakt in de juiste volgorde. Dit is de Slam Dance 1000. Goed je erbij bent. Usher en Pitbull, DJ God is Falling in Love in de startblokken. Milo komt eraan met Drop the Pressure. En nu op 5:42, Too Unlimited. Dit is No One.

0: thank you, DJ.
1: Ja, graag gedaan, Usher. Als jij het tenminste echt bent. Heb je dat meegekregen? Afgelopen zomer deed Usher een optreden in New Jersey. En de fans vonden Usher niet op zichzelf lijken. En toen kwamen dus de geruchten de wereld in dat Usher een kloon zou gebruiken. Sommige fans geloofden niet dat het echt Usher was die op het podium stond. Nou, Usher heeft alleen maar gelachen om die comments. Die zei, jullie zijn grappig. Zo ver gaat AI toch niet? Ik was het gewoon echt. En later is er niks meer over bekend gemaakt. Maar goed, we komen natuurlijk ooit wel op een tijd dat de AI de software verlaat en hardware gaat worden. En nou ja, we moeten maar zien of we niet echt artiesten kunnen klonen. Maar Usher zegt over deze keer, ik was het niet. Ik was geen kloon, ik stond gewoon zelf samen met Chris Brown op het podium tijdens de tour die ze deden. En dit was Usher, de echte Usher, kan ik bij deze ook bevestigen. Samen met Pitbull en DJ God Is Falling In Love. De beste dance tracks ooit gemaakt. Je hoort ze in de Slam Dance 1000 met Dune zometeen. Het tempo omhoog. Million Miles From Home komt eraan. En nu Milo, dit is Drop The Pressure op 5:40.

Rock die dankbaar gebruik heeft gemaakt van een sample uit 1995. The Bucketheads. En The Bomb. Nou, ruim 30 jaar oud. Het is ook zonde om te laten verstoffen natuurlijk deze sample. En dankbaar gebruikt door Alok. Deep Down op 539 samen met Kenny Dope. Dit is de Slam Dance 1000 met zometeen de wat diepere sounds. Ook die mogen niet ontbreken in de Slam Dance 1000. Tin Licker komt eraan samen met Hellsloot, Because You Move Me. En nu Doen! Terug naar de jaren 90 met Million Miles From Home.

0: Tinlicker en Helfsloot en Because You Move Me op 5.37 hier in de Slam Dance 1000. Hey, ga je met het vliegtuig, dan doe je er ongeveer 1 uur en 45 minuten over. Ga je met de trein, dan duurt het 8 uur. Ga je met de auto, dan is het zo'n 10 uurtjes rijden. Met de bus 12 tot 14 uur. En je kan ook fietsen, maar dan doe je er ruim 55 uur over. En Invernal heeft er een liedje over gemaakt. Over welke twee steden gaan dit? Je hoort het zo meteen hier in de Slam Dance 1000. Ook Crash komt eraan en John Summit.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen? Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Met deze week in de bonus: AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaap van Jumbo.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
10: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
11: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
9: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
12: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
14: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Soms zul je zeggen:
17: Mam, jij bent de beste.
16: Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
18: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
19: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
20: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
21: doei doei!
20: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
22: Yeah.
0: lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
21: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
22: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
24: Ja, en dat is een weerbericht dat je graag wil horen, want op steeds meer plekken begint de zon te schijnen vandaag. En het is nou, best wel lekker ook, zo'n 20 à 21 graden. Slecht verkeer krijg je voor Flitsmeister. Het is niet heel druk. Een paar vertragingen. De A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de grens met Nederland. Daar 10 minuten. De langste vertraging vind je op de A12 richting Arnhem. Tussen Wageningen en Oosterbeek. Daar 54 minuten. Dat komt door een auto met pech. De A12 richting Utrecht tussen Grijshoord en Wageningen. 20 minuten. Komt door een ongeval. En ook nog de A16 richting Rotterdam. Tussen Moerdijkbrug en Schravendeel. Daar 10 minuten.
25: Hilke
24: Boers. We staan echt te knallen hier met die gigantische Slam Dance 1000. Baby D komt eraan. Let me be your fantasy. En dit is John Summit.
25: Slam 536.

onder andere op deze track. Hij zegt erbij, dit is zo'n liedje dat ik bijna nergens meer hoor, maar ik word er altijd zo vrolijk van als ik dit liedje hoor. Dus mag hij please de Dance 1000 halen? Nou, dat is gelukt. Op een mooie plek ook. 5:35, Baby D en Let Me Be Your Fantasy. Hey, met het vliegtuig doe je er ongeveer 1 uur en 45 minuten over. Dan moet je natuurlijk nog wel nog inchecken en door de security en zo. Met de trein duurt het 8 uur. Ga je met de auto, dan doe je er 10 à 11 uur over. Met de bus ga je natuurlijk een stukje langzamer. 12 tot 14 uur. En ga je met de fiets, dan doe je er zo'n 55 tot 65 uur over. Dat is zo'n 6 dagen fietsen. Ja, je moet er maar zin in hebben. Maar dan smaakt die halve liter en die bokworst extra lekker. Van Parijs naar Berlijn. From Paris to Berlin. Invernal heeft er een liedje over gemaakt. En je hoort From Paris to Berlin. Zometeen op 5:33. Na de grote doorbraak van A Craze samen met Cherish. Dit is Do It To It op 5:34.

0: Dance 1000.
1: Invernal en From Paris to Berlin op 5.33 in de Slam Dance 1000. Heb je al plannen voor het Amsterdam Dance Event? Je weet als...
0: De Slam Dance 1000.
1: Invernal en From Paris to Berlin. Op 5.33, dit is de Slam Dance 1000. Heb je al plannen gemaakt voor het Amsterdam Dance Event? 2 weken is dat weer zover, hè? Gaat toch hard, is de zomer voorbij. Dan barst de hoofdstad los met de meeste feestjes. Deze man is ook...

dan neemt hij helemaal op reis met zijn muziek. Nieuw in de Slam Dance 1000 en ook ex-Slam X Marathon Track of the Week. 532, Josh Baker. Geen familie van George. Dit is My Place in de Slam.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed?
2: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Is dit het?
9: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zaken.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee. Ik heb mijn leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
13: Balen zeg. Koffie?
12: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Minister Heijne wil best iets doen aan box 3 om kleine spaarders en beleggers te ontzien, maar hij zegt er meteen bij dat er dan wel ergens anders geld gevonden moet worden. In de Kamer wordt er nu over gepraat. Het is flink wat rekenwerk, zei de minister. Er is veel kritiek op de kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Mensen in honderden flatwoningen in Groningen wordt aangeraden om thuis voorlopig niet te boren of te timmeren, meldt de regionale omroep. Er zit asbest in de muren en er is nu onderzocht hoeveel gevaar bewoners lopen. Volgens de GGD is het gezondheidsrisico maar klein, zolang je niet gaat verbouwen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een belangrijke brug geraakt door Russische drones, meldt de burgemeester. Op dat moment reed er een metro overheen die werd geraakt. Ramen werden eruit geblazen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Al het openbaar vervoer over de brug is stilgelegd. En de roltrap gebruiken terwijl je Crocs of andere rubberen schoenen draagt, kan je maar beter niet doen. Het is gevaarlijk. Dat zegt het Liftinstituut tegen RTL. Na 2 ongelukken waarbij iemand met zijn schoenen vast kwam te zitten op het punt waar de treders van de roltrap in elkaar vallen. Er vielen geen gewonden, maar dat kan ook verkeerd aflopen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon. Vooral in het noordoosten kan nog een bui vallen. Tot zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En dit was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Michiel, het is 2:03. Meer Slam Dance 1000 komt eraan met Roller Girl, Dear Jesse, zometeen ook Jonas Blue. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens, 10 minuten. De A12 richting Arnhem tussen Wageningen en Oosterbeek, daar 50. De A12 richting Utrecht tussen Oosterbeek en Wageningen, 17 minuten. En ook de A15 richting Gorkum tussen Stierdrecht-West en Harningsveld-Giezeram. Je vertraging daar is 13 minuten.
7: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
17: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
18: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
19: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
18: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
19: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
17: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
20: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
21: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
22: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
15: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
24: Hoi Hielke.
2: Ja, je vraagt je af en toe af of het nog mogelijk is, maar de lijst wordt toch echt steeds lekkerder. Het is ongelooflijk. Roller Girl en Dear Jesse zometeen op 25. Starly in de startblokken, ook Oliver Heldens komt eraan en dat is Jonas Blue. En Mama op 35.
25: Dance 530.

Girl en Dear Jessie in de Slam Dance 1000 op 5.29. Ik hoorde laatst over de Dido-economie. De dinsdag-donderdag-economie. De meeste mensen die werken kennelijk tegenwoordig op dinsdag en op donderdag. En dat zijn ook de dagen waarop mensen dan wel naar kantoor gaan. Dus maandag, woensdag en vrijdag zijn dan toch vaak de vrije dagen. Of de thuiswerkdagen. Ja, ik weet hoe thuiswerkdagen op vrijdag gaan. Gaat het laptopje op tijd dicht? Mocht je morgen wel gewoon hard aan het werk zijn of hard aan het thuiswerken, dan verzorgen wij alvast de fantastische pre-party voor het weekend. We hebben elke vrijdag de Slam X-marathon, ook morgen. En na de Dance 1000 moet die natuurlijk extra lekker zijn. En het is helemaal in kan en kruik, hoor. We hebben een mega line-up vandaag. En morgen in de Slam X-marathon. Vandaag nog de beste dance tracks. Morgen de beste DJ's. Je hoort ze dan 24 uur lang achter elkaar. En wie ga je allemaal horen morgen in de Slam X Marathon? Dat hoor je zo meteen. Net als een track van een van onze residents uit de Slam X Marathon. Ook Olive komt eraan. Je hoort Nimino. En nu Starly en Call On Me, de Ryan Reback remix op 5.28.

De beste dance tracks ooit gemaakt in de juiste volgorde. Dit was I Only Smoke When I Drink op 5:27. Donderdagmiddag, het weekend is al in zicht en je weekend start morgenochtend om 6:00 al. Ja, we proberen het weekend zo lang mogelijk te maken hier bij Slam. Daar ben je wel aan toe waarschijnlijk. We hebben de grootste DJ's weer in de mix voor je. Vanaf morgenochtend 6:00, 24 uur lang een festival op je radio met de allergrootste DJ's. We starten de Slam Mix Marathon om 6:00 met jouw favoriete set. Ja, je kan nu stemmen op de Instagram poll @slamofficial. Welke set wil je nog een keer horen? De beste van afgelopen week. Stemmen doe je dus op Instagram @slamofficial. Daarna hebben we voor je in de mix Shimza, Gus, Resident Sam Veld. Die hoor je elke vrijdagochtend met een hoop nieuwe muziek tussen 9 en 10. Daarna Jamie Jones. We hebben The Mechanism. Slam Mix Marathon Request. Dan ga ik een uur lang verzoekjes draaien. Mag je alles gewoon aanleveren via de Slam app en hoor je het in de mix. Daarna Mr. Belt en Weasel. We hebben Mesto, Olive Heldens en Shucks. De volledige line-up check je ook op slam.nl. En vanaf morgenochtend dus 6:00 de beste DJ's 24 uur lang in de mix. Olive Heldens, die je dus morgen een uur lang hoort. Hoor je zo meteen alvast even. Je komt hem tegen in de Slam Dance 1000 op 5:25. Zijn remix van Lady Hear Me Tonight. En nu op 5:26, Olive, dit is You're Not Alone.

0: donderdag een uur lang te horen in de Slam X-marathon. Dit was Lady Hear Me Tonight. Oliver Heldens op 5:25. Meer Slam Dance 1000 komt eraan. Milo en Dr. Pressure. Ook Crystal Waters. En deze beuker van Kiki. En Marlon Hofstad, Losing Control.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, een broodje.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen?
12: Drakentemmen in het Verre Oosten?
13: Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
15: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
18: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra.

0: levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
4: Let's go for more, some extra, Max.
3: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
9: En goedemiddag, het is 3:03. Het slijmweerbericht van Weer Online. Vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte. Al blijft het in het noordoosten, in Limburg en in Twente bewolkt. Daardoor kans op een bui. Temperatuur vandaag rond de 20 graden. Slijmverkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen. Op de A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de grens met Duitsland 10 minuten. De A12 richting Arnhem tussen Wageningen en Oosterbeek 51 minuten. En de A12 richting Utrecht tussen Oosterbeek en Wageningen daar 10 minuten.
10: Dance 1000.
11: Hilke Boersma.
9: De beste dance tracks ooit gemaakt. En het gaspedaal flink ingedrukt met Kiki en Marlon Hofstad. Losing Control hoor je naar Milo en Dr. Pressure.
11: 524.

0: Slam Dance 1000.
1: Hielke hierbij met de beste dance tracks ooit gemaakt. En Feline, die luistert ook gezellig mee. Feline, je bent hard aan het werk vandaag. Wat voor werk doe je?
2: Ik werk in de thuiszorg, dus schoonmaken. En ik doe ISW in Utrecht. In okay. Utrecht.
1: Oké, wat goed zeg. Heb je wel een slam aanstaan als je even bij de oudjes langs komt?
2: Ja, af en toe wel, maar ik moet het vaker doen.
1: Vinden ze dat leuk?
2: Nou, ik heb het dan op mijn oortjes. Want ik denk niet dat zij van dat kabaal... Nou, niet kabaal, maar zoveel geluid houden. Ze houden van rust.
1: Nou, ik denk dat ze er wel van op kunnen leven, hoor.
2: Ik kan het een keer voorstellen.
1: Ja, probeer het dus. Zeker met de track die we net hoorden. Losing Control, Kiki en Marlon Hofstad.
2: Ja, geweldig.
1: Waanzinnige track. Waarom heb je op deze track gestept?
2: Ja, ik ben helemaal van de house sinds een jaar. En ik wil Kiki en Marlon nog een keer heel graag zien. Dus ik dacht, ik ga op hun stemmen. Misschien geluk ooit dat ik daarheen kan.
1: Ik heb Kiki nog op Lowlands gezien. Dat was inderdaad echt knallen, was dat?
2: Oh,
1: ik zit Ik zit even voor je kijken of ze nog op ADE staat. Want dat lijkt me toch wel, toch? Even kijken,
2: hoor. Ja, bij twee keer. Ja, twee keer.
1: 5 uur Kiki. Ga je er nog naartoe die avond? Donderdag.
2: Donderdag heb ik volgens mij een andere staan. Veel van
1: Je hebt vrijdag staat Kiki ook nog 5 uur. Dus je hebt nog de keuze.
2: Ja, dan heb ik volgens mij... één van de twee heb ik niks in ieder geval.
1: Als je nog een beetje fit bent na een nachtje ADE op donderdag. Maar goed, dat moet je maar even zien dan.
2: Ja, klopt.
1: Feline, dankjewel voor je stem. Omdat je hebt gestemd, win je het Dance 1000 prijzenpakket.
2: Oh, nou leuk. Wat is
1: en, het? Een buckethead krijg je van ons, een zonnebril en ook nog een fanny pack.
2: Ja, leuk.
1: En helemaal slam gebrand. Dus weet mensen ook dat je goede smaak hebt, dat je naar slam luistert. En nog meer Marlon Hofstad ga je nog zeker tegenkomen in de Slam Dance 1000.
2: Oké, dan ga ik zeker luisteren.
1: Nou, lekker doen. Feline, dankjewel. En werkt vandaag, hè?
2: Oké, dankjewel. Doei, doeg.
1: En zo meteen ook in de lijst Martin Garrix en Usher, Don't Look Down. Nu Crystal Wall.

Er zijn ook online beelden te vinden. Dan zie je hoe Martin Garrix samen met Usher aan deze track werken. En Martin Garrix, toen nog maar 19 jaar oud, die zie je dan Usher een beetje aanwijzingen geven van nee, je moet daar wat hoger zingen. En als je dan hier een beetje zo zingt, dan is het een stuk beter. Weet je wel, de wereldstijl. Usher werd dan al goed begeleid door de kleine Martin Garrix. En waanzinnig track Don't Look Down op 521. Zometeen hier, de original, I Love You Baby. En dit is Jaden Boysen, Let's Go.

Met de meeste slamhits richting het einde van de donderdagwerkdag. Dit is Slam, The Dance 1000 en The Original en I Love You Baby op 519 in de lijst. Gotye, die zou normaal gesproken nooit de lijst hebben gehaald. Ja, hoe goed je track ook is, het moet natuurlijk wel een dance track zijn. En ja, dit is zeker geen dance track. Leuk liedje, maar geen dance track. Gelukkig heeft Fisher Gotye een beetje geholpen. Hij heeft de remix gemaakt. En een remix van Fisher, ja, die kan natuurlijk wel de lijst in gestemd worden. Die hoor je zo meteen. En meer Slam Dance 1000.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
7: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
9: Soms zul je zeggen...
10: Jij blijft mij inspireren, pap.
9: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
11: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
12: What a walk! And give you a walk!
11: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
13: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
14: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Relaxed?
17: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
22: Ja.
21: En nu?
22: Domeinnamen kopen.
21: Voor je bedrijf?
22: Ja.
21: Welk bedrijf?
22: Ja, dat weet ik nog niet.
21: Welke domeinen dan?
22: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
21: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
22: Ja, €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
23: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
24: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
25: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
26: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo wel simpel kan het zijn.
0: Bel Simpel zet de tijd op 3 uur.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen met ebola komt voor behandeling naar Nederland. Dat gebeurt in het ziekenhuis in Leiden. De medewerker raakte besmet in Congo. Ondanks strenge voorzorgsmaatregelen kan dat niet helemaal voorkomen worden. Volgens Artsen zonder Grenzen lopen mensen in Nederland geen gevaar. Op Schiphol is vliegtuigpersoneel betrapt met cocaïne. Dat gebeurde bij een controle van de koffers van de bemanning na een vlucht uit Mexico. In de handbagage zaten 18 pakketten coke verstopt. De smokkelaar is aangehouden. De douane zegt niet voor welke maatschappij die werkt. Na jaren zijn de werkzaamheden aan de afsluitdijk afgerond en die is daarmee klaar voor het stormseizoen. Verkeersminister Karremans heeft in Den Oever de nieuwe pompen en spuissluizen officieel in gebruik genomen. De afsluitdijk is al meer dan 90 jaar oud en moet Nederland beschermen tegen overstromingen. En de slimste mens begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Ze overleed gisteren aan kanker. Het eerbetoon is een boodschap van presentator Herman van der Zandt, met wie Cornelissen voor het derde seizoen in de quiz te zien is. Ze is de komende tijd ook nog te zien in het programma dat al is opgenomen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon, vooral in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En dat was het nieuws op Slam.
3: Slamverkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Jan Blankenbrug en Culemborg, 19 minuten. De A12 richting Arnhem tussen Maanderbroek en Oosterbeek, 50 minuten. En ook nog de A16 richting Breda tussen België en Galder, daar 26 minuten.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
28: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
29: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
30: Hoi Hielke.
3: Ja, daar zijn we weer met de beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000. Veel opgestemd, onder andere door Nick en Miranda, Jen Wayne en Because Tonight. Ook Gotye en Fisher, Somebody komt eraan en nu Lost Frequencies. Dit is Back to You, 518. Dance
31: 518.

0: Dance 1000. Onder andere door Nick de lijst ingestemd. Heeft hij bijgezegd: ik heb op deze track gestemd omdat ik mijn vrouw heb ontmoet op deze track. Ik kwam er tegen in de disco en dit liedje werd toen afgespeeld. En dat was ook de afsluiter op onze bruiloft. De cirkel weer rond. Dankjewel voor het stemmen. En op 5.17 in de Slam Dance 1000. Genuine and Because the Night. We gaan zo meteen snel verder met Luna en Bailando. Gezellig. Ook Bakermat komt eraan. En omdat het alweer bijna weekend is, de Slam X Marathon begint morgenochtend om 6 uur. Laten we dan ook even de Slam X Marathon Track of the Week doen. Het is de Mike Williams edit van een throwback van Free Drives. Grease 2000, upgespiced door Mike Williams. Nog één dag, de Slam X Marathon Track of the Week.
1: Slam. Mix Marathon.
2: Mix Marathon.

Morgenochtend 6 uur weer een nieuwe Slam X Marathon. We zijn 24 uur lang in de mix. En nog één dag Slam X Marathon Track of the Week. Mike Williams en Free Drives en Grease 2000. Hey, het origineel is leuk, maar de remix is lekker. De Fisher remix van Somebody That I Used To Know. Hoor je nu in de Slam Dance 1000.

gegroeid onder de rook van IJmuiden. Letterlijk, want Tata Steel zit in IJmuiden. Luna had zelf niet echt de ambitie om bij Tata Steel te gaan werken. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je dan snel daar weggaat. Wilde meer zien van Nederland en de rest van de wereld. En dat is haar gelukt. Ging toeren met deze track. Grote hit geworden. Bailando op 515. Je luistert naar de Slam Dance 1000 met Alice DJ. Ken je natuurlijk onder andere van Better Off Alone en Back In My Life. Maar heeft nog veel meer goede tracks. Wat dacht je van Will I Ever? Heeft ook gewoon de Slam Dance 1000 gehaald. Hoor je zo meteen op 513. En de zon gaat weer schijnen met Bakermat. Je hoort Bayana.

0: Alice DJ en Will I Ever op 513 hier in de Slam Dance 1000. De lijst wordt steeds lekkerder, want zometeen hier onder andere in de lijst Duke de Man. Ocean Drive komt eraan. Ook Calvin Harris en de Body Rockers.
1: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: En goedemiddag, het is 3:03. Het sluimweerbericht van Weer Online. Vandaag is het zonnig in het noordoosten en in het zuiden van Nederland. Kans op meer bewolking, daar kan het ook nog gaan regenen. Temperatuur vandaag rond de 19 à 20 graden. En dan sluimverkeer van Flitsmeister. Met vertragingen op de A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Utrecht Centrum, Leidse Rijn en Nieuwegein-Zuid. 30 minuten. De A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg. Daar 26. De A12 richting Arnhem. Tussen Maanderbroek en Oosterbeek, 56 minuten. En ook nog de A16 richting Breda. Tussen de grens met België en Galder, daar 26 minuten.
15: Dance 1000. Hielke Boersma.
14: We knallen lekker door met de Slam Dance 1000 met Clooney en Prospa. Good Girl komt eraan. En dit is Doek de Mond en Ocean Drive.
15: Slam 512.

MC Sar, The Real McCoy en Run Away hier in de Slam Dance 1000. De beste dance tracks ooit gemaakt op 511 in de lijst. En vanavond gaat er weer gevoetbald worden. Het Nederlands elftal speelt tegen Griekenland. En we zitten er lekker in, toch, de laatste tijd. Sinds Xavi onze nieuwe bondscoach is geworden. Toch een nieuwe energie in het Nederlands elftal. We speelden goed tegen Duitsland. Servië kon iets beter, maar bovenal gewoon meer aanvallend en leuker voetbal. En het lijkt toch te werken. Xavi zegt voor vanavond, let vooral op Somerville. Hij heeft de potentie om een topspeler te worden. Wel jammer dat hij dan in de zandbak is gaan voetballen. Maar laten we hopen dat hij gelijk heeft. Een paar toppers in de aanval kunnen we goed gebruiken. Vanavond om 20:15 gaat er gespeeld worden. En je blijft ook bij Slam op de hoogte natuurlijk van het Nederlands elftal. Snel verder met de Slam Dance 1000. Clooney en Prospa. Good Girl komt eraan. En nu Calvin Harris en Khalees. Bounce. 15. Bounce.

0: move like that.
1: Je kent ze onder andere van Free Your Mind, maar ook Good Girl. Zeer de goede track van Clooney en Prospa in de Slam Dance 1000 op 509. Zometeen hier de Black Eyed Peas. En ik denk altijd bij de Black Eyed Peas, wat voor genre maken ze nou eigenlijk? Is het nou pop? Is het nou R&B? Is het nou dance? Nou, het is dus ook dance, want je vindt ze in de Dance 1000. Met The Time Dirty Bit. Hoor je zometeen op 507. En dit zijn de Body Rockers. I Like The Way op 508.

0: Dirty Bit.
1: Black Eyed Peas, The Time Dirty Bit in de Slam Dance 1000. 4:05, dat betekent de nieuwe Slam Middagshow met Thomas. En volgens mijn administratie is dat show nummertje 20 alweer.
2: Ik vind het leuk dat je erbij houdt.
1: Ja, ik heb hier alles,
2: bent, maar
1: ik heb
2: dit,
1: ik heb alles in Excel. Show 20 komt eraan, gezellig zeg. En ook een serversgerichte programma, want jullie gaan iemand helpen volgens mij, hè?
2: Ja, er zijn meerdere klachten binnengekomen in de Slam-app. En daar moeten we even iets mee gaan doen. Dat heeft te maken met de reclame die ontzettend veel irritatie opwekt. Dus dat zo meteen. En natuurlijk een nieuwe zin in je werk. We gaan weer beroepen raden zo meteen.
1: Ja, dus is er iets wat je 100 keer per dag op je werk zegt? Of 90 keer mag ook wel, toch?
2: Ja, precies. Hij is op of zo, weet je. Je werkt in de keuken hierboven bijvoorbeeld. Of,
1: hij is op.
2: De soep is altijd op.
1: Ja, dat is omdat ik altijd de soep in je haal natuurlijk. tot de rand vol natuurlijk. Hè? Wat je waarvoor is.
2: Maximale eruit halen inderdaad. Ja,
1: en dat... ook nog meer Slam Dance 1000 natuurlijk.
2: Dominica zo meteen. Gotta Let You Go. En een surfplaat zo meteen.
1: Een surfplaat zo meteen. Ja. Nou, dat is lekker. Meer een Slam Middagshow komt eraan. Veel plezier. Yo.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semjo.nl.
9: Semjo.
10: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
18: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
22: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
23: Van het bos tot in de tuin.
22: Zagen.
23: Snoeien.
22: Blazen.
23: Maaien.
22: Meer maaien.
23: En nog meer maaien.
22: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
23: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
22: Stiel.
0: sterk werk.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
24: Fans van voordeel.
9: Aldi.
25: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
24: Fans van voordeel.
9: Aldi.
26: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
27: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
28: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
29: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De piloot die gisteren op een vlucht van Flight Dubai naar Israël een andere piloot neerstak, is een geradicaliseerde islamist uit Oman. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu op de Amerikaanse tv. Hij zegt er niet bij hoe hij dat weet. Een meereizend pilotenteam aan boord wist het toestel veilig aan de grond te krijgen. In het ziekenhuis in Leiden wordt een patiënt met ebola behandeld, maar bezoekers en andere patiënten lopen geen risico op besmetting, zegt het ziekenhuis. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet in Congo en kwam met een privévliegtuig naar ons land. In Congo en landen eromheen woedt een grote ebola-uitbraak. Justitie eist 18 jaar cel tegen een man uit Enschede voor de moord op een vrouw. Ze had geen vaste woon- of verblijfplaats en werd vorig jaar maart dood gevonden in zijn slaapkamer. Ze was geschopt en geslagen en haar handen en voeten waren vastgebonden. De verdachte ontkent, maar volgens justitie wijzen alle sporen naar hem. En koning Willem-Alexander bezoekt eind deze maand een asielzoekerscentrum in Leersum in de provincie Utrecht. Dat is een van de oudste opvanglocaties van ons land. De koning praat er dan met bewoners en medewerkers, bezoekt een basisschool waar AZC-kinderen les krijgen en kijkt hoe in de opvang fietsen worden opgeknapt en verkocht. Het weer van Weer Online. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Verder is het droog en een graad of 18. Vanavond is het overal droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. En dat was het nieuws op Slam.
30: Oh, wel weer zin in trouwens. Hè? Dat is een mooie foto maken in de mist, zo 's ochtends vroeg. Morgen mixmarathon, 6:00 's ochtends gaan we beginnen. Eerst even kijken naar de wegen, verkeer op Flitsmeister. 230 kilometer, dit zijn de drie langste. Al aardig druk geworden. A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Voorthuizen, daar een half uur extra. Dan de A12 Utrecht-Arnhem voor Oosterbeek. Daar is een ongeluk gebeurd. Opruimwerkzaamheden nu 1:10 vanaf Maanderbroek. En de A27 Breda-Gorkum tussen Henk en Werkendam. Een ongeluk gebeurd, 34 minuten extra.
31: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
32: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
33: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
34: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
32: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
35: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
36: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
35: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
28: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
30: Gaat die laatste uurtje Dance 1000 voor vandaag met zometeen Dominica, Gotta Let You Go. Erop gestemd is door onder andere Teun, wat een wereldplaat, 505. Dat betekent eerst 506, Surf Mace. Hij was 19 toen hij deze maakte. Dit is I Love You Baby bij Slam.

0: Wat een mooie manier om te laten weten dat iemand mag gaan ook. Dominica en Gotta Let You Go bij Slam. Hier in de Dance 1000. Slam. Nummertje 505 staat in de lijst met onder andere een stem van Brody Blanksma. Tenminste, dat denk ik, want je schrijft het met E en dan een Audi. Brody, denk
1: en
0: ik.
1: En dan een Audi.
0: Ja, Blanksma. Dat is mooi. Hij zegt, die stemde erop. Dankjewel voor je stem. Want zonder jou hadden we deze lijst natuurlijk niet kunnen maken. Zo simpel is het ook. Met zometeen misschien wel een van de mooiste van de Swedish House Mafia. Heaven Takes You Home komt eraan. Eerst twee gasten uit Maastricht. En dan weet je het eigenlijk al meteen volgens mij. Lucas de Wert en Steven Jansen. Die tekenen in 2014 bij een spinning. En toen is hun carrière helemaal gigantisch hard gegaan. Vind ik eigenlijk nog wel meevallen. Ik dacht dat ze nog veel langer bezig waren. Maar een mooie eerste grote buitenlandse show was meteen in Ushuaia, Ibiza. Of op Ibiza dan eigenlijk. Goed hoor. Lucas en Steve, bedankt aan jouw stem. Geëindigd in de lijst. Onder andere die van Patrick van Dam. Die zegt, wat een wereldplaat. 504 in die grote Dance 1000. Lucas en Steve, dit is Where Have You Gone bij Slam.

0: Sandra laat weten dat ze bijna met tranen in de auto zit bij deze plaat. Mooi zeg. Swedish House Mafia, Heaven Takes You Home 503.
1: De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou de Slam Dance 1000.
0: Onder andere Steven Lens stemde erop. Ook wel mooi, want je kon namelijk door te stemmen ook kans maken op ADE Pro Passes. Steven heeft erbij gezegd... Ik hoef die niet te winnen, want ik ga al. Oké, als jij geen pro-passes wilde winnen... geef wel de winnaar zo bekend trouwens, hoor. Maar toch, dank voor je stem. Jij hebt de lijst gemaakt samen met ons. Swedish House Mafia, die gaan we nog wel een paar keer tegenkomen. We staan namelijk 16 keer in de lijst. Dan nu een guy, helaas overleden. Nou ja, zoals net de plaat die je net hoorde, Heaven Takes You Home. Het is eindig allemaal wat we doen op de wereld. Gelukkig heeft hij wel mooie dingen achtergelaten. En flink gestegen ook deze editie. 152 plekken erbij. We gaan hem ook nog tegenkomen met Keep On Rising, maar dit is Get Shaky. Goed, en zegt de Ian Carey Project. Kan jezelf een heel project noemen, dat zal het wel goed, denk ik. Dit is Get Shaky in de Slam Dance 1502.

0: Fisher en Atmosphere hierbij Slam. Te horen in de Slam. Dance 1000 op 501. En het was even tricky, het was even spannend. Maar volgens mij gaat dit gewoon lukken.
1: Zin in je werk.
0: Ja, wie hangt daar aan de lijn?
2: Goeiedag.
0: Hey, goedemiddag.
2: Met Raoul.
0: Hallo Raoul. Hey. Jij doet mee aan de zin in je werk. We hadden eigenlijk wat anders gepland. Het eerlijke verhaal, namelijk Lindy, maar die neemt de telefoon niet op. Dus het wordt een lastig verhaal dan.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, vertel. Oké, even voorstellen. Hoe oud ben je? Waar kom je vandaan?
2: Ik ben Raoul, ik ben 24 jaar. Ik kom uit Biddinghuizen, het mooie Koren.
0: Ja.
2: En ik wil bijna werk zeggen, maar dat doe ik dan niet.
0: Nee, heel goed. Dat moet nog even niet inderdaad. We gaan je beroep proberen te raden, Raoul. Vertel, wat is de zin in je werk waardoor we jouw beroep zouden kunnen raden?
2: Een beetje op, een beetje af.
0: Je moet even iets beter articuleren, nog even. Wat zeg je?
2: Simpel, een beetje erbij en een beetje eraf.
0: Een beetje erbij, een beetje eraf. Een centimetertje erbij, een centimetertje eraf. Boetseer jij?
2: Nope.
0: Nee, dat is niet goed. Oké, nou dat betekent dat de slamluisteraars mogen raden. Jij dus. Dus raad mee, wat doet Raoul? Nog even één keer de zin in je werk is.
2: Een beetje erop en een beetje eraf.
0: Ja, nu versta ik je waanzinnig. Nou, blijf hangen. Het antwoord is zometeen.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer Wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
5: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
5: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
6: What a lot! And here you are!
5: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
10: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
15: Een paar minuten over 4:30, weer online weerbericht voor je. Het belooft een prima avond te worden, helaas wel met wat regen hier en daar, maar het mag niet heel erg veel zijn. Morgenochtend dan wordt het mistig, schijnt af en toe ook de zon en morgenmiddag veel zon met een temperatuur zo rond de 20 graden. Dus de regen van vandaag en vanavond die is dan weg, lekker. Dan even kijken naar de wegen verkeer door Flitsmeister. Het is druk, we pakken de 3 langsten erbij. Weet je wat, je krijgt er 4 van mij, zo ben ik ook vandaag. A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Voorthuizen, de afrit is dicht, 33 minuten. De A2 Amsterdam-Oude Rijn voor de Leidse Rijntunnel, 1/2 uur. A12 Utrecht-Arnhem voor Oosterbeek, opruimwerkzaamheden nog steeds, 1:16. Dat is in 1/2 uur niet veranderd. En de A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel, daar 1/2 uur extra.
16: Dance 1000. Thomas van Empelen.
15: Hey, we zijn op de helft van de lijst. Lekker! Woehoe! Met nummer 500 Studio Killers. Dit is goed. Out to the Bouncer bij Slam.

0: Heb ik gelukkig ook niet nodig gehad om radio discjockey te worden. Proper Education, Eric Fritz en Floyd, Pink Floyd natuurlijk. 499 in die grote Dance 1000 en dan verder met beroepenraden.
1: Zin in je werk.
0: We gaan weer even naar Bidding Huizen. Raoul 24, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, we zijn druk bezig met jouw beroep te raden. Vertel nog even één keer, wat is de zin in je werk? Oftewel, wat zeg je wel 100 keer per dag?
2: Een beetje eraf, een beetje erop.
0: Beetje eraf, beetje erop, beetje erop, beetje eraf. Ja. En dat kan echt van alles zijn. Dus we gaan even kijken naar de inzendingen, oké? Okay? Luca, die denkt dat jij een kraanmachinist bent. Is dat goed?
2: Nee, net niet. Komt wel in de buurt.
0: Dat is een paar centimeter eraf van het antwoord, begrijp ik. Ja. En dan even kijken naar Claudia, vooral luisteren.
3: Ik denk dat het een kapper is.
0: Een kapper? Oh, een paar centimeter eraf? Ja, de op wordt wel ingewikkeld.
2: Ja. Ik kom er wel graag mee.

0: kieksels wel.
1: Emma, die denkt dat jij een grondwerker bent. Dat jij een paar centimeter eraf, centimeter erop, dat jij ervoor zorgt dat de aarde op de juiste plek ligt. Is dat goed?
0: Nou, dan zeg ik Emma, gefeliciteerd. Hey! Is goed.
1: Hé, hey, wat goed hij zegt. Oh, je bent grondwerker. Op zich logisch. Paar centimeter erop, eraf.
2: Ja.
1: Maar lekker, we hebben het geraden. Dankjewel voor het meedoen.
0: Dankjewel, later.
1: Hoi, hoi.

0: 4, 198 in de Slam Dance 1000. Joey Corey, Ray, Guetta en Bad. Terug in de lijst, want vorig jaar stond hij er namelijk gek genoeg niet in. Moet ik zeggen, we hebben dus echt wel een soort van Apple State van merk gecreëerd. Wij. We zitten echt op dat Apple-level van, want alle systemen flikkeren eruit hier. Bij Veronica, 100% NL, Slam, alles hier binnen dit pand stond uit. En wat appen mensen, het internet haperde. Nee, we lagen er gewoon uit met de radio eventjes. Het lag niet aan jou, het lag aan ons.
1: Maar wij waren mooi, stil.
0: Hè? Maar dat mensen dan denken dat het aan hun ligt, dat is Apple ook altijd. Als iets kapot gaat, ligt het aan hun, niet aan Apple.
1: Ja.
0: Daar zitten we al. Ongekend bizar eigenlijk. Hey, Dance 1000, gek genoeg. Je hebt er geen reet aan, maar bij ons gingen alle alarmen af hier achter de schermen en zo. Dus misschien heb je even niet meegekregen wat Raoul nou deed voor een werk. Hij zei een beetje erop, een beetje eraf. Hij is grondwerker. Geen kapper, 2 centimeter eraf, 2 centimeter erop. Dat was allemaal niet goed. Nou, heb je dat ook nog even meegekregen, gelukkig. Ik weet ook niet in hoeveel groot gedeelte van Nederland het eruit lag, maar dan weet je dat in ieder geval. Hey, snel door met de lijst. Het remixie komt nog later een keer voorbij. Maar dit is het origineel, hij zegt. Een van de eerste houseplaten wereldwijd. Zo goed. Gorge Josh, Infinity. Met dank aan jouw stem op 497.

0: Alle verhelden zijn versie van die oude Kiss-klassieker I Was Made For Loving You in de Slam Dance 1496. En Oliver Heldens noemt het zelf na Gecko zijn lekkerste bassline ever. Nou, dat kan ik wel vertellen inderdaad. Dat het klopt, Oliver Heldens. Trouwens, Hilo is zijn alias. En het mooie is, weet je Hilo waar dat vandaan komt?
1: Ja, toevallig weet ik dat.
0: Nou, vertel.
1: Dat is zijn initiale met een beetje erbij achter tevoren.
0: Ja, Oli H.
1: Ja.
0: Oliver Heldens, precies.
1: Ja.
0: Hilo, wat goed.
1: Ja. Leuk, hè?
0: Mooi dat we beide bij de radio werken, dat is ook wel goed. En volgens mij gaan we iemand ontzettend blij maken.
2: De Slam Middagshow. Met Thomas.
0: Naar de telefoon, daar hangt Anneke. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ik zag een appje binnenkomen met een hele belangrijke vraag. Vertel, waar word je helemaal lijp van?
3: Nou, van die Amazon-reclame, hè?
0: Ja, ja, die moet eraf, stuur jij in de app. Even een klein stukje even luisteren.
4: Skincare kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel.
0: Oh,
5: Amazon Prime deal.
0: Merg en been gaat dit ding. Hoe krijg je het? Een goede vraag. Maar je moet van de radio af, stuur jij in de app.
3: Ja. Okay. Maar kunnen jullie dat bereiken dan?
0: Nou ja, we gaan het proberen. We gaan zo meteen denk ik even, dat lijkt misschien wel een slim idee, om even met Amazon te bellen. Toch, Productie Pleun? Hebben we dat nummer?
1: Ik heb het hier staan.
0: Ja. Oké, mooi. Nou, we gaan even kijken wat we kunnen doen, Anneke. We gaan ons best doen.
3: Oké, nou, succes verder met je uitzending, hè?
0: Ja, dankjewel. Nou, dat zometeen.

0: En deze lekker van Daft Punk komt eraan. Slam.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
9: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
14: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: Met deze week in de bonus... Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen... waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
15: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
20: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
22: Gewoon even op Wel Simpel kijken.
0: Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo wel simpel kan het zijn.
6: Bel Simpel zet de tijd op 5 uur.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De EU-ministers van Asiel en Migratie hebben definitief ingestemd met het terugkeren van afgewezen asielzoekers. Minister Bart van den Brink noemt het een historische dag. Hij wil niet zeggen naar welk land de asielzoekers worden uitgezet, maar het zou Rwanda of Oeganda zijn. Begin volgend jaar moet het uitzetcentrum opengaan. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen is vandaag met een privévliegtuig naar Nederland gekomen voor behandeling in het ziekenhuis in Leiden. Dat zegt dat bezoekers en andere patiënten daar geen gevaar lopen. De medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet in Congo, waar een grote ebola-uitbraak is. Israël gaat vragen om de uitlevering van de piloot die gisteren op een vlucht van Fly Dubai een collega-piloot neerstak. Een meereizend pilotenteam aan boord wist het toestel veilig aan de grond te krijgen in Saoedi-Arabië. En daar is de man opgepakt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is hij een geradicaliseerde islamist uit Oman. En twee concerten in Rusland van Kanye West onder zijn artiestennaam Ye gaan niet meer door. Ze zouden volgend weekend in het stadion van Sint-Petersburg zijn, maar daar wisten ze nergens van, bleek een tijdje geleden al. Er is in de tussentijd geen oplossing gevonden om het concert van Ye toch te laten doorgaan. Het weer van Weer Online. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Verder is het droog en een graad of 18. Vanavond is het overal droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. En dat was het nieuws op Slam.
24: Dankjewel. 1 over 5. Situatie op de weg. Redelijk druk. Ik zeg redelijk druk. Het is gigantisch druk. Bijna 500 kilometer. Dit zijn de langste vier. Beginnen met de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Voorthuizen. Afrit is dicht. 34 minuten. Altijd ingewikkeld daar. A12 Utrecht-Den Haag voor Nieuwebrug. Ongeluk een half uur. A12 Utrecht-Den Haag voor Nooddorp 34. En de A12 Utrecht-Arnhem bij Oosterbeek. Daar een uur extra over 14 kilometer langzaam rijden. Dus zometeen gaan we eens even kijken of Amazon of die reclame eraf kan. Kan ik stoppen met zingen? Ik hoop het wel.
25: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
26: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
27: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
28: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
26: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op candoo.nl. You can do it.
29: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
30: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
29: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
30: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
31: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
32: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.

0: Mix Marathon Track of the Week. Mike Williams en Chris 2000 hierbij.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Ja, dan komen er in de Slam Map echt wel veel berichten binnen over die verschrikkelijke Amazon-reclame. Oh, oh, oh, wat haten mensen dat ding. En dat is een keuze van een bedrijf om zo'n irritante commercial te maken. Hè? Want daarmee willen ze irritatie. En dat is een beetje een soort of bad publicity, is ook een goede publicity. Als mensen het erover hebben. Het moet van de radio af. We hebben ons best gedaan.
2: Welkom bij Amazon.
3: Goedemiddag, Amazon Klantenservice. Je spreekt Nikki.
0: Hey Nikki, goeiedag met Thomas. Hi.
3: Hi.
0: Wil je misschien het ordernummer van mij?
3: Ik zou het ordernummer van jou wel willen hebben, inderdaad.
0: Oh, nou dat kan je van me krijgen, Nikki. Zal ik het even bijpakken?
3: Zeker.
0: Dat is 4, 3, 6, 8, 9. Kan niet stoppen met zingen. Van dit ordernummer 7, 8, 9. Ik kan niet stoppen met nummer zingen 7, 3, 8. Nikki, voel jij dit ook? Zo'n aandrang om eens heel erg te gaan zingen? Zoals in jullie vervelende kutreclame?
3: Op dit moment niet echt, nee. Maar,
0: oh. Maar je kent de reclame toch? Dat is deze.
4: De namelijk. Amazon Prime Deal. Hier.
5: Zager skincare kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal.
0: Ja, dit gaat bij iedereen door merg en been op dit moment, hè?
3: Ja, dan krijg ik wel een beetje dezelfde gevoelens die jij ook hebt.
0: Maar ik zal het niet tegen Jeff zeggen, oké? Okay?
3: Nee, doe maar niet. Nee, okay. Ik moet wel natuurlijk mijn baan behouden.
0: Ja, daarom, dat is ook zo. Jezus. Maar hey, zou je misschien een berichtje naar Jeff Bezos kunnen sturen? Dat dit alsjeblieft kan stoppen. Kan stoppen!
3: Weet je, als ik dat kon doen, dan zou ik dat echt met alle liefde doen. Helaas heb ik geen direct contact met Jeff Bezos.
0: Echt niet?
3: Nee, echt niet. Nee.
0: Zullen we dit gesprek dan samen eindigen?
3: Wij gaan het gesprek samen eindigen.
0: Ja! Yeah! Yeah! Het is me gelukt om iemand van Amazon te laten zingen. Nou, mooi. Nikki, mooie dag. Hoi, hoi.
3: Doeg.
0: Doeg. Wil je het ordernummer nog of niet?
3: Nou, poeh.

0: Slammiddagshow voor de donderdag. Cat's Eye hoorde je en Animal. Toch leuk dat er complimenten binnenkomen over mijn stem, productiepleun.
1: Het is wel handig, hè, als je een radio-dj bent.
0: Nou ja, ik bedoel meer het zingen natuurlijk voor Amazon net. Denk dat het daarover gaat, denk ik. Ja, Marcia Harms, die zegt een goede stem, Thomas. En de eindredacteur was ook, die zei de karaoke bar.
1: Voor de mensen die het niet gehoord hebben, even één keer nog.
0: Nee, ik ga die nog. Nee. We hebben Amazon gebeld vanwege die verschrikkelijke reclame.
2: Dit is de Slammiddagshow met Thomas.
0: Hey, vandaag nieuws. Er zijn namelijk de afgelopen maand meer auto's verkocht dan de maand daarvoor. En het jaar daarvoor dus over de maand september. En tot nu toe zijn er meer dan 256.000 nieuwe auto's geregistreerd. Campers, auto's, van alles in Nederland. En ik moet eerlijk zeggen, ja, dit is natuurlijk gewoon nieuws, financieel nieuws. Nobody cares hoeveel auto's er worden verkocht. Als het heel erg gaat dalen, weet je dat er een crisis aankomt. Dat is het enige interessante. Maar toen zat ik te denken, er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook waarschijnlijk een naam voor een auto hebben, denk ik.
1: En waarom denk jij dat? Heb jij dat?
0: Dat heb ik ook, ja, zeker. Ja, mijn camper heet Otter. Maar dat was inmiddels mijn ex. Maar ik heb hem ooit zo genoemd omdat wij altijd handje vasthielden in bed.
1: Jouw camper is een ex.
0: Nee, mijn camper heet Otter. En met mijn ex samen hield ik altijd mijn hand vast als we gingen slapen. Als we elkaar handje vast. En daarvan heet het Otter zat ook doen.
1: Ah, dat is heel cute.
0: Ja, dat is heel schattig. Ja. Ik weet dat mijn Peugeot 206, waanzinnige wagen, elektronisch niet heel goed gebouwd. Dat was het kenteken van PLGB. Dat stond voor pikken, likken, grote borsten.
1: Wauw.
0: Ja, was een goede afkorting die ik van een vriendinnetje ook heb geleerd. Dus ik ben heel benieuwd, wat is met al die nieuwe auto's in Nederland jouw naam voor je wagen? Of misschien vroeger had je wel een naam voor je wagen. Ik ben wel benieuwd. Laat het even weten in de Slam WhatsApp. Nu voor je weer zo'n knijter van een hit. Dat houdt niet op bij Slam. Getta, Bieber, Wexa. Dit is I'm Good Blue.

0: Getta, Bieber Werkzaam, I'm Good Blue. Ik vertelde je net dat mijn auto kenteken PLGB had. Pikkelikker grote borst, maakte ik ervan. Mijn camper heet dus Otter, omdat ik altijd met mijn vriendinnetje... Het is mijn ex, al een lange tijd. Maar altijd de handjes vasthield als we gingen slapen. I know, veel te zoet allemaal. Maar wat is jouw bijnaam voor je auto? Ik ben benieuwd. Bijvoorbeeld, er komt zoveel binnen. Dat is echt niet normaal. Ah, ik had een mooie openstaan. Wacht even. Bijvoorbeeld Kimmy, die zegt mijn auto heette Lulletje. En dat komt vanwege het kenteken LLTJ. Ja, mooi heet zich. Dit soort verhalen, laat het weten in de Slam app. En natuurlijk muzikaal gezien zit je gebakken zometeen. Alle voor twee en ook Marshmallow komt eraan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang. De beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Soms wil je zeggen...
2: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
1: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
15: Simyo. Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
20: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
19: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
20: Ah, hier kan het.
19: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: 1 minuut over 5:30. Weer online weerbericht voor je. In het westen klaart het al op. Daarna de rest van het land. Vanavond is het fris vanwege de opklaringen. Ook omdat er dus geen wolken zijn. Temperatuurtje tussen de 9 en 14 graden vannacht. Morgen dan wordt het eerst nog wat mistig. Daarna zondag met veel zon en zo'n 20 graden. Lekker. Dan even kijken naar de wegen. Het is druk. Bijna 600 kilometer vertraging. Dit zijn de vier langste. Eerst op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld 1/2 uur. A6 Lelystad-Emmeloord voor de Ketelbrug. Daar een ongeluk gebeurt 1:11. Dat is niet eens de langste. Dat is de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen de Meern en Nieuwerbrug. Ongeluk gebeurt 1:25. En de A58 Breda-Tilburg voor Bavel. Vanaf knooppunt Galder 1/2 uurtje extra. En maak de 2:30. Laatste headlines van het ANP. Worden hier gebracht door Mario.
21: Goedemiddag. In de gemeente Hoeksche Waard in Zuid-Holland heeft een man zijn partner meerdere keren gedrogeerd en verkracht en beelden ervan gedeeld in besloten groepen op social media. De verdachte werd maandag al opgepakt. De uitvaart van Paulien Cornelissen is in besloten kring, maar wanneer zegt haar management niet. Wel kunnen mensen een bericht achterlaten in het condoleanceregister op Pauliens eigen website. En bij een alcoholcontrole op Schiphol hebben 3 bemanningsleden positief getest. Ze hadden te veel gedronken en moesten honderden euro's aan boetes betalen. Vliegtuigpersoneel mag 10 uur voor een vlucht geen alcohol drinken. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
2: Thomas van Empelen. Yes, dankjewel. Verder met de hits bij Slam. John Summit komt eraan. Die goeie alle voor 3. Eerst Marshmallow. Dit is Another Drink.

0: Er zijn vorige maand gigantisch veel auto's verkocht. Maar ja, fuck dat financiële nieuws. Toch wel benieuwd, hoe heet jouw auto eigenlijk? Max heeft laten weten dat zijn auto Conti de naam is. Een beetje vrouwenvriendelijk dit, maar je lacht erom. Dit is
1: ja, ik vind het wel heel grappig.
0: Kuttenschuddertje. Omdat ik als man zijde in een Toyota Aygo rij en ik vind het een vrouwenauto. Dan Peter, die zegt die van mij is een elektrische Kona knalblauw. Dus die heet Smurf. Erik, die stuurde een foto van een felgroene Volkswagen. Drie keer raden. Shrek.
2: Ja.
0: Kirsten die rijdt in een 12 jaar oude Peugeot 5008 met de naam Black Bullet. Mooi, hij zegt. Jester de Wit die zegt auto genaamd Cookie, want het is een Ford Kuga. Dan is Cookie wel leuk.
2: Ja.
0: Johannes die zegt mijn auto heet The Enforcer. En het is een busje van de A-Team. Wat goed, hij zegt. Er rijdt gewoon de slamluisteraar in de echte bus van de A-Team. En dan naar de telefoon, daar hangt Michael. Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hij staat bij de kapper op dit moment.
3: Ja, dat moet ook gebeuren, hè.
0: Heet de kapper toevallig André?
3: Nee, Magic.
0: André Lon? Ja, precies. Vertel, wat voor auto heb jij?
3: Ik heb een Volkswagen Jetta GLI.
0: Ja, dat zijn mooie auto's inderdaad. Ja. Wat voor vormen heeft de auto?
3: Het is een sedannetje, een zwarte, met zwarte raampjes, leuke velgjes. Ja. Grote motor en bij een grote motor hoort altijd dorst.
0: Dus jouw auto heet, vertel Michael.
3: Mijn auto heet Slurpee.
0: Slurpee, dat is wel. Maar geeft dat geen negatieve associatie met je auto? Dat je dan op vakantie wilt met de auto? Nou, zullen we Slurpee pakken? Dat is best wel, ja.
3: Ja, maar dan gaan we zorgen dat we heel snel Nederland uit zijn. Want in het buitenland kan je wel normaal tanken.
0: Dat is ook zo. Heb je die Spaanse prijzen gezien? Ik was daar in Valencia, niet normaal.
3: Ja, hè? Dat is zo beter als hier.
0: 1,60 voor een liter benzine daar nog.
3: Ja. Dat is beter als 2,70 euro per liter hier ook.
0: Ja, precies. Michael, sterkte ermee met Slurpee. Wel een mooie auto. Ja. En de groetjes van de Slam Middag Show.
3: Ja, groetjes. Doei.
0: Hoi, hoi. Alesso zo meteen. Eerst Shakira. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Slam Middagshow, Alesso, One Republic en In Your Eyes. Bij Slam.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Ja, er is wat aan de hand, moet ik zeggen. Ja, ik ken deze guy eigenlijk niet. Is dat jij weer even een foto laat zien, productie Pleun. Mm-hmm. Erling Haaland.
2: Ja, Erling Haaland inderdaad.
0: Noorse voetballer en hij is nogal bekend vanwege zijn haar. Heel veel memes omgemaakt, begreep ik. Ja. Hoeveel volgers heeft hij daarmee te pakken gekregen?
2: 77 miljoen, maar dat komt wel echt door het WK van dit jaar.
0: En zijn haar dus.
2: Ja, en zijn haar.
0: En zijn haar.
2: Ja, precies.
0: Oké. En wat is er nu aan de hand met een luchtvaartmaatschappij?
2: Ja, dus Fly Norwegian, dus de Noorse airline, ja, hebben een foto van een vliegtuig van hun. Maar dan met het haar van hem op het vliegtuig geplakt.
0: En dat haar is dan achterover gekamd in een knotje, toch?
2: Ja, en dan hebben ze dus de grap gemaakt, Fly Norwegian Hairline in plaats
0: Norwegian
2: van
0: Norwegian Hairline.
2: Hairline in plaats van airline.
0: En nu is hij boos.
2: Nu is hij boos en gaat hij dus de airline voor de rechter slepen. Omdat hij niet vindt dat hij zijn zijn iconische haar mogen gebruiken.
0: Oh. Wat een slechte zaak.
2: Ja, wat een slechte zaak. Ja, ik snap het wel.
0: Ja, hoezo snap je dit? Ja, dit is toch gewoon als iemand een haar wil knippen. We zitten in de tijd dat alles wordt gejat van elkaar. Je moet toch wel gewoon een kapseltje kunnen plukken en dat op een voor de socials op een vliegtuig plakken.
2: Ik denk, om eerlijk te zijn, dat hij gewoon geld ziet.
0: Dat is het.
2: Ja, 100%.
0: Ja. Nou ja, ik zat te denken, met 77 miljoen volgers dat het er wel is ook.
2: Ja, en als de topsport voetballer ook wel. Maar een paar extra miljoen.
0: Had dan gewoon als voetballer gewoon eronder geplaatst van, hey, leuk dat jullie dit doen, maar dan wil ik wel de rest van mijn leven gratis met jullie kunnen vliegen.
2: Ja, dat was beter.
0: Dan heb je toch gewoon een deal, toch?
2: Ja, dat was beter.
0: Met weer gejank van iemand die al te veel geld heeft.
2: Maar ik gok wel dat hij zijn eigen jet heeft. Echt? Ja, met 77.
0: Ja, 100%. Ja, wil je echt je eigen jet?
2: Ja, dat denk ik echt.
0: We doen het echt verkeerd, hè?
2: Ja,

0: Crystal en Dior bij Slam. Zometeen nieuwe editie van Telefoontrippen. Dat betekent iemand krijgt 50 seconden de tijd om met het buitenland te bellen. En dan ook in iedere taal mogelijk met handen en voeten te raden met welk land we bellen. Vaak hilarisch. Zometeen nieuwe editie. Wil je meespelen? App dan even Telefoontrippen deze kant op in de Slam WhatsApp. En deze drie komen eraan. Slam. Coming up. Adela zometeen. Robert Miles. En Stromae.
1: Slam. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
3: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
4: Is dit het?
5: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
8: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
9: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
8: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
9: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
10: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
10: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
14: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
16: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
17: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
18: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
19: Premier Padel in Rotterdam.

0: trekpleister.nl.
1: Sneldor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man uit de Hoekse Waard bij Rotterdam wordt ervan verdacht dat hij zijn partner meerdere keren heeft gedrogeerd en verkracht. Hij zou het misbruik hebben gefilmd en gedeeld in besloten groepen op social media. De man werd maandag al opgepakt na een tip uit het buitenland en zit voorlopig vast. De uitvaart van Paulien Cornelissen is in besloten kring, maar haar management zegt niet wanneer. Wel kunnen mensen een bericht achterlaten in het condoleanceregister op haar eigen website. Cornelissen overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Ze was jurylid in De Slimste Mens en de aflevering vanavond begint met een eerbetoon. In Amsterdam zijn 4 mannen opgepakt voor een plofkraak in Duitsland. Daarna vond de politie in een huis ook nog veel explosieven en een groot geldbedrag. Voor de veiligheid werden 2 andere huizen tijdelijk ontruimd om alles op te ruimen. Waar in Duitsland de plofkraak was, is niet bekendgemaakt. En op Schiphol zijn 3 bemanningsleden bij een alcoholcontrole tegen de lamp gelopen. Ze hadden te veel gedronken. Het waren een steward, een stewardess en een piloot. Die laatste kreeg een vliegverbod en de 2 anderen een fikse boete. Vliegtuigpersoneel mag 10 uur voor een vlucht geen alcohol drinken. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
5: Dankjewel, nieuwe editie van Telefoontrippen komt er zo aan. Een paar minuten over 6. Situatie op de weg nog steeds druk, 270 kilometer. Dit zijn de langste 4. Eerst op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Voor airporten Maastricht-Agen, daar een ongeluk gebeurt. 30 minuten A6 Lelystad-Emmeloord. Voor de Ketelbrug, ongeluk gebeurt. Een 1,5 uur vertraging. Sterkte A12 Lunetten-Den Haag. Voor Harmelen over de parallelbaan 40 minuten. En de A27 Almere-Gorkum is dat. Utrecht-Noord richting Houten 35 minuten.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
7: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
8: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
7: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
8: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
9: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.

0: Dagochtend meer dance, 1000 op je radio. Dit was goed, hij zegt. Robert Miles en Children. Ik moet zeggen, dit is altijd wat hoogtepunt van zo'n donderdag. Ach man, ik heb je zin.
1: Telefoon.
2: I wanna know where you are. Nog vrij
1: van die.
2: What's the time where you are now?
1: Famous place as far as what? Telefoontrippen.
0: Naar de telefoon hangt Alex, 30 jaar, uit Roosendaal. Goedenavond!
3: Woe. Goedenavond, hey!
0: Ik begrijp dat je helemaal in de AI zit en zo. Wat voor een leuks ben je aan het knutselen?
3: We zijn wat flows aan het maken. We zijn aan het kijken waar we het bedrijf beter kunnen van maken, zeg maar.
0: Ja.
3: Dus, ja.
0: Het floot ja, lekker heel... bij jou, begrijp ik.
3: Het floot heerlijk, inderdaad.
0: Okay.
3: Zeker.
0: Ja, dat is niet onbelangrijk.
3: Het floot is er goed in.
0: Ja, precies. Op die eerste dag van de nieuwe maand. Alex, ja. We gaan wat leuks doen. We gaan telefoontrippen met jou. Je hebt je opgegeven. Heel simpel, we bellen met het buitenland. Het is een land in Europa. Je mag even niet roepen van, hey, wat is de taal die je spreekt? Of which country are you from? Blablabla. Dat mag allemaal niet. Maar voor de rest mag je eigenlijk zo'n beetje alles vragen. 50 seconden lang. Vanaf het moment dat de telefoon op wordt genomen. En als je wint, pak jij een geweldige slam mok.
3: Oh yeah, die kan ik wel goed gebruiken.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
4: Hallo?
3: Hello, this is Alex hello. Speaking.
4: Yes, hello.
3: Who yes, is speaking hello. English?
4: Yes.
3: What kind of services do you offer?
4: We are preschool. And we have nursery and preschool. Yes.
3: Sorry, can you repeat that?
4: Preschool and nursery.
3: Preschool and nursery?
4: Yes.
3: Oh, I'm unsure about that, but can you repeat your company, please?
4: Yes, it's Itsy-Bitsy Preschool.
3: Itsy-Bitsy Preschool? Mitsubishi?
4: Yes.
3: Okay. You are located in Ireland, right?
4: No, in Poland.
0: No! Ja, dit mag dus ook niet.
3: Nee. Oh jeetje.
0: Dit is sneaky, hij zeg. Nou ja, goed, ze begon al aan de uitspraak. Ja. Alex, zeg het maar. Met welke Itchy Pitchy school?
3: Itchy
0: Pitchy. Ja, zeg het maar.
3: Ja, volgens mij is het Mitsubishi, maar...
0: Nee, het was Itchy Pitchy.
3: Oh, nee. Itchy Pitchy, ja, volgens mij begon het met Polen. Maar ik weet het niet allemaal zeker.
0: Waar ga je voor?
3: Ja, dan gaan we toch voor Polen, hè?
0: Nou, je raadt het niet! Wauw, Alex. Nou, je hebt ons ook weer even scherp gezet dat ook dit verboden is. Een ander land roepen. ja. Maar goed geprobeerd, jongen. Gefeliciteerd, Slamhok is voor jou, want een beetje vals spelen wordt ook beloond.
3: Kijk, top, man.
0: Later, hoi hoi.
3: Hoi.
5: Nieuw. Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
6: Desmond and Salmon. Echoes from the 90s.
5: Nieuw. Music. Armin van Buuren en Sasha. Everlasting.

0: Het is illegaal en ik heb het wel eens gedaan. Jij ook, hè, Pleun?
1: Ja.
0: Ja, dat was een mooie tijd. Ach, ja.
2: Dit is de Slam Middagshow met Thomas.
0: Dat het nog spannend was om auto te rijden. Ik weet het nog goed dat ik op schoot bij mijn pa zat op een voetbalparkeerplaats. Ergens in het weekend op zo'n zondag. En dat ik dan gewoon zo'n stukje mocht joyriden, weet je wel. Maar eigenlijk deed mijn pa alles. Het schakelen, het gas geven, remmen en zo. Maar ik mocht dan wel het stuur vasthouden als klein kind.
3: Het gevoel was er wel.
0: Ja, wat blijkt uit onderzoek vandaag is dat meer dan de helft van de Nederlandse jongeren wel eens heeft gereden zonder rijbewijs. Maar ook op latere leeftijd dus. Nee, er zitten wel wat joyriders tussen kinderen die gewoon echt de auto krijgen om even boodschappen te doen die 16 zijn. Ik weet niet waar dit gebeurt. Maar 6 op de 10 jongeren hebben zonder rijbewijs wel eens achter het stuur gezeten.
3: Ja, ik hoor dus dat van mijn ex-vriend, weet ik dat op het platteland, de jongens op het platteland, als je een tractor kan rijden,
0: oh ja.
3: En heb je natuurlijk wel gevoel met een auto. Dus die gasten die mogen heel vaak ook even de auto lenen.
0: Maar je mag toch, als het je eigen terrein is, gewoon daar rondrijden, toch in een wagen?
3: Ja, maar niet naar de buurman.
0: Nee, dat niet, maar doen ze daar ook?
3: Ja.
0: Oh!
3: Ja.
0: Heb jij goede herinneringen aan autorijden bij je fam?
3: Nee.
0: Wat was het de chagrijnige aan dan?
3: Nou, dan gingen we oefenen auto te rijden, net zoals jij met je vader. Maar mijn vader ging dan vanuit dat ik al kon autorijden, zeg maar.
0: Oh,
3: dus
0: dat
3: als dan
0: leuk.
3: Even tandjes poetsen was met schakelbak, dan... Dan was dat niet goed.
0: Is dat de reden waarom je ook geen auto hebt? Of?
3: Ja, misschien wel. Traumaatje hier en daar.
0: Maar heb je nou je rijbewijs of niet?
3: Ja, ik heb hem wel.
0: Oh, je hebt hem wel.
3: Pas op mijn 21ste.
0: Dat valt wel mee, toch? 21 is toch prima? Ja, tenzij je natuurlijk heel erg met je beroep. Maar hoe lang heb je erover gedaan? Ben je zo iemand die in één keer...
3: Ja.
0: Maar ook je theorie in één keer?
3: Nee, dat niet.
0: Oh, oké. Okay.
3: Nee, ik dacht dat fix ik wel even. Maar heb ik er 3 keer over gedaan.
0: Maar dat is echt een goudmijn, denk ik, voor het CBR. Want ik ken alleen maar mensen die 5, 6... Hoe vaak denk jij dat ik erover heb gedaan? Mijn theorie van de auto.
3: Want ik vind jou wel iemand...
0: Praktijk in één keer, hè?
3: Ja.
0: Maar theorie, wat denk je?
3: 6 keer dan?
0: Nee, ja, 5 keer.
3: Oh,
0: maar bij die 5e keer dat je daar staat voor zo'n test, dat is echt fucking treurig.
3: Ja, 5 keer 80 knaken, dat is veel, hoor.
0: Ja, nou ja, toen was het nog wat minder, maar toch wel, ja. Ga je er overheen trouwens? Misschien heb je wel 10 keer gedaan over je theorie. Laat het vooral weten, het is een safe space in de Slam WhatsApp. Nu, in de Slam Middagshow, Josh Baker.

0: Baker en My Place bij Slam. Zometeen meer Slam is onder andere Black Eyed Peas en ook Colter. Hey everybody, komt eraan.
1: Nee.
0: Een nieuwe editie van Showbiz Nieuws in 1 minuutje. Onder andere nieuws over Roxanne Hazes. Die heeft namelijk ooit van een BN'er de vraag gekregen om mee te doen aan Partner Rail. Heeft ze dat gedaan? Het antwoord zometeen.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
5: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
6: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
4: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
7: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
9: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: De keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu
14: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
16: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
15: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
17: Social Deal deals die je niet mag missen.
18: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
21: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
22: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
23: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
24: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.
0: En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Ja, we komen zo meteen bij het weerbericht trouwens. Hoor. Eerst even naar Bas. Bas, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ja, lekker aan het luisteren naar Slam op de FM in Maastricht. Goed, hij zegt. Op de 103 punt, wat was het?
3: 103.2.
2: Ach, 103.2. Heerlijk op die ouderwetse antenne. Hey, we hadden het over theorie-examen dat ik daar wel volgens mij 5 keer over heb gedaan. Jouw oom heeft heel vaak over het praktijkexamen gedaan. Vertel.
3: Ja, het is al heel lang geleden. Ik praat ook 1988 ongeveer, denk ik.
2: Ja.
3: Maar volgens mijn vader heeft hij er ruim 25 keer over gedaan.
2: 25 keer over je praktijkexamen. Oei, oei, oei, oei. Dat is niet best, hij zegt. Was hij ook een gevaar voor iedereen om zich heen? Of viel dat mee?
3: Ja, nou, ik ben met hem naar Amsterdam geweest. Naar de open dag van Ajax. Ik was nog een klein kind. Maar als ik had geweten dat hij er zoveel keer over had gedaan, was ik nooit bij hem ingestapt.
2: Oh, dat snap ik, ja. Hey Bas, dankjewel. Fijne avond. Hoi, hoi.
3: Ja, fijne avond. Dankjewel. Hey.
2: Dan naar het weerbericht. Het is nu nog mooi op sommige plekken. Langzaamaan kan het wat regenachtig worden. Morgenochtend mist. En daarna wordt het beter. Namelijk morgen, zeker in de middag, 20 graden en aardig wat zon. Dan naar de wegen. Verkeer door Flitsmeister. Die weten waar het vast staat. Op 3 plekken nog. In ieder geval meer dan 25 minuten. Eerst op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Grijshoort en Heteren daar 33 minuten. De A58 Tilburg-Breda voor Tilburg-Reesel van ongeluk 33 minuten. En dan staat hier weer de N233 Veenendaal-Kesteren voor Wageningen 26 minuten. 6:53. Wat gebeurt er in de wereld? De laatste headlines van het ANP krijg je van Mario.
24: Goedenavond. Opticiënketen Hans Anders stopt per direct met de verkoop van de omstreden Meta-bril. Aanleiding zijn berichten over het schenden van de privacy. Veel meisjes en vrouwen zouden stiekem met de camerabril zijn gefotografeerd. Het onderwijs hoeft niet bang te zijn dat het de dupe wordt van het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid, zegt premier Jetten. Volgens hem gaan werknemers en werkgevers er samen uitkomen. En de Indiase piloot die gisteren op een Fly Dubai-vlucht werd aangevallen door zijn co-piloot maakt het goed, dat zei de Indiase ambassadeur die hem heeft bezocht. De aanvaller werd na de landing in Saudi-Arabië opgepakt. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
2: Thank you.
25: Thomas van Empelen.
2: Ah, showbiz nieuws in 1 minuut zometeen. Het gaat niet goed met Peter Gillis. En wat is er aan de hand met Roxanne Hazes en een partnerrel? Je hoort het zo.

0: Walter en hey everybody in de Slam Middagshow. We gaan zometeen beginnen met het showbiz nieuws. Wordt trouwens maar heet nieuws. Komt net binnen.
1: Ja.
0: Pleun, wat is er aan de hand, showbiz nieuws?
1: Ja, Sia, de artiest, die verkoopt dus de helft van haar muziekrechten voor 180 miljoen aan bedrijf dit van ABBA.
0: Dus er is iemand die dus voor 180 miljoen de muziek van Sia heeft gekocht. Dat je dan toch denkt, hey pap, je had ook iets anders mogen kopen van dat geld. Niet per se de muziek van Sia, weet je
2: wel. Slam Middagshow. Ja,
0: kom je daarmee thuis?
2: Showbiz nieuws in 1 minuut.
0: Nee pap, ik wilde 10 auto's. Nieuws over Sylvie Meis, 48. Wie denkt, hey, ik ben zelf, wat is het, 47, rijk, ziet er goed uit. Als Sylvie Meis die laat weten, even in de media, die heeft zin in een jong bloempje op dit moment. Die ziet zichzelf namelijk ook nog als ontzettend jong. Het is jammer hè, dat Sylvie Meis zichzelf niet zo verschrikkelijk goed vindt.
1: Ja.
0: Dat is toch ongekend. Hij heeft een keer moeten lachen, want hierover met een personeelsuitje nog. Dat er iemand een keer vroeg van, verdien je meer dan een ton? Toen zei ze, een ton.
1: Niet waar.
0: Ja, dat is Sylvie Meis, heeft ze in een podcast. En over podcasts gesproken. Roxanne Hazes die heeft ooit een bericht gekregen van de bekende Nederlander met de vraag of ze open stond om van partner te ruilen.
1: Thomas.
0: Nee, ik was het niet. Ik ben ook zeker geen BN'er, maar die ontboezeming heeft ze gedaan in haar podcast. Ze heeft nee gezegd trouwens. Partnerrel. Zou dat iets voor jou zijn, partnerrel?
1: Als ik een partner had misschien.
0: En dan Jean Didi Combs, daar is nieuws over. Die zou achter de tralies namen een super deluxe leven leiden. Hij laat allemaal medegevangenen voor hem koken, schoonmaken, massages geven, alles. Kost hem €1000.
1: En nu heb je wel iets beloofd om te vertellen over Peter Gillis. Dus we hebben wel de minuut erop zitten, maar dat moet je wel nog heel even zeggen, denk ik.
0: Peter Gillis, die raakt alles kwijt. 3 vakantieparken, €27 miljoen.
1: Ai.
0: Ja. Ja, ik weet niet, zou je ook ooit op vakantie gaan in die armetierige parken van hem, of niet?
1: Nee.
0: Komt hij in zo'n trolley langs? Ja, het is toch helemaal niks ook, man. Jonge Corrie, zometeen Whisper. Eerst Getta, Sam Martin. Dit is Dangerous. You take me down.

0: Joe Corey in de Slammiddagshow en Whisper.
1: De Slammiddagshow met Thomas.
0: Ik denk dat veel mensen dit misschien wel vandaag hebben gezien bij de RTL. Op de website, nieuwswebsite, staat een heel bericht over de Crocs dat ze wereldsgevaarlijk zijn.
2: Ja.
0: Omdat Crocs namelijk bij de roltrappen ertussen kunnen klemmen, weet je wel. En dan de voetjes zitten vast.
3: Misschien zegt dat ook wel iets over Crocs-dragers. Dat je dan dus niet je voet optilt als je eraf moet, zeg maar.
0: Dat het luie mensen zijn, bedoel je. Ja, precies. Want jij zei het op de redactie vandaag. Je zei dat je had een heel heftig verhaal over roltrappen.
3: Ja, dit is wel echt goor om te vertellen, hoor. Als in, dat gaat over een hond. Er was een meid, die had een chihuahua. En die stond met haar chihuahua op de roltrap. En op een gegeven moment moet ze van de roltrap af. Maar die chihuahua doet dat niet. Dus die voorste pootjes van de chihuahua komen ertussen. En toen heeft ze haar chihuahua uit de roltrap moeten trekken. En die missen nu alle tenen aan de voorkant.
0: Oh. Ja. Oh. En dan had die hond niet eens Crocs aan. Dan moet je nagaan. Dat had nog veel erger kunnen zijn.
4: Had Crocs aan gedaan. Oh nee, juist niet. Nee, sorry. Ja.
0: Trouwens, over Crocs nog even. Mannen met Crocs aan. Wat vind je ervan?
3: Het kan heel leuk zijn, vind ik.
0: Oh, ja.
5: Draag ze elke dag.
3: Echt?
5: Ja.
3: Nee, laat zien dan.
5: Ja, nee, niet nu. Maar ik heb ze vandaag zeker
4: aan gehad. Ik had vroeger PSV-Crocs.
5: Oei.
4: Ja, die waren hard, hoor.
5: Ja, vet. Ja.
3: Ik had ook Crocs.
0: Nou, ik voel me heel buitengesloten in dit groepje. Ik ga ook Crocs halen dan, denk ik. Maar ben je late to the party. En van die stickers erop, die buttons en zo, is dat leuk?
5: Jimmy.
4: Stickers.
0: Ja?
5: Ja, vet.
0: Hoeveel kost een Croc?
3: Ja,
4: 50 euro. Maar eentje.

0: in Portugal.
1: Oké. Okay. Oh, sorry. Ja, dit is, ik hoop het toch niet. Die jongen maakt zoveel mee. Maar Portugal, wat heerlijk, ja, zeg. Wel verkeerd ook. Ja. Hey, linkerbaan, rechterbaan zo meteen. We gaan gassen. Vertel, linkerbaan.
0: Harder dan 130 met hakkenbaan.

0: Dan bijna weekend vieren. Zometeen geen Jarno en Jeppe, maar Jarno en
1: Senna.
0: Woehoe! Dat je dat zelf dan moet roepen. Maar goed, het is ook allemaal oké. Dat is het warme welkom van Sam. Ja. Hey, wordt leuk, jongens. Is er niet weer iemand overleden? Of?
2: Nee, Jeppe zit lekker in de...

0: luisteraars. Laat het weten in de Slam, WhatsApp, linkerbaan, gabbertje, rechterbaan, good to go. Laat ons know.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door EVA-R.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: Oh.
7: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes.
13: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
11: Milner.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.
17: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
19: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
20: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
21: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
22: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
24: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
0: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
1: Belsimpel zet de tijd op 7 uur.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De omstreden camerabril van Meta is per direct niet meer te koop bij opticiens van Hans Anders. Die haalt de bril uit de winkel door alle onrust die is ontstaan, onder andere over de privacy. Veel meisjes en vrouwen zouden zonder het te weten met de bril zijn gefotografeerd. En dat is strafbaar, zeggen meerdere instanties. De twee Amsterdammers die maandag werden opgepakt voor het bendegeweld een maand geleden in Overasselt komen voorlopig niet vrij. Waarom hun aanhouding zo lang duurde, wil de politie niet kwijt. De twee hoorden bij een groep mensen die in Overasselt naar het huis van een drugscrimineel gingen. Daar werd een beveiliger doodgeschoten. Premier Jetten heeft sussende woorden gebruikt voor het onderwijs. Dat hoeft niet bang te zijn dat het opdraait voor het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid, zegt hij. Volgens hem komen werkgevers en werknemers er samen wel uit. En als het anders loopt, wordt het gat niet op onderwijs gedicht, zegt Jetten. En de Indiase piloot die gisteren op een Fly Dubai-vlucht door zijn co-piloot werd neergestoken, maakt het goed. Dat zei de Indiase ambassadeur die hem in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië heeft bezocht. De dader werd na de landing opgepakt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was hij een geradicaliseerde moslim uit Oman. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
24: En dan maakt het 7:02. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog één vertraging. Die vind je op de A15 in de richting van Gorkum bij Sliedrecht-West. Daar verlies je 26 minuten, 7 kilometer.
12: Was hij een geradicaliseerde moslim uit Oman. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
24: En dan maakt het 7:02. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog één vertraging. Die vind je op de A15 in de richting van Gorkum bij Sliedrecht-West. Daar verlies je 26 minuten. 7 kilometer aan file komt door een ongeluk. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app. Zometeen gaan we harder dan 130. Ga je voor de linkerbaan, voor Hakkenbar en Gabbertje. Of liever voor Flemmenden en Braxton's Good to Go rechterbaan. Laat het weten via de app van Slam.
25: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
26: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
27: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
28: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
27: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
28: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
29: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
30: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
31: Morgen.
30: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
31: Echt waar, joh?
30: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
32: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.

0: Vijf minuten over zeven. We gaan harder dan 130. Manon, onderweg waar naartoe?
1: Ik zit in de sportschool.
0: In de sportschool? Kijk eens. Wat wordt er getraind vandaag?
1: De upper.
0: De upper. Oké. Okay.
2: Ook belangrijk.
0: En wat is de kutste oefening die er op dit moment op het programma staat?
1: Ik denk toch wel de chest press.
0: De chest press. Nou, dan gaan we er even voor motivatie zorgen met die dikke chest. Vooruit! En karren! Gaan we voor de linker of voor de rechterbaan?
1: De rechterbaan, uiteraard.
0: Lekker. Good to go in de mix. Sportsen.
1: Dank je.

0: van de show met Age. En Ring My Bell. Daarover gesproken, ik hoop niet dat ik het heb.
1: Nee, ik hoop het ook niet.
2: Welkom. Dit zijn de veiligheidsinstructies. Nummer 1. Lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2. Lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3. Zet de radio voor.

0: Lekker dat je erbij bent met Jeppe dit keer niet. Die is lekker met zijn luie reet in de Portugese zon. Maar daar is hij weer hoor, onze eigen Senne van Plateringen, yes! Van de Mensenmening.
1: Leuk man, leuk. Vind het echt leuk. Ik heb er weer zin in en het wordt weer een leuke aflevering, denk ik.
0: Ja, ja, dat denk jij inderdaad. Ja. Laten we even terugblikken naar gisteren, want ik had weer een eerste keertje te pakken. Ik had een SOA-test vanochtend, want je moet jezelf af en toe laten testen. Gewoon heel belangrijk.
2: Jarno, dit was jouw eerste keer SOA-test. We gaan nou niet stoer lopen, ouwe hoeren. Dit was jouw allereerste SOA-test. Ooit!
0: Ja, klopt, ja.
2: Dus jij stuurde mij een foto van een zo'n buisje wat je dan helemaal... waar je dan in plast. Ja, allereerste straal moet daarin. Dat buisje had jij helemaal tot de nok toe gevuld met zeik. Ochtendzeik. Ja. Je moet er gewoon een klein beetje in plassen. Gewoon het allereerste straaltje, even erin plassen en dan is het klaar.
0: Dus ik kom ook terug bij die vrouw. Ik zeg, ja, ik was iets te overenthousiast volgens mij, want hij zit helemaal vol.
2: Wat zei ze? Hoe reageerde
0: ze? Ze zei, wow, beter te veel dan te weinig.
2: Ja, ja, dat is ook alweer zo, ja.
0: Dat is gezellig.
2: Hoe ging hij daar?
0: Ja, het ging goed. Bloedprikken, alles, de hele rand op het tand gedaan. Maar ze wilde ook even gewoon, de algemene check, wilde ze even kijken. En op een gegeven moment, hoi, ik ben Sandra. Ik kom even kijken, vrouw van middelbare leeftijd. En ik dacht, nou, degene die dat intakegesprek achter de pc doet, die gaat wel weg. Er stond daar ook een schot ingeklapt. Hele schot is niet gebruikt. Zij bleef er ook gewoon bij staan. Ja, maar, ik denk, maar wat is dit? Ik kon echt, als ik nog steeds aan dat moment denk, kan ik echt huilen.
1: Ik snap dat wel.
0: Ja, dit is het meest gênante wat ik ooit heb gedaan.
1: Want als ze ook naar gaat kijken en zo.
0: Ja, wat ze gezien heeft. Maar,
1: ik weet het ook niet.
0: Nou, ik ben dus heel benieuwd, want ik heb dus vanochtend heb ik mail gekregen van de GGD. Mm. En ik weet de uitslag nog niet.
1: Nee. Weet je wie die uitslag in zijn hand heeft of niet?
0: Ja, ik kan het al raden, ja.
1: Ja.
0: Ik heb het gemaild naar Ruben. Ja. En die heeft het dan weer doorgepaast aan jou.
1: Ja. Dus ik heb het hier letterlijk voor me, man.
0: Maar heb je een mailtje of wat heb je?
1: Ja, ik heb een mooie envelop. Ik ga hem open.
0: Ja, echt. Het is echt heel serieus.

0: Ja, ja, echt waar. Echt waar.
1: Oh, het wordt een soort awardshow. Wordt ja, het, ja.
0: Zullen we hem gaan bekijken, of niet?
1: Ja, dat is goed. Ik ben echt bang, want dit is mijn eerste SOA-test. En ik voel een beetje de bui hangen of zo.
0: Waar hoop je echt niet op?
1: Nou, gewoon op geen één SOA. Laten we daarmee beginnen.
0: Oké, dat snap ik ook
1: wel. Maar het ergste geval dat je gewoon aids te pakken hebt of zo.
0: Ja, dan zit ik hier volgende keer alleen met Jeppe nog. Ja. Nou, goed.
1: Je hebt een hele envelop. Wat staat er op die envelop dan nu?
0: Testuitslag.
1: Niet waar.
0: Ja, echt waar, echt waar.
1: Oh god.
0: Hey, Jan, ik zit te kijken. Jij. Of zullen eerst een plaatje doen nog even?
1: Ja, laten we maar een plaatje doen dan. Oh, ik kan het niet meer. Oh. Maar jij hebt het ook nog niet gezien wat er in die envelop zit.
0: Nee, ik ook niet.
1: Oh shit.

0: maar stel het is echt iets ergs. Dan weet dus de luisteraar op hetzelfde moment...
1: Ja, man.
0: Dat ik misschien wel hartstikke ziek ben.
1: Klopt.
0: Ja, weet je wie ik dan allemaal moet gaan bellen?
1: Ja, heel veel. Maar dat is alleen maar lachen, joh.
0: Nee, ja, voor jou, ja. Dat klopt, ja.

0: Slimme avondje op het Marshmallow. En hallo, zometeen de populairste van deze week. Cattrall en Sexy Magic is Grand Slam, die hoor je zometeen. Eerst heb jij mijn SOA-testuitslag in je handen.
1: Ja, man.
0: In een envelop.
1: Ja, ja, ja. Het is echt mooi ingepakt.
0: Oh, oh, oh, oh. Ja, het is de eerste SOA-test die ik ooit heb gedaan. Ik heb bloed geprikt, alles erop en eraan. En de uitslag die heb ik gemaild naar onze stagiair, die hem blijkbaar dus in een envelop heeft gedaan.
1: Ja.
0: Klopt. Ja, laat maar doen.
1: Ja, zullen we doen?
0: Ja, ik wil het nu wel weten.
1: Is goed. Ik ga hem eruit halen.
0: Oh, dat klinkt niet goed.
1: Ik merk dat ik het ook super spannend vind.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik ga nu kijken.
0: Oh, nee.
1: Jarno.
0: Ja.
1: Alle uitslagen zijn goed.
0: Niet?
1: Ja, ja, echt waar. Ja.
0: Dat kan niet.
1: Ja, nee, ja, dat vind ik ook raar, want jij doet het heel vaak onveilig.
0: Echt waar?
1: Ja, nee, het staat er
0: of
1: echt.
0: Zit je me niet te fucken dat je dan zegt, haha, je hebt begon de reu.
1: Ja, nee, nee, ja, het staat er echt. Kijk, ergens vind ik dit jammer. Want het zou natuurlijk mooi zijn als we kunnen zeggen...
0: Staat er echt, alle uitslagen zijn goed?
1: Alle uitslagen zijn goed. Dat betekent dat we niets gevonden hebben.
0: Wow.
1: Bizar, hè? En met de hoeveelheid, zeg maar...

0: eerste deze week. Catrell en Fred Again, Pink Panthers en Sexy Magic. Een van die tracks die je gaat horen in de autoradio op GTA 6.
1: Ja?
0: Ja, lekker.
1: Dik.
0: Ja, dat is goed, hè? Ja. Zometeen gaan wij weer kijken of dat DJ Jean de telefoon opneemt. Dat doet hij niet de hele week, want gisteren kregen wij zijn voicemail. Maar we hebben de voicemail wel gehaald.
2: Hey, hallo, dit is de voicemail van DJ Jean. En iedereen en alles kan een bericht inspreken. Oh, trouwens, deze week ben ik te beluisteren bij Slam, de Dance Top 1000. En daar zijn mijn platen allemaal gezakt. Dus ik zou zeggen, stem even op mijn platen, misschien heeft het nog zin. En iedereen en alles kan natuurlijk bij deze voicemail een bericht inspreken. Tenzij je een van die stalkers van Slam bent natuurlijk.
0: Nou, we gaan het zo meteen toch weer proberen. En dan Lost Frequencies komt eraan.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie.
20: Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
17: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
22: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
23: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
22: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
23: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
0: Een paar minuten over 7:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het wordt droog vanavond en gelukkig daalt de temperatuur niet onder de 10 graden. Het is minimaal 14 graden. Morgen dan kans op zon met maximaal 20 graden. Flitsmeister dan, die man nog één vertraging op de A15... in de richting van Gorkum bij Sliedrecht-Oost. Daar verlies je 28 minuten, 6 kilometer aan file. Komt door een ongeluk.
24: Jarno en Jeppe.
0: Dag 4, kijk of dat DJ Jean weer de telefoon opneemt. Ja of nee, ook Huntrix krijg je na Lost Frequencies.

0: telefoon op vandaag.
1: Hey, hallo, dit is DJ Jean.
2: Het zijn je vrienden van Slam.
1: Oh my god, oh. Jongens, hebben jullie niks anders te doen of zo? Het is al de vierde dag op rij nu inmiddels. Hè? Ik word er eigenlijk een beetje kriegel van, om eerlijk te zijn. Ik bedoel, 3 dagen geleden kom je met dat bizar slechte nieuws aan. En dan een dag later weer bellen. En dan nu gewoon weer bellen. Ja, dat wordt me toch een beetje te veel allemaal. En bovendien, ik heb al wat anders te doen dan de hele tijd met jullie bellen. Elke dag zo'n beetje nu.
3: En weer die gasten van Slam die al de afgelopen 3 dagen ook al zitten te bellen.
4: Oh.
3: Ja, precies, ja, van de avondshow.
1: Nee, ja, je hoort het, ik moet ook even eten en zo. Dus even klaar mee nu, oké?
0: Ja, hij neemt de telefoon weer op.

0: eerste van deze week. Ook in de week van de Slam Dance 1000. Gewoon een Grand Slam van John Summit. Slam Dance 1000. En don't believe it. We zitten midden in de leukste lijst van het jaar. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Die vinden wij, en thanks trouwens voor het samenstellen, via slam.nl in de Slam Dance 1000. We zijn op de helft en zondag in de ochtend om 10 uur gaan we door met de 500 beste dance tracks ooit gemaakt. Wat is volgens jou, Senna, de beste dance track ooit gemaakt?
1: Beautiful People, Benny Benassi.
0: Underworld Born Slippy voor mij. Ik wil eigenlijk een soort hommage brengen aan degene die de lijst dit jaar niet hebben gehaald. Want die zijn er ook, natuurlijk. Ja, je hebt onder andere G-Spot en Energy, vonden we niet terug dit jaar in de Slam Dance 1000. Last Frequencies, Love to Go, Eli Brown met Be The One. En ook deze stond vorig jaar nog op 323, maar dit jaar gewoon niet te vinden in de 1000 beste. Terwijl, het is een fucking goede track. Ja, ik hoor iemand al zeggen,
2: What the fuck?
0: Meer mailadressen volgende keer. Peter Gelderbom en Waiting For in de avondshow. Dat zeg ik.

0: over. Zometeen gaan we het weer spelen. Het leukste spel van de radio.
1: Spiegeltje, spiegeltje.
0: Spiegeltje, spiegeltje. Ja, dat vind jij mooi, hè?
1: Ja, maar ik ben er niet zo goed in, man.
0: Ja, maar dat maakt niet uit.
1: Nee, dat is ook zo.
0: We hadden trouwens vorige week in de avondshow Nick Schilder. Die wisten allemaal woord voor woord te raden.
1: Meen je dat?
0: Wij hadden geen idee en hij wist alles.
1: Zo'n talent of zo.
0: Het is niet normaal. Het is echt een gaaf. Het is voor hoogbegaafde mensen, dit spel.
1: Wat wil je ermee zeggen dan?
0: Ja, niet zoveel.
1: Oké.
0: Dat je niet zo slim bent, eigenlijk. Okay, dat
1: nee, maar dat is goed.
0: Hey, weet jij trouwens wel wat je moet doen om dat Slam prijspakket te winnen? Wat moet je dan nu sturen?
1: Je naam, maar dan achterstevoren eigenlijk.
0: Bam, dus dat, daar bedoel je mee, je naam?
1: Achterstevoren.
0: Ja. Vierde F van Slam, kom maar door om kans te maken op dikke prijzen. En ook Miley Cyrus komt eraan.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva R.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
6: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
7: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
5: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te

0: is korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
2: Premier Padel in Rotterdam.

0: www.dus.nl.
1: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Londen is een verdachte opgepakt voor het incident afgelopen weekend bij de luchtmachtbasis in Fairford. Het is volgens de politie een Brits-Iraanse man. Premier Burnham zei al dat Iran erbij betrokken is. Op de basis stonden 3 verdachte witte busjes. Zondag waren al 5 verdachten opgepakt, maar later ook weer vrijgelaten. In het centrum van Rotterdam is stilgestaan bij mensen die zijn overleden bij een aanhouding door de politie. Op een plein was een begraafplaats nagemaakt met 142 bordjes die voor de slachtoffers staan. De herdenking is elk jaar, maar werd nu extra actueel door de dood van Alfred Gulu bij zijn arrestatie vorige maand. De partijen in de Tweede Kamer zijn verdeeld over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. Partijen op rechts willen voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot vermogensbelasting moeten gaan betalen. Maar linkse oppositiepartij Pro wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij rijken en bedrijven. En Ruben van Bommel heeft voor het eerst een basisplaats bij Oranje. Hij speelt vanavond tegen Griekenland omdat Cody Gakpo geblesseerd is. Ook Jurriën Timber staat in de basis nadat verdediger Jan-Paul van Hekken gisteren geblesseerd de training verliet. De wedstrijd tussen Griekenland en Oranje in de Nations League begint om 9:15. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, een broodje.
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
16: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
17: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
18: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
17: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
18: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
16: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
19: Nu bij Quantum. 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.

0: te zeggen. Wij gaan het omspiegelen en raden wat je eigenlijk gezegd hebt. Want wij weten de antwoorden ook niet. Jij vindt het een dikke jingle, hè?
1: Ik vind het echt dik, man. Ja, dit is echt serieus. Dit klinkt goed.
0: Hoogtepunt van de avonturen van Jarno en Jeppe. En wij gaan spelen met Leon. Goedenavond.
1: Leon, goedenavond.
2: Goedenavond, zijn we weer.
1: Ja, fijn, fijn. Hoe is het?
2: Ja, goed hoor.
1: Ja, wat heb je gegeten?
2: Burritos.
1: Oh, ja. Lekker.
2: Ja,
1: oh, wat fijn.
2: Hey,
1: gisteren heb je natuurlijk ook meegedaan. Maar dat ging volgens mij niet zo goed, toch?
2: Ja, maar dat is eigenlijk niet mijn fout. Dat is Rubens fout. Dat hij al veel te moeilijk gemaakt.
1: Echt waar?
2: Ja, natuurlijk.
0: Gewoon de stagiaire vol voor de bus gooien.
1: Ja, mooi. Ja, dat kan ook niet. Ik hoorde wel dat hij het een stuk makkelijker heeft gemaakt vandaag.
3: Ja.
2: Ja, oké. Okay. Nou, nog een poging.
1: Dus we gaan het inderdaad nog een keer proberen.
0: Ja, het is heel simpel. Je weet wat je moet doen, Leon. Gewoon zo goed mogelijk nazeggen. Dan ga ik het weer eigenlijk spiegelen in de tegenwoordige tijd. En moeten wij raden wat jij gezegd hebt. Ben jij klaar voor je eerste zin?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Nou, je krijgt hem twee keer te horen. Goed luisteren.
4: Het is heb zo. Het is heb zo.
0: Nog één keer.
4: Het is heb zo. Het is heb zo.
2: Scherp eens uit, scherp eens op.
0: Ja, maar als je het zo gaat doen,
1: dit wordt niks.
0: Ja, je krijgt nog één kans om het goed te zeggen.
2: Ja, maar dit slaat er nergens op.
1: Het is een stuk makkelijker dan gisteren.
0: Het is makkelijker dan gisteren.
1: Nog een keer.
0: Goed luisteren.
4: Het schep ze uit. Het schep ze op.
2: Schep ze uit. Schep ze op.
0: Kijk, dit vind ik al beter.
1: Ja,
0: dat vind ik al beter. Even kijken hoor.
1: Gaan we spiegelen.
0: Gooi hem door de reverse en dan krijg je dus.
1: Ja, ik hoor dit.
0: Dit moet lukken.
2: Oh ja, ik hoor
1: dit.
2: Ja,
1: ik hoor hem ook.
2: Oostweg, Zuidweg.
0: Wat denk jij zelf? Zeg
2: ik
0: maar.
2: Ik denk Oostweg, Zuidweg.
0: Nou, we gaan even luisteren.
4: Oost-West, thuis-best.
1: Ja!
2: Hey!
1: Goed hoor.
0: De eerste is binnen hoor. Lekker bezig. Wel mooi dat het dan moeilijker eigenlijk is dan gisteren. En dat je het dan wel raadt, Leon.
2: Ja, ik heb een warming upje gedaan.
0: Nou, de volgende is het prijzenpakket binnen harken. Goed luisteren.
4: Mama biedt hem mag. Mama biedt hem mag.
2: Mama biedt hem mag.
1: Ik zie Ruben hier ook keihard lachen, man. Dit wordt toch niks, joh.
0: Nou, ik vind het wel weer goed nagezegd. Ja, we gaan hem door de spiegelmachine halen en dan krijg je dus...
1: Nou,
2: duidelijk.
0: Nou, ja, ik hoor hier wel wat in.
1: Meen je dat?
0: Ja? Hoor jij hier niks in?
1: Nog één keer.
0: Ik hoor het wel.
1: Meen je dat?
0: Ja.
1: Leon, hoor jij het?
2: Nee, ik hoor het ook niet.
0: Nou, ik hoor het wel. Zit er een fruit in, Ruben?
3: Er zit inderdaad een fruit in,
0: ja. Jawel, hè?
2: Op een kamerstruik.
0: Ja, ik hoor ik hoor het. Hoor jij het echt niet?
1: Het is niet mijn spel, man.
0: Ik
1: van Leon ook niet, volgens mij.
0: Ik denk dat het is gaan met die banaan. Even luisteren.
4: Gaan met die banaan.
0: Oh mijn god.
2: Ja.
0: Leon, jij hebt het Slam prijzenpakket gewonnen. Dat betekent eigenlijk de mystery box. Wat erin zit, ja, dat zie je pas als hij op de deurmat valt.
1: Spannend.
0: Je hebt eigenlijk de extra moeilijke versie gewonnen. We wilden je eigenlijk voor de zeik houden, maar dit is gewoon beter gegaan dan gisteren.
1: Zeker.
0: Hey, fijne avond, jongen. Het prijzenpakket komt je kant op.
1: Ciao.
2: Hey, thanks.
0: En ik vind dat je nu sorry mag zeggen tegen Ruben.
2: Sorry, Ruben. Ja, dat is fijn.

0: DJ Snake en Justin Bieber in de avonturen van Jarno en Jeppe. Let me love you.
1: Slam. Jarno en Jeppe.
2: Ja, Jarno, ik zit een beetje door Insta te scrollen. En daar kom ik DJ Blijwin tegen. Weet je wie dat is?
0: Ja. Dat is die kinder-DJ.
2: Ja, maar dat is toch een hele enge kerel.
0: Of niet? Ja, dit klinkt alsof jij hier al de hele dag op zit te opvreten dat die gozer... Ja.
2: Nee, dat is ook echt waar. Want dan zie ik één filmpje voorbij komen en dan komen er nog 12 daarna. En dan staat hij op zijn podium te springen met zijn tong uit zijn mond. En dan staan er 4 kinderen ervoor van 12. En ik denk, wat gebeurt hier?
0: Nou ja, voor de mensen die niet kennen, dit is een man. Die is kinder-DJ. Ja. Maar ja, er zit iets raars aan. Dat ben ik wel met je eens.
2: Ik vind het een vage gozer, als ik eerlijk ben.
0: Maar het mooie is ook... Hij heeft altijd een fel rode jas met eenhoorns aan. Maar ook dus als hij niet optreedt als kinder-DJ.
2: Ja, dat klopt ja. Dat hoorde ik inderdaad ook. Dat hij in zijn vrije tijd ook in die kleding loopt. Maar dat gaat hij niet goed. Toch?
0: Jij denkt, dat is er wel mis mee.
2: Ja, dat moet. Dat kan niet goed gaan. Nee, maar goed. Doe lekker je ding. Alleen ik vind het wel een aparte.
0: Jij vindt het een red flag.
2: Ja.
0: Stel, jij hebt nu een kind.
2: Nee, mijn kind gaat niet naar een feestje waar DJ Blijwin draait.
0: Maar het heeft gewoon met zijn voorkomen te maken? Of...
2: Ja, pak een foto erbij van hem.
0: Ja. Wat, omschrijf hem even voor de mens.
2: Kijk, het is een gozer van... Ik denk dat hij een jaar of 35, 40 is. Misschien wel ouder eigenlijk, ik zou het niet eens weten.
0: Ja.
2: In hele kleurrijke kleding.
0: Ja.
2: En die gaat dan helemaal zo springen op het podium. Hij doet een soort kind na.
0: Ja, maar op zich, je hebt ook Ernst en Bobby en zo.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja.
2: Maar ik vind hem gewoon een beetje eng. Ja, ik weet het niet. Ik heb het niet met hem. Maar misschien is het een hele aardige gozer. Dat zou kunnen. Natuurlijk wel
0: maar dit is gewoon zo'n persoon dat jij bij denkt van ja... Dit...
2: Ah, als ik een kind heb, gaat mijn kind niet naar DJ Blijwin.
0: Oké.
2: Okay. Als ik dat mag zeggen.
0: Nee, dat mag jij. Dat mag jij zeker zeggen, ja. Naar wie zou je kinderen wel toesturen?
2: Dat weet ik even niet.
0: Marco Borsato of...
2: Ah, bijvoorbeeld.
0: Het is een schuimparty ook.

0: waanzinnig goede muziek.
1: I'll help you go higher, feel so much lighter. Just put on your brightest smile.
0: Van Nick Schilder en Brian V in de Slamavondshow en Smile. Wil je nog even terugkomen?
2: Nou, kijk, Blijwin, mocht je dit horen of hebben geluisterd, ik wilde je niet belachelijk maken of zo. Maar ik vind gewoon wat van hem. Toch?
0: Ja, dat
2: mag toch gewoon?
0: Ik ook wel, ja. Het zijn gewoon bepaalde beroepen die je deze man niet moet geven, denk ik.
2: Geen kinder-DJ, man.
0: Zwemleraar, gymleraar.
2: Dat zijn allemaal van die dingen, dat zou ik niet... mijn kind mag niet bij hem zwemmen of andere dingen doen.
0: Soms heb je dat gewoon zo'n sens bij iemand. Maar bijvoorbeeld bakker. Nou, wat kan dat kwaad?
2: Hij moet dat worden, joh. Ja, bakker Blijwin.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
6: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
13: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.nl.
15: Oh, het is weer laat.
16: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
17: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.
1: En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Oud24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: 5 minuten over 8:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Vanavond klaart het breed op en het is gelukkig overal droog. Komt af naar een graad of 14. Vannacht is het lekker helder en morgen maximaal 20 graden.
4: Jarno en Jeppe.
3: Met zometeen muziek van Jay-Z en Alicia Keys.

0: En Alicia Keys en de avonturen van Jarno en Jeppe in de avondshow. En Empire State of Mind. Maar Jeppe lekker op vakantie is, maar Senna.
1: Ik ben er gewoon nog steeds, man.
0: Ja, dat vind ik echt leuk. Komende week ook. Gaat lekker, toch?
1: Ja, gaat heel lekker. Gaat heel lekker.
0: Zeker. Ik kreeg vanochtend van jou een appje.
1: Kijk, Jarno, ik zit al de hele week met een vraag.
0: Ja.
1: En ik, ik gooi het er gewoon in, joh. Ik bedoel, waarom zou ik dat niet doen? Weet je wat ik mij afvraag? Nou. Mensen met een met dwerggroei, hebben zij een normaal formaat penis? Ja, ik denk dat heel veel mensen zich dit afvragen, man.
0: Maar wanneer? Word jij wakker of zo? Of loop jij ergens dat je denkt van, nou, dat zou ik altijd al willen weten.
1: Nou ja, stel dat ik er een langs zie lopen, dan denk ik wel van, heb jij een even grote penis als dat ik heb?
0: Of sterker nog, sta je naast hem met de pisbak en hij plas je er gewoon uit. En je denkt, nou, hoe kan het nou zo zijn dat, hè?
1: Ja. Nee, ja, dat is iets waar ik gewoon heel erg benieuwd naar ben, man. Jij niet dan?
0: Nou, maar waar komt deze fascinatie vandaan?
1: Weet ik niet. Ik weet het niet.
0: Nee, maar jij moet ergens dan in je hoofd geplant hebben dat je denkt van, ik denk aan, nou, zal ik het denk één keer zeggen, midgets?
1: Nee, kijk, dat heb ik niet gezegd.
0: Nee, maar dat zo noem ik het even.
1: Oké, fijn.
0: En dan denk je door en denk je van, nou, ik ben ook wel benieuwd wat ertussen hangt, zeg
1: zo,
0: maar.
1: Zo gaat denk ik mijn brein wel, man. Mijn brein gaat snel op dat gebied. En die vraag, ik hoop dat we er antwoord op kunnen krijgen.
0: Zal ik je nog zeggen dat ik het wel een interessante vraag vind ook? Want hebben zij inderdaad een micropenis? Of hebben we het gewoon over normaal formaat?
1: Ja, maar kijk, stel dat het inderdaad een normaal formaat is, zoals wat wij hebben. Ja. Weet je hoe dat er dan uitziet?
0: Ja, bij hun
1: dat
0: tot is bizar, hè? Tot de knieën.
1: Ja, letterlijk. Hoe vet is dat? Dat wil ik weten, man. Ja.
0: Even, ja, waar ga je. Ik weet wel dat er een agency is voor kleine mensen.
1: Kunnen we die niet gewoon bellen dan?
0: Even googlen.
1: Ja.
0: Kijken. Ja, hier heb ik het al. Short People Agency heet het. Mooie slogan ook, waar kleine entertainers groot in zijn.
1: Ja, maar oké.
0: Geen grap. En dan staat hier, inzetbaar als kerstelf, Oompa Loompa.
1: Super.
0: Koning Jan de Eerste of een circusdirecteur.
1: Ja, wat wil je nog meer?
0: Ja, er staat ook een 06-nummer bij.
1: Laten we het gewoon doen.
0: Zal ik dat even intikken?
1: Goed.
0: Dan ga jij die vraag stellen.
1: Nee, dat is goed. Ja, want ik wil het weten.
0: Ja.
1: Let's go.
0: Ga bellen.
2: Jan?
1: Jan?
2: Ja?
1: Jan, goedenavond. Je spreekt met Senna.
2: Hoi.
1: Hoi. Jan, ik heb eigenlijk een vraagje. Ik zit al de hele week hierover na te denken. Een kleine vraag. Als je erop wil antwoorden natuurlijk. Hoe zit het eigenlijk met de penislengte van een iemand met dwerggroei? Is dat dus hetzelfde formaat? Of is die...
0: Hij heeft al opgehangen.
1: Nee!
0: Hoezo?
1: Is dat een goede vraag?
0: Ja, dan weten we het nog niet.
1: Ja, het gaat er nergens op.
0: Maar wat denk je als je gebeld wordt?
1: Ik kan gewoon antwoord geven. Ik bedoel, het is gewoon een hartstikke normale vraag.
0: Nou ja, zullen we eens even verder zoeken of dat we nog iemand meer in het dwergensegment kennen? Ja, dat is goed. Hij was wel kort van stof.

0: avonturen van Jarno en Jeppe. Slam.
1: Soms mag je ook best wel afvragen van ja, wat ben ik nou mijn godsnaam eigenlijk aan het doen? Ja. We zijn antwoord aan het krijgen op de levensvraag die jou bezighoudt de hele week al.
2: De vraag luidt als volgt. Heeft iemand met dwerggroei ook een dwergpenis?
1: Nou, nah, dat kan toch niet. Dat kan toch niet. Het is een interessante vraag. De baas van Short People Agency, die nam niet op. Die nam wel op, maar die hing gelijk op.
2: Ja, en nou weten we het antwoord nog steeds niet.
1: Nee, heb je een andere gevonden?
2: Ik heb er nog één. Peters Entertainment.
1: Peters Entertainment.
2: Ja, die kan alles. Die heeft een minibar, die is een ballonartiest. Een
1: minibar, moet... ja.
2: Ja, die moet ons nog verder kunnen helpen. Kom op.
1: Zullen we Peter proberen te bellen dan?
2: Laten we dat doen.
3: Hallo.
1: Peter, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Hi, je spreekt met de radio, met Slam spreek je.
3: Hi.
1: Hi, mogen we jou heel kort storen voor een vraag die eigenlijk al op een hele tijd op onze lippen brandt?
3: Altijd.
1: Nou, gelukkig maar. Goed
2: om te horen. Ja, ik zit eigenlijk de hele week daarover na te denken. Ik ben eigenlijk benieuwd, heeft iemand met dwerggroei wel een normaal formaat penis?
3: Dat is voor jou een vraag, voor mij niet.
2: Ja, dat weet ik. Daarom bellen wij jou, zeg maar. Jij kon ons verder helpen.
3: Ja, ik zou zeggen van stuur jouw vriendin eens een keer langs. Nou,
1: dat moet ik dan maar doen dan, denk ik.
2: Oh, wat goed zeg.
3: Ja, dat is de enige oplossing.
2: Heb ik wel, dat is het antwoord, ben ik bang.
1: Ja, maar mag ik dan een algemene vraag stellen? Ben je zelf tevreden?
3: Zolang mijn vrouw maar tevreden is.
1: Okay, dat vind ik een mooi antwoord.
2: Mooi, ja.
1: Dat vind ik een mooi antwoord. En zijn jullie al lang samen?
3: Wij zijn al heel lang samen, ja.
1: Dan denk ik dat het wel goed zit.
2: Denk het ook, dus niet kort samen.
3: Maar ik wil zeggen, een mooie dochter, dus dat is het bewijs, hè.
1: Ja, dat is eigenlijk ook helemaal niet lacherig bedoeld, maar oprecht een experimentele vraag van, is dat zo? Hoe zit dat?
3: Ja geen probleem. Kijk, ik ben gewoon op dat gebied een open boek, dus...
1: Daar willen wij jou hartelijk voor bedanken.
3: Is helemaal goed.
1: Okay. Hoi.
3: Hey, dankjewel, hè, jongens. Hoi.
1: Ben je nu satisfied?
2: Nee. Ja, ik kan moeilijk mijn vriendin langs sturen om daar dan achter te komen, zeg maar.
1: Nou, op zich.
2: Ja, zou misschien kunnen eigenlijk.
1: Dat is gewoon een gratis vakantie.
2: Ja, prima.
1: Mini-vakantie. Oh. Ja,

0: Slam met de Temper City. En Way to Self-Aware. Het is dikstak donderdag. Betekent zometeen maak je kans op dikke vette prijzen. In de vorm van letterlijk dik vet. Je maakt kans op snacks. Een snacktegoed wat je kan uitgeven bij de plaatselijke cafetaria.
1: Heerlijk.
0: Als je meespeelt met 30 snackens.
1: Ja,
0: dat vind je wel mooi, hè?
1: Ja, vind ik goed. Vind ik weer goed bedacht weer.
0: Wil je nou kans maken op gratis snacks? Heel simpel. Stuur dan even je favoriete snack deze kant op via de app van Slam. Dat is van jou een...
2: Ik denk een Mexicano, man.
0: Een Mexicano?
2: Ja, die van jou?
0: Een grizzly.
2: Wat is dat? Grizzly? Nee,
0: dat is een stokje met gehakt. Eigenlijk gewoon een beerhap is het, een ui. Ja. Maar dan met zo'n krokant laagje er nog omheen.
2: Een soort, wat een viandel van een frikandel is.
0: Nou, eigenlijk wel.

0: Oh ja, oh. Zo kan je het wel bestempelen, ja.
1: Een grizzly.
0: Ja.
1: Lekker, man.
0: Goed, hè? Ja, zo. Nou, die van jou, stuur hem door via de app van Slam.
2: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
8: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
14: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
15: Ja.
14: En nu?
15: Domeinnamen kopen.
14: Voor je bedrijf?
15: Ja.
14: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
15: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
16: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
17: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
19: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
20: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. heb je zomaar een buitenkantje te pakken. Zo wel simpel kan het zijn.
1: Bel Simpel zet de tijd op 9 uur.

0: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Arnhem is de politie bezig met het ontruimen van een kraakpand. Tientallen mensen zitten al 2 dagen in een oude sportschool om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten. Omdat ze zijn gebleven, is besloten om de krakers eruit te halen. In meerdere Franse steden zijn protesten tegen de slechte staat van het onderwijs weer uit de hand gelopen. Er waren vernielingen en er werden brandjes gesticht. Sinds dinsdag zijn al meer dan 200 agenten gewond geraakt bij de acties. De protesten zijn ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom de middelbare scholen morgen dicht. De advocaten van de ter dood veroordeelde Amerikaanse vrouw bij wie een dodelijke injectie is mislukt, eisen dat haar straf wordt omgezet. Ze is nog in leven en ligt in het ziekenhuis. De advocaten noemen de mislukte executie wreed. Ze kreeg de doodstraf omdat ze in de jaren 90 een vrouw had doodgemarteld. En het kabinet trekt 5 miljoen euro uit om spoorwegovergangen veiliger te maken. Het gaat bijvoorbeeld om hekken of knipperlichten. Aanleiding is een ongeluk op een overweg in Hoge Zwaluwe. Een trein botste 2 jaar geleden op een vrachtwagen en de machinist kwam om. Zijn familie startte een petitie die 8000 keer werd ondertekend. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
2: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
3: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Chris, kom op Amsterdam op Slam. 30 snackens. Wij gaan weer proberen op Dikzak Donderdag om gratis snacktegoed weg te geven. Dat gaan wij doen aan Christian. Christian, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Hallo. Jij zit in de auto. Waar onderweg waar naartoe?
1: Ja, naar huis toe.
0: Naar huis?
2: Heb je alle vier de ramen open?
1: Ja. Nee, zeker niet. Nee, het is een lawaaierige auto.
0: Ja, dan moet je nieuwe carkit kopen, jongen.
1: Ja, inderdaad.
0: Hé, onderweg naar huis. Waarom ben je nu pas richting huis aan het gaan?
1: Nou, ik kom net van mijn moeder af. Thuis, want mijn stiefvader heeft een bandje, doen ze spelen. Daar was ik toeschouwer vanavond.
0: Oh, dat vind ik mooi dat je dat doet. En kunnen ze het een beetje, of dacht je van, nou, ik ben blij dat ik weer in de auto zit?
1: Ja, de kraaien die vallen dood van het dak. En voor de rest is
2: weg. Harry dus.
0: Ja, leuk hoor. Ja, goed. Hey, dan heb je eigenlijk wel nog een lekker vette bek verdiend, want je moet nog eten, denk ik.
1: Ja, ik moet zeker nog eten, ja.
2: Komt dat goed
0: Heerlijk.
2: Uit, zeg.
0: Nou, je gaat meedoen aan 30 Snackens. Wat is jouw favoriete snack ten eerste?
1: Mijn favoriete snack, dat was de knoepert, maar dan rundvlees.
2: En wat is dat?
1: Nou, toen New Kids Turbo uitkwam, toen was in één keer die snack in een man hype. Dat was gewoon eigenlijk een hamburger platgeslagen op een stokje. Ja. Ah, geweldig.
2: Maar die bestaat niet meer.
0: Het was gewoon letterlijk een vleeslolly, was het.
1: Ja, precies.
2: Een keer een vlees,
1: helaas bestaat die niet meer, nee. Dat klopt.
0: Maar had je er dan ook turbosaus bij?
1: Nee, zat niet.
0: Zeg. Oh, nou, ik vind dat wel een goede enquête. Bring back de knoepert.
2: Ja, 100%. Ja.
1: Hey, dat moet echt, ja.
0: Ja, ik snap het helemaal. Nou, die kunnen we niet voor je regelen tot nu toe. Maar we gaan wel gewoon zorgen dat jij snack te goed mee naar huis neemt. Het is heel simpel. We gaan zo meteen een snackbar bellen. Als die opneemt, gaan jouw 30 snackens in. Je krijgt 2 snacks. Die moet jij omschrijven zonder de snack te zeggen. En raad de snackbar welke snacks jij bedoelt. Ga je er vandoor met de prijzen.
1: Oké, top.
0: Jouw snacks zijn... Komt ie aan, hè. Goed opletten, want deze moet je omschrijven. Jouw snacks zijn...
2: Het is een frikandel en een berenhap.
1: Oké. Ja, die komt goed.
2: Moet lukken, toch?
0: Ja, top.
1: Ja.
0: Oké. Wij gaan bellen.
2: Gaan we.

0: Hallo? Hallo? Ja? Goedenavond. Ja? Hebben jullie die snack die op een stokje zit met uitjes en dan die plakjes vlees?
1: Nee.
0: Hebben jullie die niet?
1: Nee.
0: Hebben jullie niet ook die bekende snack van vlees, zeg maar, die ronde? Die je ook met speciaal kan eten? Hoe heet die ook alweer?
1: Nee, ook niet. Sorry, ja. Nee.
2: Wat is dit nou?
3: Ja, sorry, hij heeft opgehangen.
2: Ja, maar hij heeft helemaal
3: niks. Nee.
0: Wat is dit? Heb je shawarma boer gebeld vanavond? Wat is dit, joh?
3: Ja, dit is een lege vitrine. Ja, het spijt ons, maar er gaan geen prijzen vandaag te
2: tellen. Nee, maar dit is echt zonde, dit.
0: Ja, dit is wel een gemiste kans.
3: Ja, dat begrijp ik. Dat wordt toch even langs de Mac nu.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, ik ben bij het Gelredome nou in Arnhem, dus...
2: Oh, moet wel goed komen.

0: populairste dance track van deze week. Mix Marathon Track of the Week is voor Mike Williams en Grease 2000. We gaan even naar de telefoon. Ik zeg hallo tegen Rick.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond, Rick. Hoe is het?
1: Ja, goed. Op weg naar werk.
2: Naar werk? Zo laat nog?
1: Ja, naar werk. Ik heb een nachtdienst.
2: Ah, en wat doe je?
1: Procesoperator.
2: Procesoperator. Interessant. Kijk eens aan. Oh. Heb je al gegeten vanavond?
1: Alblieft.
2: Heb je al gegeten vanavond?
1: Ik heb wel al gegeten, ja.
0: Ah, maar jij wilde eigenlijk een soort rechtvaardigheidscampagne beginnen voor Christian, die we net aan de lijn hadden, of niet?
1: Ja, dat klopt.
2: Jij was het er niet mee eens. Je vond het geen goede snackbar eigenlijk, hè?
1: Nee, het was er zeker niet mee eens. Het was echt een hele slechte. Ja. Dus ik zou zeggen, inderdaad, bel hem op en probeer nog een keer.
0: Dus jij zegt eigenlijk hem weer bellen, maar dan een andere snackbar proberen.
1: Ja, klopt. Ik gun het een keer al en probeer maar gewoon een andere snackbar.
0: Nou, eigenlijk, als je zo'n heel betoog aan het houden bent, zullen we dan gewoon zometeen voor de één, voor de uitzondering op de regel, hè, gaan we nog een keer Turdy Snacken spelen met dezelfde kandidaat. Ben je dan blij, Rick?
1: Ik zeg doen.
2: Dan gaan we dat doen.
0: Gaan we knallen zometeen.

beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
11: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
12: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
12: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
11: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: 3 minuten over 9:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is vannacht te helder en fris met minimaal 14 graden. Morgen dan schijnt de zon en is de temperatuur maximaal 20 graden.
15: Jarno en Jeppe.
14: Bij hoge uitzondering zometeen deel 2 van 30 Snackens met onze eigen Christian na Adela.

0: Avonturen van Jarno en Jeppe of Jarno en Sanne.
1: Sanne, sorry, is goed hoor dit. Ja, het is ook laat, hè?
0: Senna. Denk. Het is donderdagavond, ik ben ook bijna toe aan weekend. Weet
1: ja,
0: je,
1: ik weet
0: het aan,
1: ja.
0: Dus, paling inpakken en dan zijn we er bijna. 30 snackens. Maar bij hoge uitzondering, eigenlijk omdat slamluisteraar Rix het zo zielig vond... Ja. Dat Christian gefaald heeft in editie 1 van 30 Snackens... dat we het deze avond nog een keer gaan spelen. We gaan weer een snackbar bellen aan jou de taak om zo goed mogelijk te omschrijven... wat voor snack je eigenlijk bedoelt.
2: Echt mooie luisteraars eigenlijk, hè?
0: Prachtig,
2: dat ze dat voor elkaar, dat ze dat gunnen aan elkaar.
0: Ja, het zijn lieverds, hoor. De slamluisteraars zijn de OG's, ja, zo is het. Ja, hey Christian, daar ben je weer.
3: Hey, daar ben ik weer.
0: Christian, de legend, mede dankzij slamluisteraar Rick... krijg jij een tweede kans met een snackbar die hopelijk wel meespeelt met het spelletje. Dat zou toch hartstikke lekker zijn. Zou jij ook andere snacks willen? Of denk je van, hier ben ik wel tevreden mee?
3: Nee. Laat maar gewoon bij deze. Dit zijn de echte basic Nederlandse goede snacks.
0: Dus de frikandel en de berenhap, daar spelen we weer voor.
3: Ja, dat is goed, dat is goed.
2: Ga je hem nu anders omschrijven?
3: Nee, ja, dan kijk, een ezel in het algemeen zo krijg je niet twee keer aan dezelfde steen. Zeggen, dus dit komt goed, dit komt goed.
0: We gaan nu bellen.
2: In, man.
0: Succes, jongen.
3: Oké, okay. Is goed, dank je.
0: Is ook een knoepert van de prijzen.
2: Ja, dit moet je hebben.
3: Een goedenavond. Hallo? Hallo? Ik hoor u niet. Met wie spreek ik? Hallo?
0: Gaat lekker, hè?
3: Wat is dit dan?
0: Ja, productie Ruben, we moeten wel... Laten we er nog eentje bellen. Bel maar gewoon gelijk de volgende. Halen we dat nog?
3: Mag ik ook een voorkeur doen?
2: Ja. Bel je lokale snackbar zeker?
3: Ja, bel Jaapies hier in Arnhem.
0: Jaapies in Arnhem. Klinkt ook weer zo goed. Jaapies in Arnhem.
3: Snackbar Jaap.
0: Die neemt nog op?
3: Ja, die is tot 10:30 open. Die neemt nu op.
0: Ja, snackbar Jaap, hoor.
3: Die is goed, hoor.
2: Die is goed, hoor. Hè?
3: Ja, die is goed. Die is echt goed.
2: Oh. Hebben ze daar nog een knoepet?
3: Nee, maar wel die goede satésaus. Dat weet ik zeker.
2: Die moet je hebben.
3: Ja, daar gaat het om.
0: Nou, snackbar Jaap klinkt wel alsof er nog ergens in de hoek van de koelkast nog zo'n doos ligt van 3 jaar geleden.
2: 100%.
3: Ja. Oh. Goedenavond, met Christian. Ik wou graag wat afkomen halen. Alleen, ik ben de namen van de twee snacks vergeten. En één snack is zeg maar die ronde snack van vlees... die je ook met speciaal kan nemen. Maar hoe noem je die ook alweer?
4: Ik zou niet weten wanneer. Je kan heel veel dingen met speciaal nemen.
3: Ja, het is die bekendste Nederlandse snack. Die met mayonaise en curry neemt. Het is ook, ja... En ook een snack, dat is op een stokje met van die uienringen, zeg maar. Met die plakjes vlees die je ook met satésaus vaak neemt.
4: Berenhap.
3: Ja, en die andere, dat is geen kroket, maar de... Oh, hoe noem je die ook alweer? Oh, kut. Ben het gewoon vergeten, daarom. Je kan het ook op een broodje eten, of ja... hoe noem je die nou, joh? En die blijft altijd drijven als die gaar is in het vet. Hoe noem je die nou?
5: Sorry, maar ik volg je even niet meer. Wat zeg je nou?
3: Goedenavond, ja, ik ben die snacknaam vergeten. Dat is een van de bekendste snacks in Nederland. Maar die kan je ook met speciaal een uitjes nemen. Die bedoel ik, ja.
0: Snackbar Jaap, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Je spreekt met de radio. Zojuist heeft onze Christian snack te goed bij jullie gewonnen.
5: Oké, en dat is betalen jullie dat?
0: Dat betalen wij. Nee, dat betalen wij. Dan komt hij lekker bij jou halen.
5: Ja, geen probleem, helemaal goed.
0: Oké, hoi.
5: Oké, fijne avond. Hoi.
0: Hey, Christian, gefeliciteerd.
3: Oh, ik dank God om mijn blote knieën, want ik zag het alweer misslaan vanavond.
0: Ja. Smakelijk, lieve.

0: Vandaag met Senna, want onze Jeppe is lekker op vakantie. Betekent volgende week ben je er ook gewoon de hele week
1: bij. Maandag tot
0: lekker
1: donderdag.
0: Kleine sneak preview alvast. Je krijgt Showtag.
1: Oh, dik hè?
0: Ja, komende dinsdag in de show. En jij doet natuurlijk samen met jouw vaste maatje Ries de Mensenmening.
1: Ja, dat doen we al heel lang. En het leek mij zo leuk om eens een keer wat voor hem te regelen misschien hier op de radio. Dus ja, we hebben iets.
0: We zijn met iets bezig, want Ries die wilde, kunnen we wel zeggen, toch? Die wil volkszanger worden.
1: Zeker, ja, zeker. En daar hebben we maar waarschijnlijk wat voor geregeld.
0: Laat ik nou net mezelf, beheven in dat klimaat.
1: Ja, zeker.
0: Ja, als ik kan regelen wat ik kan regelen,
1: ja, dat
0: dan wordt het te gek. Ja, daar gaan we wat uithalen. Ja. Over het Nederlandstalige segment gesproken. Vorige week waren hier onze grote vrienden van de Ree en Beer. Ik zeg even duidelijk bij onze grote vrienden. Mm-hmm. Is niet bij iedere zender zo.
1: Nee, dat heb ik gezien, ja.
0: Zo.
1: Ja,
0: ze hadden vandaag een interviewtje ergens anders.
1: Ja, dat ging niet heel lekker. Nee.
0: De DJ van dienst, ook al echt vind ik een waanzinnige held, die DJ. Ja. Die was het er niet mee eens. Die dacht van nee. Maar Ree en Beer zijn altijd hier welkom. Alleen heb ik weer met andere mensen ruzie.
1: Ja.
0: Het is onze muziekredactie.
1: Hoor het, ja.
0: Want wij mochten de nieuwe van Ree en Beer glibberen, mochten wij primeuren.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik vroeg dus vandaag van, en gisteren ook trouwens, van mag ik hem dan nog een keertje draaien? Supergoeie plaat. Nee, past niet in het format.
1: Nou, ben ik het niet mee eens.
0: Past niet in het format. Nee. Zijn onze grote vrienden van de avond.

0: Nee, laat ik nu even een klein stukje horen. Als je... Ik heb je lopen gluren. Het is een topplaat.
1: Maar deze wil je horen.
0: Wil jij deze nu horen? App dan even ja. Via de app van Slam. Alleen het woordje ja. En draai ik hem helemaal. Ja, maar ja, tot die tijd moet ik even wachten. Want de muziekredactie wil het dus eigenlijk niet hebben.
1: Nee. Nou, dan moeten ze nu even...
0: Oh, nou ja, de eerste is al binnen. Zal ik die even bellen? Even kijken hoor. Ik ga... Oh, Mike, Robin. Ik ga even Robin bellen. Nou, dat gaat... Oh, dit gaat sneller dan ik dacht.
1: Ja, maar iedereen wil het horen.
0: Oh. Ik ga even de eerste bellen hoor.
1: Dat gaat echt hard.
0: Ja, dit gaat goed. Ja, William, Mike, Robin, Michel, Marco. Hallo.
2: Met Robin.
0: Robin, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Jij had niet lang de tijd nodig, hè?
2: Nee, af en toe kan het toch wel eens. Even een Nederlandstalig bengetje tussendoor.
0: Dat wou ik zeggen, want heb je ze vorige week gehoord in de avondshow?
2: Ja, ik heb ze vorige week gehoord in de avondshow.
0: Waren toch top mensen?
2: Ja, hartstikke gezellig.
1: En je wil ze nu weer horen?
2: Uiteraard.
0: Nou, say no more. Daar gaan we. De nieuwe Rehenbeer Glibberen. Hij is speciaal voor jou, jongen.
1: Geniet ervan.
2: Super.
0: Fijne avond.
2: Dankjewel.
0: Hoi.

0: Glibberen. Die was goed.
1: Ah, dit is zo'n goede plaatje, hoor. Het is de nieuwe Ray en Beer en Glibberen. Onze grote vrienden in de avondshow. En binnenkort hebben we een nieuw project met ze.
2: Echt waar?
1: Ja, maar daar kan ik er niet te veel over zeggen. Oh, maar ze komen binnenkort weer terug in de Slam Avondshow. En ga deze streamen. Ray en Beer en Glibberen. Betekent het einde voor deze week van de Slam Avondshow. De avonturen van Jarno en Jeppe met Senna vandaag. Volgende week onder andere Showtech en ook onze grote Ries. Die is erbij.
2: Het wordt echt heel leuk.
1: Het wordt een topweek. Heb je nou alleen dit radioprogramma beluisterd? Het is ook te kijken via Twitch.
2: En dan zie je ons ook, hè? En dat wil je, want we zien er best goed uit.

0: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760.

0: Peter voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Vlieg door je tijdlijn.
4: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij CanalPlus. Ga naar canalplus.nl.
7: Is dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Arnhem zijn 12 krakers aangehouden die niet wilden vertrekken uit een oude sportschool. Er zitten ook nog steeds mensen binnen. Het pand wordt al 2 dagen bezet om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten, maar dat deden ze niet, waarop de politie is begonnen met ontruimen. De Amerikaanse vrouw bij wie de doodstraf is mislukt ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en krijgt levensreddende zorg, dat zegt een van haar advocaten. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht nadat ze 2 dodelijke injecties had overleefd. Ze kreeg de doodstraf voor het doodmartelen van een jonge vrouw. Het kabinet praat woensdag voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet de miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens kunnen worden over een grote besparing. En op een snelweg in het zuiden van Limburg heeft een automobilist een politieauto geramd. De bestuurder negeerde een stopteken en sloeg op de vlucht, waarna de politie erachteraan ging. Bij Maastricht vloog de auto van de weg en kon de automobilist worden aangehouden. De politie wil niet zeggen waarom de bestuurder op de vlucht sloeg. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
14: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: Koopers opgelet, nu
1: big deals bij Keukenconcurrent.
0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
7: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
6: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golf weer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
15: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
16: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
17: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
18: Download de app en start met vinden.
19: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
22: Zeker weten.
21: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
3: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
11: Balen zeg. Koffie?
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financiering.

0: Gids.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
4: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Belsimpel zet de tijd op 11 uur.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie is niet blij met justitieminister Van Weel, meldt de NOS. Hij zei dat Brussel de geldkraan naar Sierra Leone dichtdraait om af te dwingen dat Bolle Jos wordt uitgeleverd. Maar volgens de EU was het vooral een technische kwestie en zat er geen politiek motief achter. Ook had het besluit niet naar buiten moeten komen. Het tv-programma De Slimste Mens heeft vanavond stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Herman van der Zand zei dat de makers haar ongelooflijk zullen missen. In overleg met de familie wordt de rest van het seizoen van de quiz gewoon uitgezonden. Dat was maanden geleden al opgenomen. De steekpartij dinsdag op een school in Slowakije heeft nog een leven gekost. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Eerder overleed ook al een lerares en een andere lerares raakte gewond. Voor de steekpartij is een 13-jarige leerling opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom die toesloeg. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. In de tweede helft maakte Virgil van Dijk de 2-1. En vlak voor tijd maakte Tijani Reinders de gelijkmaker. Nederland staat na 3 wedstrijden tweede in de pool achter de Grieken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 10. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golf weer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.

beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
4: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig. De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Mike Williams en 3 Drives. Grease 2000.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Robin Schulz en Watermat.

0: Steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De oorzaak van de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer is nog steeds niet duidelijk. Wel sluiten de onderzoekers een aantal zaken uit, zoals werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het spoor. Bij de brand werd zo'n 100 hectare natuur in de as gelegd. Slapen op straat is niet langer verboden in Utrecht, meldt de regionale omroep daar. De Utrechtse gemeenteraad heeft er maandenlang over vergaderd. Veel partijen vinden het beboeten van buitenslapers niet effectief, omdat de meeste mensen dakloos zijn en die boete dus niet kunnen betalen en ook niet ergens anders kunnen slapen. Als het aan de regering van president Trump ligt, moeten Europese landen hun strategische dieselreserves gaan aanspreken. De Amerikanen hopen zo de dieselprijs omlaag te krijgen, die sinds de oorlog in Iran ook daar torenhoog is. Europa importeert veel Amerikaanse diesel. President Trump sluit een exportverbod daarom niet uit. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is niet te spreken over de eerste helft van de wedstrijd tegen Griekenland, die eindigde in een 2-2 gelijkspel. Na de eerste helft stond Oranje nog met 2-0 achter. Bondscoach Xavi trekt het boetekleed aan en heeft een excuses aangeboden voor die eerste helft. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En dit was het nieuws op Slam.

0: jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zal krijgen. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft ouders opgeroepen om met hun kinderen te praten over geweld en mishandelingen, meldt Rijnmond. Al maanden gaan er filmpjes rond op social media waarin leerlingen van de school in elkaar worden geslagen of vernederd. De school gaat ook speciale lessen hierover organiseren. Op een bedrijventerrein in Almere woedt een grote brand. De brandweer is massaal uitgerukt. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. Er is nog niks bekend over de oorzaak of eventuele slachtoffers. En de Nations League-wedstrijd Ierland-Oostenrijk is tot 2 keer toe stilgelegd door pro-Palestina-protesten. Er werd onder meer een Palestijnse vlag op het veld gegooid. Ierland zit in dezelfde pool als Israël. Het Nederlands elftal speelde vanavond ook in de Nations League. Die wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel tegen Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En dit was het nieuws op Slam.